0: is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

en de winst die het al op dij te wachten. Dosaist, ach allinnig, dat is nou echt niet. Het is beter bij dij te oornachtje.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielgus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: spinning. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbeien en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: iets over 9 uur, oftewel 9 minuten over 9. Dit is Omroep Zilt, een prachtige mooie zondige dag. 2 mei natuurlijk. Goedemorgen luisteraars en voor de kijkers natuurlijk. Denk, hey, wat het John in één keer een ander kapsel. Goedemorgen Roland.
1: Goedemorgen Jack.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen luisteraars.
0: Is het op het fietsje?
1: Ja, ik ben op fietsje. Ik denk, laten we maar eens even weer op fietsje komen. Want met die auto, de kerst hier in de binnenstad af en toe nooit kwiet.
0: Nee.
1: Want het is hartstikke druk met al die toeristen en die bootjes mensen.
0: Want u was al even bij de slager geweest.
1: Ja, ik ben weer slager geweest, bakker geweest. Oh. Ik moet even zien dat ik mijn buit binnen heb. Want anders dan is er niks meer te creëren hier in de stad.
0: Dus voor de vegetariërs, die heeft nou alweer even op stang jaagd.
1: Ja, nou ja, goed, ze doen maar. Ik bedoel, die gaan maar op een knolselderij eten, hè? Veel plezier.
0: Nou, dat is, ja, ik ben ook niet vegetarisch, hoor. Ben gek op vlees, toch?
1: Ja hoor, heerlijk. Jawel.
0: Goed. Nou, dat is ongeveer. Zometeen dus hebben we inderdaad Roland deze keer even naar zijn sidekick erbij. Of nou, sidekick, we doen het nog samen, toch?
1: Ja,
0: nou. Nou, en die andere snuiter, die Koopmans, die zit hier verderop, neem ik aan, druk aan het werk.
1: Ja, ik ga ervan uit. Ik bedoel, er met iemand werken.
0: Ja, daarom, ja.
1: Ik bedoel, daar was vorige week ook al vrij.
0: Ja, ik was al vrij, klopt, ja. Natuurlijk, maar toen eens even rustdag hebben. Ja,
1: dat komt op leeftijd natuurlijk. Dan moest er even, hè.
0: Nou, dat was ook de laatste keer dit.
1: Ja, ik heb laatst met Tieners overlegd, maar die is niet doorbetaald hoor, dat doe je die dag niet.
0: Niet?
1: Nee. Bedoel, het is op een gegeven ogenblik, hij 4 dagen werken willen hier bij de Omroep, dan prima, maar...
0: Okay.
1: Dat is jammer dan, ik kies niet zelf een salaris.
0: Oké. Nou, volgens mij kost het me alleen maar geld. Nou ja, als ik naar mijn tanken dracht, kijk naar mijn auto, dan...
1: Kost het me wat geld.
0: Klopt.
1: Dus, nou ja, goed. Dus. Die vrije dag dan maar gewoon, hè?
0: Dus zo is het, ja, klopt, ja. Nou, wij hebben het al niet zwaar, wij. Wij werken bijna bij de overheid, dus wij hebben het niet zwaar.
1: Nee, we hebben het niet heel zwaar.
0: Nee. We hebben het niet heel zwaar. Zo. Goed. Nou, dat was volgens mij in Nienke. We hadden even non-stop.
1: Ja, Nienke,
0: non-stop. Ook even stop. Ja, je wordt ook niet betaald voor dat uurskier, maar zal wel denken. Zoek het dan lekker zelf uit.
1: Precies.
0: Nou, Nienke dus. Dat ook niet. Nou ja, dus, straks hebben we natuurlijk wel Houtjes Keus. Dan moet ik even snel kijken. En die is deze keer van Brian Adams.
1: Ah, zo.
0: Ja, ik denk, ik verklap het maar vast.
1: Ja.
0: Dus die staat ertussen.
1: Ja, maar mensen staan er voor stil, hè, tegenwoordig. Ik was laatst op parkeerterrein, was ik even boodschappen doen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zitten er allemaal mensen in de auto. Ik denk, waarom zitten die mensen er allemaal? En ik heb zelf ook een radiootje aan.
0: Ja.
1: En de Keus van Houtje. En dan zit iedereen gewoon op te wachten dat die komt.
0: Ja, vroeg van de week ook alleen iemand, wie is dat mens? Nou, ik zat in mijn surrogaat moeken.
1: Ja,
0: dus vandaar dat zij dus hierbij deze keuzes mag doen bij de Omroep.
1: Ja.
0: En natuurlijk een strakke, ja, een heerlijke piratenklassieke polka natuurlijk. En voor de rest natuurlijk alles wat aan weetjes en nieuwigheden weer aan voorbij komt.
1: Ja, we proberen maar wat. Ik bedoel, het was een, drukke week. Ik bedoel, wat een wat stillere week, begreep ik.
0: Nu?
1: Jo.
0: Aankomend.
1: Aankomende week. Het was stiller.
0: Ja, goed. Dat doen we.
1: Dat hoort erbij.
0: Dat hoort er dan maar bij. Even wat over het eerste nummer we draaiden. Was Justin de Wit met Serio. Ik zocht van de week natuurlijk de muziek op. En Justin Serio. Ik denk, ja, de Wit met Serio. Ik denk, weer dat. Ja. Maar die stond dus van de week. En natuurlijk op Koningsdag stond hij bij het 538 in Breda.
1: Oké.
0: Op het festival. En ja, misschien wordt het wel de nieuwe Marco Skuitmaker. Want uit het niets in één keer dit nummer. Dus. En het tweede nummer was van Boney M natuurlijk. Hooray, hooray. Holiday. Ja. We gaan nu naar onze oosterburen.
1: Ah.

0: Jawohl, ein deutsches Schalter mit Christian Franke. Altijd mooie sound al, die Duitse muziek.
1: Ja, ja, ja, altijd mooi, die synthesizer en die bas eronder.
0: Ja, die, die kan dat wel.
1: Hey, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Even wakker worden hoor.
1: Ja. Nou, deze kiest naar de slager, daar kijk ik hem nou overlopen.
0: Dat in die kiep, dat is wat maar de laagste kakels van die kiep, die staan om in de koelkast leider en herst. Ook goeiemorgen.
1: Als buurman kiep kwiet is, dan is kiep quiet. Ja, nou oké. Okay,
0: ik had heel druk gehad van de week. Ik zei het net al tegen die. Dus ik moet even ook goedemorgen. Jor Vink en collega van streekomroep Regio 8. Regio 8, dat is streekomroep voor de omgeving Doetinchem.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus
1: Jor. Je collega's zitten daar weer. Tjak.
0: Die heb ik gisteren met een rondleiding gegeven.
1: Ja.
0: In Franeker even. En die ben hier ook even geweest.
1: Oké. Okay.
0: Heb ook kennis gemaakt met Karma van de Zee.
1: Aha.
0: Dus ze waren ook alweer weg. En
1: lag dat nou aan Karma of lag dat nou aan die mensen?
0: Ja, nee. Maar dat was dan juist dat dus. Dat dus. Nee, maar jongens, het was even heel gezellig eventjes.
1: Okay.
0: Dus ik ben ook goed nodig om daar eens even heen te gaan. Ja. Nou, dat kan altijd, want ik werk er nou niet zo ver. Dus kan ik wel eens even een ritje maken naar de heren van Regio 8.
1: Ja.
0: Hele grote streekomroep.
1: Ja, nou ja, dat lijkt me ook. Ja, bedoel, volgens mij hebben ze daar meer streekomroepen dan dat we hier hebben.
0: Ze hebben wel 5 FM-frequenties, begreep ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: dus, want ik sprak van de week ook een radiocollega van ons, die was dat bij Radio Dingsperlo.
0: Dingsperlo?
1: Dingsp FM of zo.
0: Oh, ja, ja. Dat klinkt wel heel erg.
1: Ja.
0: En dat u het een bereik van het dorp?
1: Geen idee. Ik bedoel, waar ook. Uiteindelijk het nou heel wereldwijd bereik. Het nou op een gegeven moment een internetstation dat wereldwijd
0: Chaka. Okay.
1: Flink wat muziek brengt.
0: Juist, jawel. Ja. En ook natuurlijk, sinds kort hebben we een beetje op een zijtakje. Maar we hebben Lena 2.0 in ons midden weer, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hij is van de Waddenomer op natuurlijk, maar hij heeft zijn zitting genomen in de redactie noemt in Franeker. Ja, en toen sprak ik hem vorige week. En ik zei, wie bent u, zeg maar? En nou zei ik ben van de Waddenomer op in van de Skellingen Vlieland.
1: Oh.
0: Hij praat dus Fries. Ik zei, sinds wanneer praten een eilander Fries? Nou, ik kom weer hier bij.
1: Nou.
0: Nou, staat ze wat.
1: Ja.
0: Nou, dus nog een Lennart erbij. Als we van één niet genoeg hebben.
1: Ja.
0: Nou, we komen wel Lennart dus.
1: Geen oordeel.
0: Nou, nog verder wat informatie. Want we hadden eigenlijk hier vandaag de rommelmarkt naast ons.
1: Ja.
0: Op het schoolplein.
1: Ja.
0: Maar dat gaat niet door.
1: Waarom niet?
0: Ja, geen idee.
1: Hebben ze niet genoeg rommel?
0: Nou,
1: hebben ze op die vrijmarkt hier alles verkocht? Of hebben ze alles laten leren?
0: Kijk, het lijkt wat lastig, maar we hebben net afgelopen maandag gehad.
1: Ja.
0: Dus het was niet zo'n handig gekozen moment. Hè,
1: was dat het? Ik las laatst ook van de week dat op een gegeven moment mensen die op een vrijmarkt staan.
0: Ja.
1: En die denken van hartstikke mooi, het is mooi weer. We hebben een mooi feestje gehad.
0: Ja, klopt.
1: En we gaan op naar het café.
0: Ja.
1: En ze laten de hele tering zo leren en de gemeente mag het opruimen.
0: Ja,
1: nee. Nou, dat is dan niet best.
0: Nee, klopt. Nee.
1: Werkelijk waar.
0: Ja, dus,
1: ik is er beter hier op een gegeven moment weer verkopen.
0: We hadden hier een goede controle gehad natuurlijk. Hè? Dus, nou, John en ik hadden al wat vanuit de studio weg of uit de kantine van dat hadden we er wel neer willen leggen.
1: Ja.
0: Dat hangt onder de klok hier.
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Dat is helder.
0: Nou, maar misschien zal ik er anders geld voor bieden. Dan haal ik het weg en dan komt het er nooit weer. Bied ik 25 euro nu.
1: Ik vind prima. Nee, ik vind best. Mij hoor je niet.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet niet.
0: Dit is terug, te luisteren. Dus geef ik er 25 euro, maar dan wil ik het nooit weer zien.
1: Nee, precies. Nee?
0: Nou goed, dat is. Dat is niet al. Sommigen denken, wat hangt daar dan?
1: Ja, maar
0: dan
1: moet je hier gewoon even zelf
0: lang
1: kijken.
0: Dan moet je hier lang wel langskomen, krijg een bakje koffie.
1: Ja.
0: En nou?
1: En misschien willen we vrijwilliger hier.
0: Ja,
1: hartstikke
0: kan ook
1: mooi,
0: nog.
1: Gezellig.
0: Kan ook nog.
1: Ja, daarom.
0: Dus hebben we eerst verder nog wat te melden?
1: Nou ja, ik zag dat in de batting.
0: Ja.
1: Of althans daar in dat gebouw.
0: Ja.
1: En ze vandaag geen Molux eten op haar kopen. Niet op haar hand, kopen.
0: Dus kan je zitten te eten?
1: Dan kan je daar zitten te eten.
0: Oh.
1: En dat kan je ook metnemen in een huis. Dat je denkt, het vindt daar niet zo gezellig. Dan neem je het met in een huis. Maar dan kan je daar
0: Molux
1: keuken. Ja.
0: Oké, okay. Super. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Dus,
1: Dat had ik nog. En nou ja, goed, het weer is natuurlijk prachtig hier in Halingen. Ik bedoel, het zonnetje schijnt. Het is in ieder geval nog mooi droog.
0: Ja.
1: Het wordt vandaag een graad of 17.
0: Oké. Okay. Dus, ja, ik ben niet in auto, niet op een fiets.
1: Maar nou ja, maar ik heb wel. Ik denk van, ik moet in de gaten houden. Ja. Nou, met al dat,
0: Nou is het trouwens over het eten. Hier kan je donderdags, de eerste van de donderdags van de maand, kan je hier in Nieuw-Zuid ook een ophaalmaaltijd. En dat is dus aanstaande donderdag is dat ook eentje. Ja. Dus ik weet niet, de tier, dan moet ik het zo even op. Zoeken, kan ik wel even zien.
1: Nou, kan we even
0: dus Nieuw-Zuid, dus, en dan kan je ook je maaltijd op. Oh, ja, dan zou je er zelf geen zin in hebben, kan dat.
1: Precies.
0: Nou, tubberbed doorskemet en flikker het aan, toch?
1: Dat scheelt
0: ja, ja. Ik had vanmorgen al heel vroeg telefoon en die zei tegen mij, nou, ik moest even een Limburgs liedje draaien.
1: Oh?
0: Echt even Frans Teunis.
1: Kist niet te spreken, dat spul. Ik
0: nee, Frans Teunis, echt een carnavalsman uit Limburg weg. Nou, ik moest in die
1: de recht.
0: Ja, de Rijgaard Stubelier. Ja, ik weet het niet. Dus het is even inhaken met hossen.

0: keus van Houtje deze week. Een mooi rustig nummer en Brian Adams en Please Forgive Me. Can't stop
1: loving you. Ja, we mogen er nooit doorheen lullen van mensen. Maar ik bedoel, nee, ik vind het altijd prachtig om de plaat heen te houden.
0: Ja, nou ja, vroeger toen als je dan naar de top 40 staat, dan luisterde, dan zat je met je cassette recorder er klaar voor.
1: Ja.
0: En dan maar hopen dat die snuiter er...
1: Nog niks zei.
0: Iedereen lulde, dan kon je niet opnemen, nou. Nee, maar ja, tegenwoordig zijn er andere mediums voor.
1: Ja, daarom.
0: Spotify's en ik weet het allemaal wat.
1: Ja, zoiets.
0: Toch?
1: En Deezer en dat soort programma's.
0: Ja, en een of andere snuiter heeft nog een NAS-server ergens in de kast staan, dan staat ik nou wel eens wat muziek op.
1: Ja. Maar ik zag er weer ook alweer gasten in de kantine even zitten.
0: Nou, zeker. Ja, zeker. Nou, komt nog één aan.
1: Komt er nog één aan?
0: Ja, de heer Berends komt er ook aan.
1: Heeft hij alweer dienst?
0: Ja, dat was
1: arme jongen.
0: Gisteren zat hij hier ook al.
1: Goedemorgen
0: aan Bert.
1: Goedemorgen, Bert. Ja.
0: En ook mister...
1: Nou ja, we moeten even wat, nou.
0: Ja. Heeft nog wat te vertellen, Bert?
1: Muziek?
0: Oh, muziek.
1: Ah,
0: ja, nee, ik denk dat misschien...
1: Van Queen of wat gaan we doen?
2: Nee, we gaan bevrijdingsdagen. We gaan muziek maken over bevrijding.
0: Oké.
2: Twee dagen mogen we het gelukkig weer vieren.
0: Ja.
2: In Nederland.
1: Ja.
0: Klopt, oké. Juist. Dus, en wat voor muziek hebben we dan aan denken?
2: Vrolijke muziek.
0: Oké.
1: Zo'n freedom of dat soort muziek.
2: Ja.
0: Super. Prachtig mooi.
1: Ja.
0: Nou, succes dan straks.
2: Dank u.
0: Nou, dat was Bert Eerden straks natuurlijk met het programma. En de techneut voor het programma van Marlies straks. Want Marlies presenteert straks Afslag Harlingen, hè?
1: Ja.
0: En de techneut, ja, die is hier natuurlijk al.
1: Ja, maar die met... Ja, die met, oh, die, ja, snap ik wel. Ik bedoel, Marlies is veel eisend.
0: Mm-hmm.
1: En dus de techneut moet goed voorbereid wezen.
0: Nou, voor mij komt hij van boven. Hierboven staat ergens een lokaal met een witte bank. Voor mij komt hij daar weg. Die wil slapen, hoor.
1: Hij slaapt hier gewoon,
0: Erik Klumper dus.
1: Ja.
0: Dat straks de techneut voor de afslaghallingen samen met Marlies. En de inhoud daarvan, ja, die komen natuurlijk straks even... rond de 9:15 gaan we daar de inhoud even van deur zetten, toch?
1: Ja, daarom.
0: We hebben in Pingemis ook nog wat te doen. Het is wel uit onze gemeente, hebben we net kwamen achter. Het valt onder Zuidwest, maar goed, dat is er wel. En er is muziek in Pingjum en in het dorpshuis. En dat is muziek en cultuur, kunst en cultuur achter de dijken. Er is heel veel te doen, dan moet je even naar zien even op Harlingen boeit, want omdat ik het allemaal opnoem, dan is het inmiddels 22:00. maar er zijn optredens van artiesten en er is ook natuurlijk wat aan kaartverbod, kaartverkopen is er in het dorpshuis. En dat is de intrede niet zoveel trouwens. Bedraagt maar €3.
1: Oh, dat valt nog mee.
0: Dat is tegenwoordig inderdaad een lachertje.
1: Ja. En in de Waardhoeken zag ik dat de sportclub Franeker bestaat 100 jaar.
0: Ja, klopt.
1: Die hebben een groot feest het hele weekend.
0: Ja, dat
1: geen idee wat ze hoe ze dat doen. Want ik hoorde van John vorige week dat in Franeker weten ze wel hoe ze een feestje met te doen. Met die zingende brandweerman.
0: Ja, André.
1: En ook zo'n paar van die grappenmakers.
0: Ja, Joop.
1: Oh, Joop.
0: Joop.
1: Ah, zo. Joop.
0: Nou, nee, Joop Dijkstra.
1: Ah.
0: Ja, ik zie hem regelmatig fietsen. Of hij zit bij de tapperij voor. Dat zie ik ook nog wel eens.
1: Oh, zo.
0: Ja,
1: die hebben een groot feest daar.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: 100 jaar sportclub Franeker inderdaad.
1: Ja, 100 jaar.
0: Duurt een paar dagen dat feestje.
1: Ja.
0: Feestend komt erbij. Dus ik kan me bijna niet... het vindt me niks verbazen dat meneer Kooistra er ook weer staat.
1: Ja,
0: dus
1: te zingen.
0: Dat is het. Ik was van de week, sprak ik iemand en ik zei... Kerst dat liedje wel van Ronnie Tober en Siska Peters en Witte Eend. Nou, nooit van hoort.
1: Nee,
0: een heel bekend liedje van Ronnie Tober en Siska Peters. Oh. Tuurlijk wel.
1: De Verzonken Stad is daar ook van hun, hoor niet?
0: Nee, dat is van Frank Immerel.
1: Ah.
0: Ja.
1: Ik ken mijn klassiekers niet zo goed.
0: Nee, nou, dat hebben wij ook wel eens wat. John en ik ook alles had hier, hoor.
1: Okay.
0: Ja, we hebben wel eens een liedje eruit van Grant de Foresight.
1: Ja.
0: En toen zeiden we zo teugen op elkaar van, nou, daar horen we ook niks meer van.
1: Nee.
0: Maar dat gaat wat moeilijk, want de ene helft is er nog niet meer. Maar toen ik dat even opzocht van welk jaar dat het was.
1: Ja.
0: Nou, wel toevallig.

0: Piratenpolka eventjes. Hè? Ja. Maar je zal wel kennen, dat dit?
1: Ja, nou, ergens kom je dat bekend
0: voor. Ja, dat is dan broer, die zit ook wat in die wereld. Nee,
1: mijn neefje, die doet bij Lomp Radio. Doet die radio koekenbakker.
0: Oh,
1: jawel. Hij zat 3 keer pakt met die medicinele hebben.
0: Je snapt het niet, hè? het is toch geheim, dan weten ze dat dan niet te vinden.
1: Nee, dat liep je toch ook, ik bedoel. Oh, maar ja, goed, schijnbaar is het toch altijd een... iemand die denkt van, ik moet dat even melden. Ja, ik vind dat suflauw, hè?
0: Ja, die suflauw klopt. Ja. John en ik nooit lastig van.
1: Nee, vast niet.
0: Nee, wij niet.
1: Nee, je man hier had zo'n agent die hier bij je binnenkwam, zeker?
0: Die kent die agent wel. Die kent mij ook wel. Die woont hier vlakbij. Maar het is helaas niet lukt. Maar even wat anders trouwens. Het gebrul van een tijger is tot 3 kilometer verderop te horen. Dat is een zweetje. Zeg maar, denk je, wat moet je er met?
1: Nee, niks.
0: Nee, je kan er niks met. Nee. Maar dan lees ik dat ze... En dan denk ik, dat is 3 kilometer verder te horen van een tijger. Dan denk ik, dan moet het dan wel een vrouwelijke tijger wezen.
1: Ja, maar dat kan niet anders.
0: Mansje kan het niet wezen.
1: Nee, mansje kan niet wezen. Die
0: ben niet zo luidruchtig. Ja. Nou, dat is... Ongeveer. Goed. Nou, het is inmiddels ook bijna 9:45. Zouden we dat programma inhoud van het van de afslaggaling er even
1: naar jassen? Wat kregen we allemaal? We kregen nou eerst On Air. Mm-hmm. Freedom On Air.
0: Ja, klopt.
1: Dan kregen we Afslag Harlingen.
0: Mm-hmm.
1: En met Marlies van Bon.
0: Ja.
1: En Erik Klumper.
0: En Erik Klumper. En daarna komen we even op terug. Maar zie ik je wel, staan. Maar dat kan wel. Want het is van 1 tot 6. En de ziltemiddag.
1: Van 1 tot 6 de ziltemiddag. Wat gaan ze meer eens doen dan?
0: Vijf uur lang
1: programma maken. Ik vind dat knap, hoor.
0: Ja, klopt. Klopt. Ja, absoluut. Ja. Ziltemiddag dus vanaf 1. En vanaf 6 uur staat hier tot... non-stop.
1: Non-stop, ja.
0: John is er niet. Dus,
1: Nee, die is werken. Ja. Dat moet ook gebeuren. Ik bedoel, iemand moet de economie draaien. Ik bedoel, wij ouwehoeren hier wel. En er wordt één iemand die economie draait. Nou, laat John dat als deze keer maar wezen. Ik bedoel, we hebben lang genoeg werk.
0: Daarom, mijn tijd zit er bijna op. Ik ga werken, hoor. Ik zou blij zijn dat eind volgend jaar is. Ik heb het kom in orde. Even zien. Nee, het programma van inhoud straks dus met Marlies van Bon. Peter Oosterhout over het atelier Jan Ruurtstraat. Directeur komt nog langs van TRSH.
1: Oké.
0: Lieuwe Krol, dus de sales dan, wat is dat?
1: Ja.
0: Met een update.
1: Oké.
0: Nou ja, een update kan we allemaal wel gebruiken.
1: Jawel. Oh. En ik hoorde dat we mooiere scheepjes kregen dan ze eerst voorspeld hadden.
0: Oh, oké. Nou, dat is de moeite.
1: Want Onkel Donald heeft zo'n beetje alle scheepjes deze kant uitgejaagd.
0: Nou zo, oké.
1: Ja.
0: Hoezo, komen de olietankers dan?
1: Ja, komen allemaal.
0: Oké, en Bernard Kramer over de HT-race komt nog langs.
1: Ja.
0: Het is allemaal water, hè?
1: Ja.
0: Martin Andrika over de Brouwdokrit van 3 mei.
1: Okay.
0: Dus die is morgen dus.
1: Morgen, ja.
0: Nou, ook interessant. Een Brouwdok race. Rit. Nou, race niet. Want als je een paar keer bij het Brouwdok zit, dan race je niet meer, denk ik.
1: Ja.
0: Dat zit er niet
1: in. Anders, maar...
0: Ja, daarom, juist, ja. En Willet van Grootveld over het leggen van 2 struikelstenen op 1 mei.
1: Oké. Okay.
0: Dat was dus gisteren dan.
1: Ja. Die ben ik gisteren light. Ik bedoel, onze radiocollega Bonnema hebben binnenhouden.
0: Ja.
1: Die stroffelt erover. Dat moeten we niet hebben over stroffelstientjes. Dat moeten we niet weer hebben.
0: Nou, dat staat in de Harlingenkrant staat Johannes Heriers, het hemd van het lijf of zo.
1: Ja.
0: Nou, wat voor verbeteringen of dingen waar hij zich een beetje... Nou, denk van, dat kan wel wat anders hier. Dat minder meer mensen die dat hebben. Inderdaad, dan leggen een hele hoop tegels en trottoirs leggen hier niet goed in.
1: Scheef erin. Ja, klopt. En de zuur ook eens een keer wat aan met de aan dat glas. Er lijkt overal glas hier op de dieken.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Maar kijk, die tegels dat ze scheef leggen, dan kan je wel een mooie excuus aan je een beetje... Nou,
1: wat
0: een klein binnen je komt thuis. Hij toch een eerlijke excuus dat het aan de straat in lijkt.
1: Ligt aan de straat, ligt nooit aan mezelf.
0: Dat niet aan jezelf.
1: Ik kom op.
0: Nou,
1: dat doen we niet.
0: Nee, daarna komt nog Willem Daniel Glashouwer over bonnen. Bone Ripper.
1: Bone Ripper en die hebben een biertje gebracht. Bone Ripper is een metalband en die hebben een punk metalband. Die hebben een biertje gebracht. En die komt ook uit. Dat schijnt lekker bier te wezen.
0: Oh, en waar komen die rippers dan vandaan, die band?
1: Die komen hier uit Harlingen.
0: Oh ja, dat wist met deze muziek best al op een hoogte. Oké, dus die komt ook langs. Nou, leuk.
1: Ja.
0: En natuurlijk, want het weer betrekt al wat. Houden we droog. Ja. Hij komt natuurlijk weer aan de lijn. Jelle Boy.
1: Ja.
0: Onze mysterieuze weerman. En Annelies Zomers van Galerie Zee over de atelierroute van 16 mei. Dat duurt nog even, maar 16 mei, dat duurt nog even.
1: Ja. Maar dan ben we vast op de hoogte, dan kunnen we dat inplannen. Anders dan is dat weer zo'n kut dag.
0: Zo is het, ja. Trouwens, dat 16 mei, maar 14 mei hebben we hemelvaartdag, hè?
1: Ja.
0: Dan is er ook alles van alles te doen.
1: Ja.
0: En hier in, het is altijd hier het Nieuw-Zuid, is dan ook de stempelpost is het dan voor de wandelvierdagen, de wandel-Elfstedentocht.
1: Okay.
0: Die is hier in Nieuw-Zuid weer. Nou, het mooie weer is natuurlijk, dan wordt het allemaal weer buiten houden.
1: Ja, precies, gezellig.
0: En er schijnt even een medewerker van Nieuw-Zuid schijnt zelfs dat te gaan streamen dat het mooi weer is.
1: Okay.
0: Met wat camera's en wat muziek erbij. En
1: dan via de stream van Nieuw-Zuid zelf.
0: Ja, Nieuw-Zuid. Ja, er is een of andere snuiter die schijnt te waren met overweg te komen. En dat het mooi weer is, dan verzorgt hij de muziek en beelden erbij. En, dan, en even dan de Facebookpagina van Nieuw-Zuid in de gaten houden. Want daar komt dan de link op.
1: Precies.

0: Een echte jaren 80 klassieker.
1: Dacht ik eventjes, ja. Heerlijk toch? Ja, ja. Nick Love en Hair of a Boy en Hair of a Man. Yeah, yes. Mooi toch?
0: Ja.
1: Zo is het. Maar eens even kijken, ik heb nog wel een beetje, dat wil Google ook heel veel, hè?
0: Ja, we,
1: dat doen we niet anders nou, want vroeger hadden de mensen kopen die, en, ja. Maar dat hoeft ook niet meer. Nee. En zeker als je een vriendin of een vrouw hebt, dan hoeft dat sowieso niet. Want nee, die
0: weet
1: het al beter.
0: Alles beter.
1: Ja, dus dat is sowieso. En dan doe je nou tegenwoordig Google natuurlijk al heel lang. Maar als je nou wat opzoeken, dan gaan er 1000 computers gaan er in werking om jouw zoekopdracht te vinden. En dat is dan een antwoord heet dan in 0,2 seconden.
0: Ja.
1: Dat is dan mooi, 1000 computers.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. Dat goed. Wordt eindelijk een keer Fermi werkt. Dat vind ik al wel hartstikke mooi.
1: Ja, maar zo goed voor het milieu, hè?
0: Ja. Flink wat stoken.
1: Ja, stoken 1000 computers, okay. Hè. Dus dat is... Dat moet goed achter de computer zitten.
0: Ja, en
1: trouwens,
0: over
1: het milieu en alles hebben. Ja. Alles hebben. He, sinds 1 mei, we mogen natuurlijk sinds gisteren, mogen we natuurlijk in een huis nemen. Dan krijg je €150 krijgt toe, hè?
0: Waarvoor?
1: Nou, als het een statushouder of een asieltje, dan krijg je €150. Hè. Dat
0: was
1: toch, ja, dat is geen zo te weten. Maar ik heb met mijn bank belt,
0: ja.
1: Maar ik mag niet onderverhuren.
0: Ja,
1: ik heb een gigantische hypotheek, maar anders had ik het wel daar natuurlijk.
0: Ja,
1: ik mag niet onderverhuren.
0: Ach.
1: Zo jammer weer, hè?
0: Ja.
1: Zo jammer.
0: Ja. Nou ja, goed, we gaan, Bert zei het al, we gaan de week in van de bevrijdingsdag, een bevrijdingstoestand.
1: Ja.
0: En voordat je bevrijd wordt, moet je eerst nog wat herdenken.
1: Ja, klopt.
0: En normaal gesproken werd het altijd uitzonden, de dodenherdenking, hier in Harlingen. Alleen, ik kreeg gisteren uit zeer betrouwbare bron te horen dat de dodenherdenking is er wel.
1: Ja.
0: Je kent er allemaal heen naar de algemene begraafplaats hier in Harlingen.
1: Ja.
0: Maar het wordt niet live uitzonden op de omroep.
1: Oké. Okay.
0: Helaas, het was technisch niet helemaal mogelijk. Nou ja, goed, ik bedoel, dan houdt het op.
1: Ja, dan houdt het
0: dan
1: op.
0: Dan moeten mensen gewoon maar naar de begraafplaats toe.
1: Dan, nou ja, het mooie weer kan dat zeker wel. Natuurlijk, nou, elke brengen we begraafplaats.
0: Voor een beetje dus, respect.
1: Ja, absoluut. Nou, dat dus.
0: En okay. Ik zag nog er vrienden op een collega-site dat er Magic-spelers gezocht worden. En Magic is een of ander spel. Met kaarten en weet ik veel wat. Nou ja, goed, ze moeten maar even lezen op Harlingen Boeit.
1: Ja?
0: Maar daar zoeken ze nog mensen voor.
1: Oké.
0: Okay. Dan ga je op een gegeven moment denken van een spel. Vroeger had je op een gegeven moment liedjes, spelkaarten.
1: Ja, van Gerard de Vries.
0: Ja
1: klopt. Ja, klopt.
0: Zou je dat net zo wezen?
1: Nou, kaarten. Ik denk, wat is het, klaverjassen of
0: hangerjaar
1: of
0: pesten? Nou ja, GoPro. Ik denk dat dat iets moderns is.
1: Niet strippoker.
0: Nee, geen strippoker. Helaas. Nee, dan maakt het niks uit. Dan gaan we gewoon weer terug naar wat anders doen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Hier is Pikkeliandras.

0: Ricky Leandros, dus dat was de op één na laatste, want we zitten er al bijna op.
1: Ja,
0: dus,
1: maar Ricky Leandros, doe me altijd denken aan het Songfestival. Hij zit er niet aan midden.
0: Ja, klopt. Ja, dan ben ik even het liedje kwijt, maar ik had het kunnen weten, maar ik weet het even niet.
1: Ja, nee, precies. Ja. Maar dat was, die gaan we ook weer in, hè?
0: Wat zingen?
1: Die tijd gaan we ook weer in.
0: Ja, klopt. Dat is ook wat om te doen, hè, op het Songfestival.
1: Ja, wij doen niet meer.
0: Nee, dus, nou, we doen niet meer, dat de anderen presenteert, heb ik begrepen.
1: Oké.
0: Okay, ja, de Abro Tros haakt af, ik weet het allemaal niet. Drukte op drukte.
1: Maar wij hadden ook won.
0: Had mij won. Ja, ja, ja. Niet met Altman.
1: Weet ik zeker. Ze hadden die Davina Michel stuurt. Wij hadden won. Kat in bakkie.
0: Oh, dus we hadden ook beter niet met het WK voetbal mee doen kan.
1: Nee, dat kan
0: we
1: ook beter niet meedoen, want wij winnen.
0: Dan hadden we won, of we niet met aan hadden.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: ja. Nou, een paar economen hen uitzocht.
0: Ja.
1: Op basis van een of ander tabelletje. Hè? Ja. Nederland wordt wereldkampioen.
0: Vasthouden deze gedachte.
1: Ja.
0: Ik gun het ze van harte, maar ik vrees het ergste.
1: Ja.
0: Nog 52 seconden. Dit was praatje. Roland, heel erg bedankt.
1: Ja, Tjerk bedankt.
0: Nou, voor verhaling vatbaar.
1: Jawel, we kunnen altijd wel eens een keer weer komen.
0: Juist. Veel plezier natuurlijk zometeen met Berton en dan natuurlijk met Marlies. 2 uur lang afslagharing. En dan natuurlijk van 1 tot 6 uur de stiltemiddag. En dan is het non-stop.
1: Juist.
0: Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren.
1: Volgende keer.
0: Doei. Hoi.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

dat was Adele met Easy On Me. En daarvoor Coldplay met A Sky Full Of Stars. En rustig wakker worden, beetje ademruimte, beetje licht. We gaan langzaam richting de echte bevrijdingsvibe met de One Republic, Ed Sheeran en James Bay.

Ja, je hoorde het. One Republic and I Lived. En nu hoor je James Bay met Hold Back the River. En daartussenin was nog Ed Sheeran met Overpass Gravity. Je hoort het, dit uur bouwen we op van reflectie naar kracht. Want bevrijding is niet alleen terugkijken, het is vooral durven vooruitkijken. Pink, Imagine Dragon en Alicia Keys pakken de draad weer op. En de energie komt weer naar je luidsprekers.

Alicia Keys, Girl on Fire, een hit uit 2012. En daarvoor hoorde je natuurlijk Imagine Dragons met Whatever It Takes. En Pink nog met Try. En je hoort het, dit uur is precies waar dit uur om draait. Opstaan, doorgaan en verder. Straks gaan we richting de echte vrijheidssound zoals dit uurtje van On Air is bedoeld. Maar eerst gaan we straks met Kygo verder, met Whitney Houston. En ook nog om na 11 uur, na ons programma, komt natuurlijk nog Afslag Harlingen. En deze keer gepresenteerd door Marlies van Bon en Techniek. En de muziekkeuze is straks weer van Erik Klumper. Dus we gaan weer een beetje terug in de tijd met Erik. En Eke zit hier natuurlijk voor de koffie en de lekker dingen. En gasten zijn natuurlijk Peter Oosterhout van Atelier Jan Ruudstraat. Lieuwe Krol, directeur van de Tollships. Die komt met een update. En Bernard Kramer over de HT-race. Dan ben ik benieuwd of het over het roeien gaat of over de zeilrace. Maar dat hoor je dan in het programma Afslag Harlingen. Martin Andringa over de Brouwdok-rit van 3 mei. Dat is morgen. Willard van Grootveld over het leggen van de struikelstenen. Willem Glashouwer over de band Bone Ripper of het bier. Het weerpraatje met Jelle Boy. En Annelies Somers over Galerie ZZ. En dan gaan we dan verder. We gaan verder met muziek. Het is Kygo. En die heeft het nieuws gemaakt met Whitney Houston. Ja, ja.

0: individu.
1: Ja, zo'n bekende stem, tenminste herkenbare stem van George Ezra en Budapest. En daarvoor hoorde je natuurlijk nog Avicii met The Nights. En daarvoor Kygo, die dan samen met Whitney Houston Higher Love heeft gemaakt. En ja, je hoort het, dit is het moment waarop het licht echt gaat doorbreken. En je begrijpt, die lijst die ik gisteren gemaakt heb voor dit bevrijdingsfeestje, zeg maar, een klein uur bevrijdingsfeestje, heb ik natuurlijk gemaakt in een heerlijk zonnetje, kort broekje, in de schaduw een beetje gaan zitten, om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. En ja, het lijstje, dat maakt mij een beetje zomers. En dat gaat naar die bevrijdingsdag. En we gaan, je hebt net, dat voelt als open ramen en frisse lucht. We gaan richting de finale van dit bevrijdingsuur. En een van de mooiste nummers van U2, vind ik dan weer, is dit. Beautiful Day.

Walk the Moon and Shut Up and Dance. Dat is een goed ding voor de bevrijding. En ja, het bevrijdingsfeest. Jongens, dit nummer wat nu komt is het laatste nummertje van dit uur van de bevrijding. V-vibe te krijgen een beetje. En je gaat luisteren naar American Authors and The Best Day of My Life. Jongens, bedankt voor het luisteren. Geniet van de vrijheid, groot en klein.

0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Is het nou al afgelopen? Wat jammer nou.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
3: Afslag Harlingen.

Ja, hele goedemorgen luisteraars. Het is weer tijd voor Afslag Harlingen. En achter de knoppen zit Erik Klumper en voor de koffie wordt gezorgd door Eke van der Heijden. En de stem die u nu hoort, dat is van ondergetekende Marlies van Bon. Vandaag hebben we Afslag Harlingen tot 1 uur. En tot de klok van 12 uur heb ik Peter Oosterhout. Luwe Krol, die vertelt over een update over de de tollships. Oeh, moet ik wel goed zeggen. Want daarna komt Bernard Kramer en die gaat over de HT-race vertellen. En daarna komt Marten Andringa en die vertelt over de Brouwdokrit. Na de klok van 12 hebben we Willard van Grootveld en WD Glashouwer. Jelle Boy uiteraard, want we willen weten wanneer Moeder Aarde weer een beetje water mag ontvangen. En daarna hebben we als laatste hekkensluiter Annelies Zomers van Galerie Zee. Goed, we gaan eerst even beginnen met een liedje. Dat is Clinton's Clear Water Revival. Have you ever seen the rain? Oh.

0: Have you ever seen the rain? Nou, misschien komt het nog. Anders moeten we een regendans maken. Goed, tegenover mij in de studio heb ik Peter Oosterhout. En Peter, jij was vorige week bij Henk Jan in de studio samen met...
1: Met Erik Braspenning.
0: En jullie hadden een heel verhaal. Alleen Henk Jan was zo benieuwd naar hoe het verhaal achter jullie leven was, dat we zijn niet echt aan de kunstroute of de atelierroute toegekomen. Dus Henk Jan zei van, misschien wil hij er nog wel een beetje over komen vertellen. Dus ik ben blij dat ik even contact met je kon maken. Want jullie doen mee met de atelierroute.
1: Klopt. Ja, nou, ten eerste hartelijk dank voor de uitnodiging. Om inderdaad nog wat extra's te kunnen vertellen over de atelierroute. Over de atelierroute, inderdaad, over 2 weken, 16 en 17 mei. En wij doen er dan voor de eerste keer mee. Wat ik heb begrepen is dat dit een jubileumeditie is. Inmiddels de 5e keer, heb ik begrepen. En om de 2 jaar. Nou, wij gaan dus nu voor de eerste keer eraan meedoen.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, wij doen daaraan mee met onze galerie.
0: Oké.
1: Want er zullen een aantal punten in Harlingen en Wijnaldum zijn waar mensen hun werk kunnen laten zien. Wij doen eigenlijk een beetje dubbel. Want we hebben aan de ene kant hebben we al een expositie lopen in de galerie. Ja. Aan de andere kant zullen wij in het atelierweekend zullen wij ook wat werk van onszelf laten zien.
0: Oké. Voor degene die de uitzending vorige keer gemist hebben, waar zit jullie atelier?
1: Ons atelier / galerie zit in de Jan Ruurtstraat 1.
0: Ja.
1: Dat zit tussen de Zuiderhaven en de Schritse.
0: Ja.
1: En wij zijn dat nu bijna 5 maanden geleden begonnen. Een galerie die de ene maand een expositie laat zien en de andere maand eigenlijk alleen een verzameling die we voor de etalage laten zien. Wat ons in de gelegenheid geeft om niet elk weekend open te hoeven zijn.
0: Nee, want hoe plan je je leven in? Jullie zijn inmiddels pensionado.
1: Helemaal correct.
0: Ja? Ja. En dan is het wel lekker om gewoon vrij te kunnen zijn.
1: Absoluut, absoluut. En na een werkzaam leven, nou dan wil je natuurlijk ook wel echt 100% genieten van alles wat je kan doen.
0: Ja.
1: En die maanden dus dat we dan alle vrijheid hebben, kunnen we inderdaad heel veel dingen doen. Naar andere musea gaan, we hebben een tuinhuisje, noem maar op. Er is zoveel meer om nog van te genieten.
0: Ja.
1: En dan zijn die weekenden zijn ons ook weer dierbaar daarvoor.
0: Hartstikke goed. Even kijken hoor. Wat voor soort kunst maken jullie? Creëren jullie?
1: Ik begin even met Erik.
0: Ja.
1: Wat hij maakt. Laat ik voorop stellen. Hij is pas 2 jaar. Ja, zo'n 2 jaar, 2,5 jaar geleden begonnen überhaupt met het maken van tekeningen.
0: Ja.
1: Dat had hij daarvoor nooit gedaan.
0: Ik mocht begrepen uit het interview vorige week dat hij zijn leven lang in de keuken had gestaan.
1: Ja.
0: Chef-kok is wel handig, zo'n man in huis.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar voor 2 jaar terug is hij begonnen met tekenen.
1: Klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is waarschijnlijk ook heel logisch. Omdat ik was ook al heel vaak. Dan zat ik aan de tafel, zat ik te tekenen. En op een gegeven moment begon hij ook te tekenen. Hm? Want allebei met pensioen. Dus dan heb je veel tijd. En hij dacht van, dit lijkt me ook wel wat. En ik moet zeggen, wat ik zie ontstaan, vind ik hartstikke leuk. Hij is onbelast door enige tekenopleiding. Dus hij gaat er gewoon zo in zoals het hem goed lijkt.
0: Ja.
1: En dat leidt tot hele vrolijke, kleurrijke, heel persoonlijke portretten vaak van mensen. Dat is een beetje zijn werk. En vooral tekeningen.
0: Ik denk even na hoor. Ik denk even hardop. Portretten van mensen. Je hebt mensen die dus echt heel specifiek de karaktertrekken en het gezicht, nou, alsof het bijna een foto is, kunnen tekenen. Maar je hebt ook heel artistieke Dat je denkt, ja, nou moet ik wel heel goed kijken. In welke trant zit Erik?
1: Nou, ik denk zeker de artistieke variant. Mm-hmm. Nogmaals, hij heeft natuurlijk niet een opleiding hierin. Dus wat hij doet, dat is eigenlijk... wat hij doet is dat hij portretten waarvan hij denkt van... Hé, dat is een mooie foto. Of dat is iets bijzonders. Dan gaat hij zijn interpretatie van maken.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Dat is dan vooral inderdaad fantasie en kleurrijk. En geen realistisch portret.
0: Heel goed. Dat is Erik zijn bijdrage. En maar welke kunst komt van jouw hand?
1: Van mijn kant komt echt surrealistische kunst. En dat doe ik dan zowel getekend als geschilderd als in 3D-objecten. Surrealisme. Het zijn dus vooral echt hele vreemde samengestelde wezens, figuren, fantasie natuur, fantasie wezens. Sommige mensen zeggen wel eens van, joh, dat lijkt wel op Jeroen Bos. Nou, dat is een hele eer, want ja, dat is zo perfect, dat zou ik nooit kunnen halen. Maar het is wel wat het bij mensen oproept.
0: Maar is dat dan ook meer kunst die emotie oproept? Dan dat je zegt van ik zie een landschap, maar surrealistisch is. Dan denk ik ben ook maar een leek. Het roept een gevoel op. Net zoals muziek gevoel op kan roepen. Als het heel hard is of heel zacht of heel klassiek of heel modern of...
1: Ja.
0: Moet ik het daar weer vergelijken?
1: Nou, ik denk zeker. Wat ik eigenlijk hoop is dat wat mensen bereiken als gevoel, is verwondering.
0: Oké.
1: Verwondering en plezier in het ontdekken. Want ik krijg ook heel vaak te horen van, goh, er is bij jou zoveel te zien. Want ik ben ook inderdaad iemand die met veel details werkt. En in mijn optiek is beeldende kunst is iets waar je naar gaat kijken. Dus kijken, vooral dat. Ja.
0: Oké. Dus dan hebben we 16 en 17 mei die atelierroute.
1: Ja.
0: Jullie zitten op de Jan Ruurstraat. Van hoe laat tot hoe laat is dat dan open?
1: Het is beide dagen van 11 tot 5 geopend.
0: Ja.
1: En dus behalve het werk van Erik en mij is ook nog het werk van Astrid van Straten en Catharina Drost te zien. Want van hun tweeën begint dan vandaag de expositie in de galerie. En het zijn beide Harlingse kunstenaressen. Ook al aardig op leeftijd. Maar met heel veel dingen. Astrid van Straten, die is denk ik voor een heleboel Harlingers wel bekend. Ze geeft tekenles ook. En ze heeft 10 jaar geleden ook een expositie gehad in het Hannemahuis. Met grote schilderijen en grafiek. En Catharina Drost, die maakt hele fantasierijke keramiekobjecten.
0: Oh, wat leuk. Dat vind ik ook altijd wel interessant. Goed, en dat is vanaf vandaag?
1: Dat is vanaf vandaag, ja, exact.
0: Oké. En dat is een kostenplaatje. Heb je ook nog entree?
1: Nee, dat doen we niet aan.
0: Nee, ja, dat weet ik niet.
1: Nee, ik denk dat als je je als galerie wil opstellen, dan moet je mensen natuurlijk binnenhalen. Ja. En ja, met een entreeprijs, dan blijven mensen weg. Dus het is altijd gratis. En vandaag niet vanwege de opening, maar normaaliter kunnen mensen ook altijd een kop koffie krijgen of een kopje thee. En we hebben een kunstkrant aanwezig, die kunnen mensen meenemen. Dus kijk, het is voor ons geen commerciële instelling. Hè? We hoeven er geen geld voor te vragen. We hoeven er geen geld mee te verdienen. En we vinden het leuk om zo op die manier toch een beetje sociaal bezig te zijn.
0: Fantastisch. Nou, grandioos. Mochten we in de gelegenheid zijn, dan wandelen we er even langs. Het is een leuk straatje. Het is naast het Gouden Stoepke.
1: Exact.
0: Want dat kent iedereen. Maar het Gouden Stoepke daarnaast, aan de linkerkant, vinden we het atelier. En dan wens ik jullie heel veel plezier en succes en genieten van alles wat er verder op je pad komt.
1: Dank je wel.
0: En bedankt dat je nog even naar de studio kwam.
1: En jij heel erg nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Ja, je zal toch een vogeltje wezen. Tegenover mij zit de directeur van de Tollship Race Harlingen, Lubbe Krol. En die komt met een update. Yes. Ik denk, dat is helder, dat is duidelijk. Goedemorgen, Lubbe.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En hoe gaat het in eerste instantie met jou? Want je hebt het hartstikke druk.
1: Ja, het is druk. Ik zag nu sinds een paar weken voor op de Harlingen Courant zo'n mooi aftel. Nou, klokje is het niet, maar... daarin staat wanneer de visserijdag, hoeveel dagen dat nog duurt en hoe lang het Lanenkaatsen nog duurt en ook hoe lang de Tollshipsrace nog duurt.
0: Oh, wat leuk!
1: Nog 62 dagen vandaag.
0: Oh jee. Oh jee. Voel je het al een beetje de druk op?
1: Ja, je bent heel lang aan het voorbereiden. Ik ben denk ik al anderhalf jaar bezig. Ja. En begin een beetje in jezelf en dan ga je langzaam mensen erbij betrekken en het gaat eerst om de grote dingen. Maar dan op laatst moeten al die kleine dingen bij elkaar komen.
0: En detail.
1: De details. En de laatste plekken op de podia invullen. En nog weer een discussie of een toilet op plek A of plek B moet. Wat handiger is. En, dus de inrichting van het terrein en dat soort dingen. Dat staat op hoofdlijnen al lang vast. Want we hebben ook al heel lang geleden zeg maar onze vergunningsaanvraag gedaan. Maar ja, de details.
0: Ja?
1: Dat is nu.
0: Ja. En kan iedereen, als het zo'n grote organisatie is, heb je dan ook nog wel eens, want je hebt het eerder ook al...
1: 22 was voor mij de eerste keer.
0: Ja, precies. Maar dat ze op last minute dingen gaan cancelen? Of,
1: cancelen hopen we nooit natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar je houdt er wel rekening mee dat er op laatst nog dingen kunnen wijzigen.
0: Ja.
1: En ik zeg net iets over de vergunning. Daar moeten we hele tekeningen bij inleveren. En dat gaat niet alleen over de Willemshaven, ook over de Zuiderhaven, ook wat gebeurt er in het centrum. Want alles wat er in die dagen gebeurt, ook bij de horeca op terrassen, of valt onder onze vergunning. In die dagen.
0: Echt?
1: Ja. Dus dat betekent, je houdt er altijd rekening mee dat er nog dingen veranderen, maar cancelen niet echt. Nee. En wat wel heel fijn is... je zegt een hele grote organisatie, het is een heel groot evenement. Maar we hebben een kerngroep van, ik denk, ongeveer 10 tot 12 mensen die alles organiseren. Dus dat valt qua omvang wel weer mee.
0: Kun je met die 10, 12 mensen ook delegeren dat je zegt van poppetje 1 die zorgt voor de stad, poppetje 2 houdt de Zuiderhaven in de peiling?
1: Ja, we hebben het niet op gebied ingedeeld, maar we hebben bijvoorbeeld iemand die doet alles rondom beveiliging, parkeren en verkeer.
0: Perfect.
1: Iemand anders die doet alles rondom het ontvangen van bedrijven en gasten en arrangementen samenstellen op die schepen. Karen en Willard van Beng die doen alles rondom de programmering en de aankleding.
0: Ja.
1: Zo hebben we allerlei verschillende mensen. Er is iemand die zich bezighoudt met de communicatie en het contact met al die jonge mensen die meegaan varen. Zo hebben we voor alles hebben we wel iemand.
0: Ja. Dat maakt dan wel dat je als directeur niet achterover gaat zitten leunen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar dat het stukje makkelijker wordt.
1: Nee, maar dat is heel fijn. Het zijn hele fijne mensen. En ze weten, ik denk dat 80% van het kernteam de vorige keer ook was. We hebben een paar wijzigingen. Maar over het algemeen zijn dat ook weer mensen die wel ervaring hebben in dingen. Dus dat maakt dat... Ik heb heel veel vertrouwen in die mensen. Dus dat maakt ook dat je gewoon dingen ook kunt laten gaan.
0: Het komt gewoon goed.
1: Ja, het komt
0: gewoon goed.
1: Ja.
0: Maar hoeveel schepen heb je nu?
1: 40.
0: Hallo.
1: En 40? Dat zal ook zo'n beetje zo blijven. Daar verwacht ik niet veel veranderingen meer in. Nee.
0: Oké, rond 40.
1: Ja.
0: Maar de Willemshaven, daar kan nooit 40 schepen in liggen.
1: Nee, dus die 40 schepen die zijn verdeeld in klasse A tot en met D. A is groot, D is kleinst. De A-schepen die liggen allemaal in de Willemshaven. En daarmee ligt de Willemshaven ook vol. Sterker nog, we moeten een paar schepen daar dubbel leggen. Omdat ze anders niet genoeg kadermeters hebben.
0: Aha.
1: En dan ligt er nog iets achter het havenmandje. Er liggen één of twee schepen. En dan de rest ligt in de Zuiderhaven. Dus ze liggen echt ook mooi in de stad. En dat vinden de kapiteins en zo hier ook zo leuk. Ja. Je ligt gewoon in het stadje, tegen het stadje. Dus dat vinden ze prachtig.
0: Je ligt wel in de Getijdenhaven. Dus je moet wel hoog-laag in de gaten houden. Maar voor de
1: maar
0: rest...
1: Maar goed, dat zijn zij wel gewend.
0: Ja,
1: er is nergens, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd... Er is niet een stad die ze aandoen ter wereld... waar ze zoveel rekening mee moeten houden met die getijden. Vanwege dat wat als hier. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat zijn zij gewend. Het meest... ingewikkelder nog is, er gaan schepen varen met bedrijven en hun relaties. En daar moeten hapjes en drankjes aan boord. En als het laag water is, dan moet dat allemaal van de kade heel erg naar beneden. Als het hoog water is, moet het omhoog. Dus voor de cateraars en de mensen die daar werken, is dat altijd wel even...
0: Een uitdaging.
1: Ja, om al het glaswerk heel aan boord te krijgen.
0: Ja. Ja. Nee, dat is prachtig. Maar als bezoekers kunnen wij dan ook... op de schepen komen?
1: Ja, bijna alle schepen hebben open schip. We starten iedere dag om 11 uur. Dan gaat het terrein open. Dan gaat alles draaien. En dan gaan de schepen ook gewoon open zijn voor publiek. Dus mensen kunnen gewoon aan boord komen. Kunnen dingen bekijken. Dat kost verder ook helemaal niks. Er zijn een paar schepen. Dat zei ik net al. Die varen ze nu en dan even weg met bedrijven en hun gasten. Ja. En we hebben publieksvaarttochten. Dus je kunt ook een kaartje kopen. Dat kost wel iets. Maar dan ga je of op een tollschip of op een mooi schip van de Bruine Vloot. Ga je door de haven varen langs de andere schepen. Ga je het wat even op. Nou, dus...
0: Waar kun je daar nu al kaartjes voor kopen?
1: Ja.
0: Waar kun je dat doen?
1: Nou, via onze website.
0: Ja.
1: Daar kun je... Er staat ergens een knop arrangementen. Of publieksvaarttocht. En daar kun je op klikken. Nou, en dan kun je kiezen op wat voor schip wil ik. Wil ik dat op zaterdag of zondag? Wil ik dat s'avonds of s'middags? Nou, je kunt het gewoon aanklikken.
0: De keuze is reuze.
1: En, dan kun je, ja. En wat leuk is, we doen die loopt al een tijdje. We doen een spaaractie samen met ondernemend Harlingen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen bij hun aankoop... Ik geloof dat er 6 of 37 winkels meedoen. Bij hun aankopen krijgen ze een stickertje. Dat kan op een spaarkaart. Die kun je inleveren in onze tijdelijke winkel. In de Voorstraat. In de voormalige Groenlandsvaarder.
0: Ja.
1: En ja... Daar worden ook vaartochten zitten erbij als prijzen. Dus, je kunt ook nog proberen via die actie bij de winkeliers te zorgen dat je op zo'n varend schip komt.
0: Ja. Want ik zag de vierde trekking is vaarttocht traditioneel zeischip. Dat is

0: exclusief voor de bierliefhebbers.
1: Oké. Okay. Ja. Goed, dus uiteindelijk was dit voor het kartproject een succesvol en geslaagd gebeuren.
0: Ja.
1: Dan vraag ik mij alleen nog af van hoe is het met de band Bone Ripper?
0: Ja, goed.
1: Goed.
0: Ja, 26 juni komt onze nieuwe plaat uit.
1: Kijk.
0: En 3 juli hebben we een release party in de Neushoorn in Leeuwarden.
1: Oké. Okay.
0: En we zijn nu bezig. We hebben nu net 2 singles uit, de eerste 2 singles. En in mei volgt er weer een single. We hebben net een videoclip geschoten die uitkomt in juni. Dus we gaan lekker.
1: Oké, okay. En die videoclip, is die terug te vinden op YouTube of zo?
0: Ja, maar we hebben al eerdere clips uitgebracht. Die kun je vinden op YouTube. Maar deze hebben we net vorige week geschoten. Okay. Dus die moet nog helemaal gemonteerd worden en zo. Okay. En die komt dan in eind juni, denk ik. De planning is een week voor de release van de album komt die uit.
1: Als opwarmertje voor de
0: Zeker.
1: Release.
0: Ja, ja,
1: wat leuk,
0: ja.
1: Wat leuk. En hebben jullie ook nog optredens?
0: Ja, zeker. Op korte termijn spelen wij in Leeuwarden. Maar wij hebben dit. Ja, we spelen bijvoorbeeld in juni spelen we in Maastricht op het South of Heaven Festival. Het zal de luisteraars niet zoveel zeggen, maar hey. Misschien kent men het festival Into the Grave in Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we vorig jaar gespeeld. Nou, dat is gewoon een heel groot metal, een van de grootste metal festivals in Nederland. En eigenlijk is South of Heaven vergelijkbaar, alleen dan onder in Limburg, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is wel vet. Daar spelen we dus begin juni. Nou ja, zoals ik al zei, hebben we dan begin juli hebben we CD-release. Of een album release. En hetzelfde weekend spelen we show in Rotterdam. En ja, er staan nog een paar festivals van het zomer. Dus,
1: als mensen geïnteresseerd zijn en jullie willen volgen, hebben jullie ook iets van een website of iets
0: dergelijks? Ja, onze website is boneripperhc.com. En als je gewoon googelt op Bone Ripper vind je het ook wel. En onze social media handles zijn ook zo. Dus het is instagram.com/boneripperhc. Facebook.com/boneripperhc. En er is een linktree waar alles in staat. Maar als je via die kanalen kom je er wel, zeg maar. Dan kan je alles vinden.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, ik wil jullie ontzettend veel succes wensen met alles wat er op jullie pad gaat komen.
0: Ja, dankjewel.
1: Doe de andere jongens ook even de hartelijke groeten.
0: Zal ik doen.
1: En dan wellicht tot een volgende keer.
0: Ja, nou fijn dat ik even langs mocht komen. En misschien
1: fijn.
0: Tot de volgende keer.
1: We nemen hem mee. En tot de volgende keer.
0: Ja, hoi, hoi.
2: Hoi. Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is af.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Ja, en dan hebben we live aan de telefoon. Jelle Boy. Goedemiddag, Jelle Boy.
2: Goedemiddag, Marlies.
1: Ik ben ontzettend benieuwd wat voor nieuws jij ons gaat vertellen.

0: Want moeder aarde heeft zo'n dorst.
1: Ja, dat klopt. Ja, moeder aarde die heeft inderdaad dorst. En de afgelopen maand april die was vrij droog. Er viel ongeveer een millimeter of 12. Nou, de normale hoeveelheid die hoort zo'n millimeter of 45 te zijn. Dus het is inderdaad droog. En de afgelopen dagen toen hadden we ook veel zon. Dus de verdamping die was ook hoog. Het is wel zo, de temperaturen die werden de afgelopen week wel steeds hoger. En gisteren toen hadden we het hoogtepunt. Gisteren hadden we temperaturen van 23 tot 25 graden. En ook de eilanden Vlieland en Terschelling die deden goed mee. En de KNMI-posten die gaven daar een temperatuur door van 22 graden. Nou, vanmorgen toen begon de dag nog zonnig, maar een zwakke storing die veroorzaakte toch steeds meer bewolking. Uit die bewolking viel met name boven de eilanden een bui. Nou, daar is niet veel regen gevallen, hooguit een millimeter of één. En voor de rest van de middag, dan ziet het er toch weer droog uit, Marlies. Want waar het nu nog bewolkt is, daar komt straks de zon weer tevoorschijn. Dus voor de rest van de middag toch wel periode met zon. De temperatuur die gaat weer omhoog. De temperatuur die wordt op de eilanden een graad of 17. Op het vasteland daar wordt het maximaal een graad of 21. En de wind die doet het vrij kalm aan. De wind die is matig en die gaat in de loop van de middag wat meer draaien naar het westen en afnemen tot zwak.
0: Maar westenwind is toch wel goed, want de buien die trekken over de Noordzee. Of zag ik dat verkeerd?
1: Ja, die zwakke storing waar we nu mee te maken hebben, die trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En achter die storing, daar draait de wind even naar het westen.
0: Oh, dus die buien zijn al voorbij voordat de wind weer naar het westen draait?
1: Ja, die buien die zijn alweer voorbij. Ja, dat
0: zet geen zoden aan de dijk. Hoe gaat het dan, want we hebben water nodig, hoe krijgen we dat?
1: Ja, dat krijgen we uit de lucht.
0: Ja, nee, maar dat weet ik wel. En regendans kunnen we ook proberen, maar ik weet het niet. Nee, maar even serieus. Wat gaan vanavond en morgen, wat gaan we dan krijgen?
1: Nou, vanavond dan hebben we in eerste instantie hoge bewolking, maar dan hebben we ook opklaringen. Dus dan komt er nog wat zon voor. In de loop van de avond dan komt er vanuit het zuidwesten weer meer bewolking. En laat in de avond en komende nacht dan valt er ook een enkele bui. Tijdens zo'n bui dan is er ook kans op onweer. Nou, de wind die is dan zwak tot matig. Komende nacht dan wordt het niet koud. De temperatuur die daalt slechts naar een graad of 11. Ja, en willen we regen hebben, dan moeten we toch invloed hebben van een depressie. En morgen dan hebben we invloed van een depressie, want die ligt dan boven Engeland. Daar zitten dan ook weer een aantal storingen bij. Morgenochtend is het aanvankelijk bewolkt. Er is dan kans op een bui. Nou, die bewolking die gaat weer verdwijnen. Dan komt later in de ochtend, begin middag, dan komt er wat zon voor. Nou, dat is ook maar tijdelijk. En dan komt er weer vanuit het westen meer bewolking. En dan volgen er meer buien. En dan kan er zo wel tussen de 5 en de 10 millimeter naar beneden komen. Tijdens die buien is er dan ook weer kans op onweer. En de hoogste temperatuur, die krijgen we dan als de zon schijnt. Want dan kan de temperatuur nog oplopen tot 20 graden. Maar als morgenmiddag die buien gaan vallen, dan gaat die temperatuur terug naar een kille 14 graden. Dus er is wat meer regenopkomst.
0: Oké, daar zijn we heel erg blij mee. Maar ja. In de loop van de week, maandag, dinsdag, woensdag, hoe ver kijk ik? Want we hebben maandag de dodenherdenking en ja. We hebben dinsdag bevrijdingsdag. Dus kun je dan nog wat leuks meegeven?
1: Ja, zeker kan ik wat leuks meegeven. Ik wil eerst even zeggen dat later op zondagavond en in de nacht naar maandag, dan is er kans op mist. Nou, verder wordt maandag een dag met vrij veel bewolking. Later in de middag, dan is er kans op een bui. Nou, dan krijgen we dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan krijgen we weer wat meer invloed van een hoge drukgebied. Op deze dagen, dan blijft het opnieuw droog. We hebben ook zonnige perioden. Aanvankelijk dan waait de wind uit het noordoosten. Nou, die geeft dan temperaturen van 13, 15 graden. En als het klopt, dan gaat vanaf woensdag, donderdag, dan gaat de wind wat meer naar het zuidoosten. En dan wordt het dan weer wat warmer. Dus er valt morgen wel wat meer regen, maar dat zal toch wel een druppel op een gloeiende plaat zijn.
0: Oh, dat betekent toch dat we een regendans moeten gaan doen. Nou, Jelle.
1: Dat klopt, maar het is wel zo. Dinsdag, bevrijdingsdag, blijft het droog. En zoals het nu staat, dan blijft het maandagavond ook droog. Dus dat is dan weer positief.
0: Ja, zeker weten. Hey, we gaan volgende week, gaat de collega weer contact met je opnemen. En dan horen we dan weer wat de rest van de maand mei gaat doen.
1: Nou, prima.
0: Ja, hey. Heel erg bedankt zover, Jelle. En dan wens ik een heel fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: Oké.

0: Ja, en dit was Harry Nelson. Hè? Ja. Everybody's talking? Ja. Oké, Harry Nelson. Ik dacht dat... Nee, maar laat me zitten. Tegenover mij in de studio heb ik Annelies Zomers van Galerie Zee. Zeg ik dat goed?
1: Zeg je helemaal...
0: En je mag bij de microfoon.
1: Helemaal prima. Inderdaad, dubbel Z.
0: Dubbel Z.
1: Ja, en dat staat, heeft te maken met mijn naam Zomers aan Zee.
0: Dus Zomers aan Zee. Ja, ja, fantastisch. Galerie Zee. Die zit aan de Grote Brede Plaats.
1: Nummer 21.
0: En ik heb hem even opgezocht op Google. Want ik denk, ik moet natuurlijk wel even een beetje weten van waar hebben we het over. Annelies Zomers, jullie, hoe lang zitten jullie al op de Brede Plaats?
1: Nou, wij zijn eigenlijk... misschien moet ik even vertellen hoe wij überhaupt naar Harlingen zijn gekomen.
0: Ja, want je bent niet van origine een Harlingse.
1: Nee, we hadden het geweten waren we eerder gekomen. Maar in ieder geval, wij zijn in 2022 vanuit het midden van het land... hebben besloten om in Harlingen voor de weekend een appartement te kopen. Maar dat beviel eigenlijk zo goed dat we in 2023 hebben besloten om helemaal naar Harlingen te komen. En het kon ook, omdat ik met pensioen kon. En mijn man is al jaren met pensioen. Nou, en toen wij hier woonden ons realiseerden wat voor leuke stad Harlingen is. Ja. Durf ik tegen jou te zeggen. Echt de oude zeun. Ik denk, dan moet ik wel een beetje aardig over Harlingen praten. Ja. Toen dacht ze, ja, wij vinden het ook wel leuk om iets bij te dragen. En wij woonden in Harlingen en wij liepen aan tegen het pandje op de Grote Brede Plaats nummer 21. Mm-hmm. En dat pandje, dat zag er zo fantastisch uit, dat we dachten, nou, misschien kunnen we daar iets moois mee doen. Ik had mijn hele leven, heb ik me wel een beetje, in ieder geval naast mijn normale werk, met kunst bezig gehouden. Maar dachten we, dan kunnen we daar een mooie galerie starten. Dan geven we iedereen ook de kans om het pandje van binnen te bekijken. Want half Harlingen kent het pandje van binnen, omdat het ooit een bloemenzaak is geweest.
0: Oké.
1: En dan nodigen we lokale kunstenaars uit om daar te exposeren. En, maar goed, het was eigenlijk zonder groot vooropgezet plan. Mijn man zei in die periode ook, we kunnen ook nog wel wat met schelpen doen. Dus wij hebben nu een combinatie van schelpen. En dat is eigenlijk alleen maar om te kijken. Die verkopen we niet. Mensen ook de kans geven om te zien hoe mooi schelpen eigenlijk zijn. Hm. En daarnaast heb ik dus contact gezocht met kunstenaars. Dat bij elkaar opgeteld is Galerie Zee.
0: Oké. Okay. Je bent zelf ook artistiek bezig?
1: Ja.
0: En waar uit dat zich in?
1: Nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven wat ik zei, naast mijn werk geëtst. Droge naald ets. Maar goed, ik zal niet te technisch worden. Het zijn tekeningen, mixed methods noemen we dat dan. Hè? Dus een combinatie van etsen, schilderen. Verschillende, een beetje figuratief. En sinds we in Harlingen wonen ben ik me meer aan toeleggen op schilderijen waarbij ik ook klei gebruik.
0: Dan krijg je meer diepte?
1: Ja, een beetje driedimensionale landschappen. Ja. En even Galerie Zee, het is vooral kunst wat een beetje gerelateerd is aan de Wadden. Dus het is eigenlijk vooral zee, open landschappen, wat bij ons te zien valt. Dus dat soort werk maakte ik zelf ook.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind het ook wel leuk eigenlijk om niet alleen over mezelf te praten, maar juist ook over die andere kunstenaars waar ik contact mee heb gezocht.
0: Ja.
1: Want dat is voor mijzelf heel belangrijk om ook mensen de kans te geven om te laten zien wat voor mooie dingen ze maken.
0: Een beetje podium geven.
1: Ja, dat vind ik belangrijk.
0: Heel goed. Die andere kunstenaars, hoeveel andere kunstenaars praten we dan over?
1: Ja, we zijn nu met z'n vijven. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal blijven. Maar ik vind het wel belangrijk om met een soort vaste groep te werken. Dat je niet van expositie naar expositie holt. Dat je elkaar een beetje leert kennen. En dat je ook samen zo divers mogelijk kunt
0: zijn. Die gallery. Is dat ook een werkplaats dan? Waar je als kunstenaar samen kunt werken? Of heeft iedereen zijn eigen... Habitat, zijn eigen huisje, waar hij creatief bezig is. En dan brengen we de kunst naar één plek.
1: Ja, dat is het tweede. Want daaronder zit wel een atelier. Dat gebruik ik zelf voor een groot deel. Wordt ook als expositieruimte gebruikt. Maar de kunstenaars zijn allemaal professionele kunstenaars die hun eigen plek hebben. Ik ben eigenlijk tegen al die mensen aangelopen. Dat begon eigenlijk op de plek waar wij woonden, in Utrecht. Bij Utrecht woonden wij. Daar kwam ik een kunstenares tegen. Die eigenlijk al jaren met haar man boeken maakte. Eigenlijk iemand die vooral illustrator is. Maar elk jaar gaat zij 2-3 weken naar de eilanden. Van Schier tot Terschelling. En maakt dan werk. En vond het heel leuk om nu juist in Harlingen te exposeren. Dus dat is een van de exposanten. Mm-hmm. Nou, ik kwam op het pad van Hendrik Elings, Sint-Anne-parochie. Dat is echt wel een, ik zou zeggen, de waddenschilder. En die exposeert ook in Leeuwarden. Maar die vond het leuk om ook in Harlingen werk te hangen. En dat zijn echt van die Sint-Anne-parochie landschappen, wadden.
0: Ja.
1: Kale landschappen.
0: Waadhoeken, ja.
1: Iemand anders, een jonge kunstenares die geboren is op Schier, Klasina Soeboer, ook echt wel een naam uit die regio, die woont inmiddels in Bolsward, heeft daar ook haar atelier en maakt prachtige, ik zou zeggen een soort kleitabletten. Ze gebruikt waddenklei en glazuurt
0: worden dat een soort tegels of zo?
1: Worden dan? Een soort tegels, maar met tekeningen erop, met hele kleine fijne tekeningen. En bij haar gaat het er vooral om te laten zien hoe nietig je bent in dat waddenlandschap. Hè? Ja. Dus het zijn hele kleine mensjes en figuren die op die tegels
0: tableaus
1: staan.
0: Ja. Okay.
1: En nog twee andere kunstenaars. Door Dogger is iemand geboren en getogen op Texel. Heeft een poosje in Amsterdam gewoond, maar is nu weer terug op Texel. Maar vond het is iemand die altijd heel lang realistisch heeft geschilderd, maar die maakt nu bijvoorbeeld flessen van of vissen maakt ze van afval, plastic.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk een soort statement dat de zee vol plastic zit, maar zij maakt er mooie kunst van.
0: Dat is mooi, ja.
1: Naast olieverf schilderijen. En dan tenslotte heb ik in ieder geval één serie schilderijen hangen van Evert van Hemert. Dat is ook in Harlingen volgens mij wel iemand die mensen kennen, omdat hij bij de bruggen, bij Trebol, heeft hij op die roestige pilaar staat zo'n vrouwenfiguur. Dat is een beeld van Evert van Hemert.
0: Oké.
1: Maar eigenlijk is zijn echte beeldenroute is in Gaasterland.
0: Oh, ja. Dat is die lange bij de Vraneker.
1: Precies.
0: Van de Vranekerpoortsbrug. Nee, ja. Heet die zo, ja.
1: Maar goed, Evert is 2022 overleden.
0: Ach. Hè,
1: dus dit is eigenlijk een soort serie die door zijn weduwe bij ons is neergehangen. En je komt erachter dat heel veel mensen hem ook kennen.
0: Ja, precies. Ja, leuk. Wanneer is de galerij open op de Brede Plaats?
1: Nou, we zijn geopend van donderdag tot en met zaterdag van... dat is oorspronkelijk waren wij van plan donderdag, vrijdag, zaterdag. Maar wij vonden het eigenlijk zo leuk en er is ook best veel belangstelling. Dus nou zijn we ook zondagmiddag open, allemaal steeds van 2 tot 5.
0: Van 2 tot 5?
1: Ja.
0: Heel goed. Dus mensen, en kun je daar gewoon vrij naar binnen lopen of moet je een kaartje kopen?
1: Nou, wij vinden het zelfs leuk als mensen naar binnen komen.
0: Okay. Hè?
1: Dus en dan zeg ik ook, je mag binnenkomen om het gebouw of het pand te zien. Want het pand zelf is al heel bijzonder om te bekijken. We vinden het leuk als mensen binnenkomen om naar die schelpen te kijken. Die overigens afkomstig zijn van het Schelpenmuseum uit Amsterdam.
0: Okay.
1: Die mensen die hoorden over onze plannen. En mijn man had dus gezegd, we kunnen wel iets met schelpen doen. En dat vonden ze zo leuk dat zij alle doublettes aan ons geschonken hebben. Dat wil ik wel even noemen. Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Daarom ook willen we dat graag aan andere mensen laten zien.
0: Ja.
1: En natuurlijk vinden wij het ook fijn als mensen echt voor de kunst komen. Want daar draait het uiteindelijk natuurlijk om.
0: Hartstikke goed. Dan hebben we die atelierroute. En dat is 16 en 17 mei.
1: Ja, klopt.
0: En daar doen jullie ook aan mee.
1: Ja, ik moet 's morgens nog de Elfstedenwandeltocht proberen af te ronden op tijd. Om 2 uur open te kunnen, of om 11 uur al open te kunnen zijn. Dus eerst zit mijn man er waarschijnlijk. En als middags zit ik er zelf helemaal afgepeigerd waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar
0: is dat je laatste dag van de Elfstedenroute?
1: De donderdag en vrijdag en zaterdag geloof ik. Zaterdag is pas de laatste dag. Oh. Dus het loopt een beetje samen. Dus het wat dat betreft.
0: Maar dit atelier, dit doe je samen met je man?
1: Ja, dat doen we samen met mijn man, zeker.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, wens ik jullie heel veel plezier. Voor die atelierroute, moet je daar ook nog kaartjes voor kopen?
1: Of nee, mag iedereen gewoon... is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Zeker, ja.
0: Iedereen die van kunst houdt. En Harlingen heeft, wat dat er gaat, heel veel mooie kunstplekjes.
1: Zeker, ja.
0: We gaan het in de gaten houden.
1: Nou, fijn.
0: Heel erg bedankt dat je dit wilde komen vertellen.
1: Bedankt voor de kans.
0: En we gaan zeker eens even een blik werpen.
1: Welkom.
0: Maar dan alleen met onze ogen.
1: Heel goed.
0: Oké.
1: Dankjewel.

Ja, en dit is, u luistert nog steeds naar Afslag Harlingen. En achter de knoppen zit nog steeds Erik Klumper. En we zijn door onze gasten heen. Maar Erik die bracht dat nog even te berden. Hij zit die peuken. Ja, nou, ik heb ooit een keer een maanden terug een uitzending gehad. En toen had ik de burgemeester hier in de studio. En toen zegt ze, oh, wil je er alsjeblieft aandacht voor aanschenken. Dus bij deze neem ik nog even een klein stukje aandacht voor de peuken. Lieve mensen, rokers, u moet vooral blijven roken als u dat wilt. Ik ben niet degene die zegt van u moet stoppen, alhoewel dat wel beter is. Maar dat terzijde. Maar als u wilt roken, prima, maar ruim die peuken op. Gooi ze niet op straat. Want in die filterdingen zit zoveel plastic troep. En daar blijft moeder aarde onder kreunen en steunen. Het zegt, ja, het is maar een peukie. Ach, maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit. De openbare ruimte is geen asbak. Dus alstublieft, en als je dan toch een pakje sigaretten mee hebt, neem dan een klein doosje mee. Druk daar die peuk in uit en neem hem mee. Helemaal als moeder natuur het zo droog heeft. Dan voorkom je ook nog dat het gaat branden. En het is staat een stuk netter. Het geldt sowieso voor al het afval wat er op straat gegooid wordt. Ik ben ook in mijn vrijwillige werk een rommelrenner. En ik ruim dus wat er op straat ligt. En zegt ze, ja, maar dat is niet van mij. Nee, dat is ook niet van mij. Maar ik vind het vervelend dat het er ligt. Dus ik ruim het wel op. En als iedereen het nou doet, nou, dan krijgen we echt de mooiste stad aan het wat. Dat terzijde. Nou, dan heb ik genoeg moreel verhaal gehad. Waar ik nog wel even aandacht voor wil hebben is maandag 4 mei kunnen we allemaal de vlag weer half stok hangen, want dan hebben we dodenherdenking. En dat doe je dan in principe alleen op de avond, heb ik begrepen. Maar kijk even op Google naar het vlaggenprotocol. Maar dinsdag 5 mei hebben we bevrijdingsdag en dan is er een muzikale avond in de grote kerk met orgelmuziek, teksten en samenzang. De orgelpartijen en begeleiding worden verzorgd door David de Jong en Ulbe Chalingi. Dat zijn de organisten. En dan de verbindende teksten, deels actueel en deels uit de Harlinger geschiedenis, door Teunaert van der Linden. En dat is ook de gastheer. En Inge Lanen gaat ook vertellen. En bij het bevrijdingsconcert steken we de loftrompet en denken we aan wie vandaag uitzien naar vrijheid, vrede en recht. Vertrouwde vaderlandsliederen blijken dan verrassend actueel. Nou, en wilt u het programma precies weten? Kijk vooral op Harlinger Boeit. Op de agenda staan allemaal leuke dingen. Daar kunt u heel veel inspiratie op doen. Rest mij Eke van der Heijden te danken voor de overheerlijke koffie. En Erik Klumper, dankjewel voor de techniek en de muziekkeuze. Ik vond het weer heel erg treffend en heel erg mooi. We maken straks nog even een regendans, want we willen nog wat water hebben. En dan wens ik u allen een heel fijn weekend. Een hele fijne maandag, maar vooral ook dinsdag. En dan volgende week weet ik niet, maar dat komt vanzelf wel weer een collega die dan weer de presentatie gaat doen. Dit was Marlies van Bon en dit was Afslag Harlingen. Fijn weekend allemaal.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek.

Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 2 mei 2026 en dit is weer een nieuwe uitzending van de Ziltemiddag. Mijn naam is Menno Hogeveen en wat je in deze 5 uren kan verwachten is voornamelijk kaatsen, want in Groningen is het kaatsseizoen van start gegaan bij de jongere categorie. En waarschijnlijk hebben we ook later een gesprek over het dressuurwedstrijd. Maar we beginnen met een mooi stukje muziek. Dit is Queen met The Show Must Go On.

0: Dat was Queen met The Show Must Go On. En we hebben nu iemand aan de lijn die in Groninga bij het veld staat. Namelijk Henk Hempenius. Goedemiddag, Henk.
1: De gewaaien hier in het Frieske. We winnen vanmorgen om... Ja, we doen voor het eerst sinds ik mooi de dames op paard ben. Hebben de opening in het seizoen op een mooie juniorenwedstrijd. Zowel de dames als heren junioren komen hier goed... In actie tijdens de juniorencompetitie. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. En bij de vrouwen stonden het sierpadoeren op de lijst van één losse dame. Dus dat moest erbij laten worden. En bij de heren bent er uiteindelijk zo'n complete padoeren. En één padoer bestond uit 8 uit de 2 heren. En ja, ik daar moest erbij laten worden. De vrouwen ben ondertussen bezig met de 2e omloop. Berber van der Goot, Jelle Hiemstra, Ines Bos stonden ze jongen. Maren de Vries, Fennec Cuperis en Senni Zardi. Ja, daar gingen de botjes in je kant door uiteindelijk. Het waren 0-5 en 4-6. Het bedoel van Maren de Vries naar de 2e list. Emma Porte, Fianna Dijkstra en Martsen van der Goot, Jean Gerbrecht Koster, Ilse Baatstra en Larissa Smink. Ik daar gingen de botjes in je kant door. 0-5, 2-6 is het bedoel van Gerbrecht Koster, dus ik nooit die 2e list hier in Gwaingeer. Manouk Skaringa, Brecht Reinema, Noah Elzinga, Shin Iris Veldman, Marcia Broersma en Jelde Koopmans. Ja, dat was een leuke wedstrijd om te zien. Er waren nu trouwens wel een heel soort eerste op de Cycleek verkeerd. Maar ja, het werd er uiteindelijk 4 om te draaien en een social. Dat betekent dus dat bedoel van Manouk Skaringa, ik nooit de 2e omloop gong hier in Gwaingeer. Dan de nummers 7 en 8, Tessa Westra, Lisanne Skaringa, Jeske Altenburg, Shin Annie Koopmans, Rianne van der Wald en zo. Kroniek. Daar was het uiteindelijk 4-2 en 6-4. Dat is het proef van Tessa. Ik nooit die 2e list hier in Oranje. De laatste partij ja, die we kreeg te houden. Janne Palma, Riks Blanke, Britt Joustra, Simbrecht Grovenstein, Fenne Koster en Noël Hiddinga. En dat was 4-2, 6-4. Ja, alle junioren mooi wordt sowieso 2 keer keertsen, want er is een herkansingslijst. En als je die lijst, die 2e lijst er als volgt uit aan Lotte van Beem. Daar is ondertussen bij Lotte. Er ben Fianna Dijkstra bijkam. En daar is Matze van der Goot bijkam. Dus 16 ondertussen alweer op het veld. Kom ik straks op waarom. Zij ben op dit moment zinder nummer 12 aan het keertsen. Maren de Vries, Fenna Cuperis en Sen Itzadi. Dan hebben we Fjouwe Sien 5, Gerbrecht Koster, Ilse Baatstra, Larissa Smink. Zij ben nog een gang zien. Manouk Schaardige, Brecht Reinema en Noël Elzinga. En de laatste partij. In de winnersronde gaat tussen Tessa Westra, Lisanne Skaringa, Jiske Altenburg, Sien, het broer nummer 9, Janne Palma. Oh nee, de wedstrijdlijst is natuurlijk goed de kop gong, dus 11 Sien 2. Anne Lotte van Beem dus, mooie Fianna Dijkstra en natuurlijk Matze van der Goot, Sien de nummer 2, Maren de Vries, Fenna Cuperis en Sien Itzardi. De nummers 4 en 5, dat winnen Gerbrecht Koster, Ilse Baas, Larissa Smink, zij ben onder gang Sien, Manouk Skaringa, Brecht Reinema en Noël Elzinga. En dan hebben we de nummers Sean en Jochen nog, binnen Tessa Westra, Lisanne Skaringa, Jiske Altenburg, Sien Janne Palma, Rick Blanke en Britt Joustra. En zat ik al zo, beide categorieën ben je vertegenwoordigd in Gwaingeer. Ik de heren, die ben achter mij ontkeerd. Ik daar hebben ondertussen de eerste omloop bij in het verkeers, maar er moest even bij laten worden bij padoer nummer 8. Dus iemand dat er mooi zo is daar ondertussen verkeers. Dat ben Edwin Arjen Iska en Jorrit Palma en Jelmer Foppe Drijfhout. Die stonden natuurlijk Lars Thijssen, Rindert Sielstra en Jesse Gredaans. Dat waren 4-4 en Sajulik. Dan de 2e partij Wiebe van Wier, Lieuwe van der Kamp, Brent Jesse van Beem. Ja, Jenne Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga en Mint Gredaans. Dat waren uiteindelijk 4-4 en 6-4. Dus ik een mooi spannende partij. De laatste partij daar is de nummers 4 nummer 6, Iwan Hiddinga, Leon Weining en Jan Tiemenijtsma. Zij stonden zien hoe Jesse Draaisma, Nick van der Wald en Jan Oversteinstra. Dat was 0-5 en 4-6.

0: Dat was Cher met If I Could Turn Back Time. En daarvoor Michael Bublé met Love You More. En we gaan terug naar Henk, want bij Henk zijn ze natuurlijk druk aan het kaatsen.
1: Ja, op 12 jaar maarten, maar je bent de heren junioren ondergang en voor mij. Je bent de verhalen junioren ondergang. En ja, we zijn bezig op de 12e liste. In zowel de winnersronde als de herkansingsronde. De nummers 11 en 12. Anna Lotte van Beem, Marfianne Dijkstra en Maarten van der Goot. Die laatste beiden zijn bij Lotte. Ze staan in het zien maar een de Vries, Fenne Couperus en Sene Itzadi. Ja, het bedoel van Maren nam een fjouwer om hier een voorsprong. Maar ja, langzamerhand krijgt het bedoel van Anna Lotte meer en meer grip op de wedstrijd. Knokken zich weer om naar de fjouwer om het waar. En ze pakken krijgt een belangrijk bosje. Het wordt fjouwer om het draaien. Dus de spanning weer om daar in die partij. Dan in het vierste perk bij Mawai. Gerbrecht, Koster, Ilse Baasra, Larissa Smink, Sjen, Manouk, Skaringa, Brecht, Renema en Noelzinga. Ja, dat is echt een prachtige wedstrijd om te zien. De kid het echt eerste om eerst. Het eerste speelgong won uit het bedoel van Manouk, Skaringa. Maar ja, ondertussen het bedoel van Gerbrecht, Koster. De mooi succes. Daar de volging inzetten. En hebben zich weer om knakt tot spullen gliek. En nu is het bedoel van Manouk, Skaringa op naar die ja, de voorsprong te pakken. Het 16, een trui om het 12 voor. Dan is de wachtje op de laatste partij op die 12e list. Die gaat daar tussen de nummers Saan en Njogen. Tessa Westra, Lisanne Scharinga, Jeske Aldenburg, Jana Palma, Rix Blanke en Britt Joustra. En dan hebben we natuurlijk ik nog de herkansingsronde. De nummers Ingen en Traaien binnen daar om de gang. Nee, de nummers 6 en 8. Sjurk Noot binnen om de gang in plaats van de nummers Ingen en Traaien. Dan ben Iris Veldman, Marcia Broesma, Jelde Koopmans. Zijn het bedoel van Aniek Koopmans, Rianne van der Wald en Sophie Kroondijk. Ja, daar had het bedoel van Iris Veldman de touwtjes stevig in Han. Zij is die maar liefst vier om hier binnen zij krijgt de voorsprong K. En dat ben dus de nummers 6 en 8. Op de 12e list in de herkansing. En dan zie ik nou ondertussen dat de nummers Ingen en Traaien ik op het veld komen. Berber van der Goort, Jelle Hiemstra en Ines Bos. En maar Porter, daar moest even bij laten worden. Daar ben, mag ik eens even zien wie daar bij kan binnen. Daar is onder andere vanuit Noël Hiddinga is daar bij kan. En de Tredemaat, daar kom ik zo op. We hebben om Fenne Koster is daar bij kan. Ja, dus ik dat betoer, die beide betoer me weer compleet de nummers Ingen en Traaien. En dan ken die haast niks los. Nummer Ingen, ja die maakt ik ken in de wachtkamer in de herkansing, want ja, ze hebben in een omloopbon. En dan kom je op de 4 uur en dan blauwe steen. En dan sta je dus in de hele finale van de herkansing automatisch. En zet ik al zo, dan nummer Saan en Jochem. Die maken nog los hier bij de dames. Dan zien we eens even bij de heren. Dat is de laatste partij op die eerste omloop nog gewoon in gang. Dat ben nummer Saan en 8. Ilko Meijer, Riemer van de Skaaf en Tiemen Bielsma en Jurjen Ingemster. Jardo Sterkenburg en Lars Thijssen. Ja, daar is het op dit moment. In het voordeel van het bedoel van Jurjen Hiemstra. Dus zij hadden de touwtjes zien om nummers Ingen en Traaien ben ik los. In de herkansing Edwin, Erwin, ja, de nummers Ingen en Traaien ben ik los. Erwin, Arjen Iska, Jorrit Palma, Jelmer Voorpa, Draaien Poutje en Wiebe van Wier, Leeuwen van de Kamp en Brent Jesse van Beem. En daar is het uiteindelijk spul om het eerste op dit moment. Dan hing het daar om de Telegraaf.

0: Dat was Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. En daarvoor The Dire Straits met The Walk of Life. Op Omroep Zilt en de Ziltemiddag tot 6 uur. En het is mooi weer buiten. En ik hoop ook bij Goinga. Hoe gaat het dan nu, Henk?
1: Ja, we binnen volop ontkeerd. En Sintje ziet er heerlijk bij. Wintje neemt een beetje daar. Er komt wat meer sluierbewolking. Maar het is een prachtige keer om te beginnen. Maar het nieuwe seizoen 2026 hebben we binnen dus uiteenzetten. Vanmorgen om 11 uur de junioren. Zowel dames als heren junior. En als je naar die tweede omloop. Ja, is het ondertussen net er weer een wedstrijd te doen. Dat is in de herkansing. Daar kom ik zo op waarom. Want we pakken eerst de nummers 11 en 12. 11 en 12 maar eens even bij. Want ja, aan de lotte van zij stond alleen nog op de lijst. Kwam Fianna Dijkstra bij Lotte en Martse van der Goot. Ja, ze kwamen een fjouwromingen achter te steken. Ze in het bedoel van nummer 2. Maren de Vries, Fenna Couperus en Senna. Ik zei, ja, fjouw nummer 2, wat fjouw nummer 3, wat fjouw is. Ja, nou werd toch het uiteindelijk het bedoel van Anne Lotte van Beem. Maar dan langs Loetsen in het Njogende Eerst. Want ja, zij binnen als eerste op het vierde bordje kwam. En dat betekent dus een fjouwromingen achterstand. Hij is ondertussen ombogen in een 4 of jouw voorsprong. Ja, het kind was een hele mooie partij worden. Dus die bedoelden 11 en 12. Ja, die zat die rekken de bal goed, maar daar kende Sennet zat die zelf bij. En daar kende Martse van der Goot net weer bij. Dat betekent dus een toeslag van Sennet tot in het perk. Dat betekent 4 of jouw en een schien het dat die partij kent is nog alle kanten op. In het eerste perk bij mij waar daar binnen nummers 4 en 5. Gerberg Koster, Ilse Batra, Larissa Smink, Sienne Manouk Skaringa, Brecht Reinema en Noelzinga. Ja, daar heb je het gekregen op 3 en 12. En sorry, zeg ik. Wie toch het bedoel, wie het Manouk die er heel goed bij is, wie in het tussenspel. Zij pakte dat bordje van haar patoer. De meeste in zij op dit moment op een 4 nummer 12 voorsprong. Dan de nummers 6 en 8, die ben correct uit. Dan ben je Iris Veldman, Marcia Broesma, Jelde Koopmans, Jean Annick Koopmans, Rianne van der Wald en Sophie Kroondikke. Ja, daar hebben we 4 miljoen en 6 gelijk. Dat betekent dus dat het bedoel van Iris Veldman trok je het nooit de hele finale in de herkansing. Hier uiteindelijk en zelfs hij is een stingend nummer. En dus dat ben de eerste in de finale van de herkansing hier in Gwangje. Bedoel dus nummer 6. En daar binnen Iris Veldman, Marcia Broesma en Jelde Koopmans. Zij staan dus al in een finale. Ja, en dan is het waarschijnlijk op de volgende 12 toeren. Die staan. Ik kom langzamerhand haast niet te veel op. Maar er is het waarschijnlijk op 1 en 3. Die mooie haasten, die ben ik al los trouwens. Dan ben de nummers Berber van de Goot, Jelle Heemstra, Ines Bosch, Sine Emma Porta. Mooi dus Noël Henninga en Fenna Koster. Dus die patoeren ben ik compleet. Dus dan werden we volop keerst op die 12 listen bij de vrouw. Ja, en achter mij, daar is kreeg de nummers 7 en 8 binnen uit de keerst bij de heren. Dan ben ik Ilko Meijer, Riemer van de Schaaf en Tim en Bielsma, Sine Jurien Heemstra. Ja, Starkenburg en Lars Tijn. Daar waren uiteindelijk 12-5 en 0-6 in het voordeel van Jurien en Maxime Boudemaat. Dus zei ik nooit de 12 listen bij de

hier in de junioren, hier in Gwangen. In de herkansing, daar hebben we dus nummers 12 en 4. Daar is Ivan Heringa bijkam, Rinder Zielstra, Jesse Gredanus, Jenne Karsthoekstra, Sylvanie Elzingam en Mint Gredanus. En in de winnersronde, daar ben je nummers 1 naar draaien om de gang. Edwin, Arjen Iska, Jorrit Palma, Jelmer Foppo Drijfhoutje en Wiebe van Wier, Lieve van de Kamp en Brent Jesse van Beem. Wie even wat verwarrend, maar dat is wel de winnersronde. En daar is de tussenstand op dit moment. Draaien wat waar, hier in Gwangen.

0: Dat was Frankie Valli in The Four Seasons met December 1963. Oh, what a night. En Boyzone daarvoor met Love Me For A Reason. En we gaan natuurlijk weer naar Henk. Maar Henk, tot hoe laat duurt het eigenlijk het kaatsen?
1: Ik, we binnen ook gek 20 voor 12 en ik ben op Wijnaar richting de hele finales. Ik denk dat we nog wel zijn 12 uur onderwijs binnen dat betekent dus 20 voor 4 uur. Dus een 4 uur en 4 uur schat ik zo wat in deze keer zal hier in Wijnaar.
0: Ja, en hoe gaat het dan?
1: Ja, eigenlijk misschien wel een verrassing eigenlijk op die tweede listen. Bij de vrouw, die Anne-Lotte van Beem dus, stond al in de Vianne Dijkstra. En Maartje van der Goot ben daar uiteindelijk bij kan. Ja, ze stonden zien we maar in de Vries, Fenneke Peers en Sene Itzardi. Ja, op het doel van Anne-Lotte begon in een eerste blik. Dan komen ze op een 4 om hier naar te staan. Maar ja, langzamerhand zou ik, dan krijgen ze meer en meer grip op de wedstrijd. En knokken zich langzamerhand weer om in de partij. 4 om het 2, 4 om het 3 en 4 eerste blik. Wordt er uiteindelijk misschien wel een lietse verrassing. Het bedoel van Anne-Lotte van Beem. Zij loeken uiteindelijk het langst aan, maar 4 jaar en 6 jaar. En plaatsen zich dus voor de hele finale hier bij die vrouwelijke junioren. En de nummers 4 en 5 die ben in het vierste perk ondergang. Ik der keer langzamerhand de spanning wat weer om. Want ja, beide bedoelen ben ik wel aardig om mijn koor wegen. En dat ben dus Gerbrecht Koster, Ilse Baanstra, Larissa Sminksje en Manouk Scaringa, Brecht, Renema en Noël Aldinga. Het bedoel van van Manouk Scaringa het een 4 om het draaien voorsprong. Maar het is ondertussen een schinner size in het voordeel van de proef van Gerbrecht Koster. Dus ze kennen werkelijk komen. Laat een keertje in het tussenspel en dat betekent dus dat we ruilen weer mooi. En is daar een Gerbrecht Koster die de derde opslag verzwaart hier mooi. Dan hebben we dus de nummers Zoon en Jochen, Tessa Westra, Lisanne Scaringa, Jeske Altenburg en Janne Palma, Rix Blanke en Britte Joustra. Die zijn eigenlijk correct uit de aanzetten. Ja, en daar is het eerste bordje ondertussen verkeerd. Dat is nou het bedoel van Janne Palma Gong. Zij pakken dus het eerste bordje. Maar ja, die eerste partij, de nummers 4 en 5, is die ondertussen het bedoel van is het Gerbrecht Koster die het onopslag stiert. Zij komt nog mooi horen maar in. Denkt de bal naar het perk daar. En dan is het fantastisch opslagwerk achterin bij Noël. Zij kunnen er net onder komen. En dat betekent een zitbal van Gerbrecht. Ja, en daarmee is de stand daar weer volledig in gewicht. Het is daar 4 is niet geworden. Nummers 1 en 3 ben ik ontkeerd. Berber van de Goot, Jali Hiemstra, Ines Bosch, Jean Emma Porte, dus mooi, Noël Hiddinga en Fenna Koster. Ja, en daar is kijk, een eerste verkeerd en dat is een nooit bedoel van de Berber van de Goot gong. Dus ja, er wordt de volle verkeerd bij de vrouw. En dan gaan we dus langzaam op die hele finales. Achter mij, daar binnen nummers 1 en 3 bij de heren, junior en ik, nog volop aan het keerst. En dat betekent dus dat er Edwin, Arjen, Iska, Jorrit Palma, Jelmer voorop op drijfhoud. Zijn daar is uiteindelijk Wiebe van Wier, Liewe van der Kamp en Brent Jesse van Beem. Daar is het op dit moment jouw eerste glik zelfs. Dus dat is een prachtige mooie partij om te zien daar van die heren en junior. Nummer 6 in achter ben ik uiteindelijk zetten. Jesse Draaisma, Nick van der Walt, Jarno Veenstra, Jean Jurien Hiemstra, Jado Sterkenburg en Lars Thijssen. Ja, de nummers 2 en 4, die staan in het Sinoomakkoor in de herkansing. Dat is het patroon van dus, Ivan is erbij, kwam Ivan Hiddinga. Mooi, Linda Sielstra en Jesse Gredaans. Zij zijn al een keertje in de kast, Hoekstra, Silvan Heisinga, Elzinga en Mientje Schrijdanus. En derde is nog weinig van de season. Derde is correct en de eerste van de telegraaf aan. Kwam dus, er wordt volop werkeerst hierin gewaaien.

0: UB40, Can't Help Falling In Love With You. En daarvoor De Kast In De Wolken. Maar we gaan weer naar Henk, want die staat bij het kaatsen.
1: Ja, Fjouwtje Vieve, Gerbrecht Koster, Ilse Baatser, Larissa Sminks en Manouk Skaringen, Brecht Reinema en Noël Elzinga. Noël Elzinga heeft de bal in handen, zij moet opslaan. Fjouwer is gelijk, Sjouw is gelijk. Ja, wie pakt er als eerste dus het bordje? Een keer ze op 20 centimeter achter de middellijn. Het is Noël Elzinga, dus die klus is klaar. Maar brengt de bal voorin bij Ilse Baatser en dan is het Noël Elzinga. Ik heb er heel goed bij je zien het tussenspel. Zij weten de bal makkelijk voor de keert te keren. En daar moet je dus een hele goede zaak, want ze bereiken als eerste het vuurde eerste hier dus in de Gwaaien. Ja, het is een hele mooie partij, dat gaat om en om derde. Nummer 6, Sean en Jochen dan. Tessa Westraal, die Sanne Skaringa, Jeske Aldenburg. Ja, die maakt dan Toski bijschakelitje. En Jana Palma, Riks Blanke en Britt Joustra. Want ja, het bedoel van Jana, vliegend uit de startblokken. Maar wie krijgt dan Jana zelf die op de 0-2 aan de Zuidsjouwer? Een botje van haar patoer, de witte binnen te helling. Voor een prachtige zitbal te plaatsen. En daar maakt ze geen zin op een skintraai. Is een voorsprong. Dan is het Riks Blanke die Jeske nog een bekomst jouwt in het tussenspel. En nou geeft die bal. Ja, die geeft op Haarden, is naar net boven Noël. Ja, zoiets van, dan wacht ik even, dan lus ik die bal in opzijde. En dan gaat hij juist en ik weer verder met haar opslag. Nummers Ingen en Traaien, die ben ik volop onder de gang. Berber van de Goot, Jelle Hiemstra, Ines Bosch, Sien Emma Porter dus. Maar Noël Hiddinga en Fenna Koster. Ja, en daar is het correct. 12 miljoen worden in het voordeel van het bedoel van Emma Porter. Dus ja, die ben ik op waai dus in die tweede list van de herkansing. Ja, en achter mij, ja, daar binnen nummers Ingen en Traaien bij de heren junioren. Ik nog volop onder Keersen, ja, dat is het toch wel bedoel nummer de trui ondertussen die de echte achtervolging in zijn matten, want het is nummer 1, Edwin, Arjen, Iska, Jorrit Palma, Jelmer, voor bedrijf Houtje, Wiebe van Wier, Lieuwe van der Kamp en Brent Jesse van Beem. Dat is het ondertussen 412. Dan hebben ze Sarge en 8, ben ik los en dat ben Jesse Draaisma, Nick van der Walt, Jan Overhildingstra, Sjinder, Jurien Hiemstra, Jardo Starkenburg en Lars Thijssen. En als laatste dus nummer 12 en nummer 4. Dit is Ivan Hiddinga, Rindert Sieltra, Jesse Kredanus, Shane Karst Hoekstra, Sylvan Eisinga en Mint Skredanus. Die ben ik ontkeerd. Dus ja, alle perken binnen je vol in Gwaaien.

0: Ilse Lange, Willing. En met nog 2 minuten op de klok gaan we nog even kort naar Henk.
1: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Want ja, er wordt dan volop keerst hier. En dat gaat, dan pak ik de partij van Sjouwer en Vief. Mooi natuurlijk bij de vrouw er maar even bij. Dan ben de Gerbert Koster, Ilse Baansra, Lars Smink, Sjen Vief. Maar ook Skaringa, Brecht Reinema en Oelzinga. Ja, daar is het nou Ilse Baansra die er heel goed bij is in het tussenspel. Ja, en mooie levert zij goed kwaliteit spul houden. Want ja, ze pakken het vuurde bordje. En dat betekent dus dat de partij weer volledig in liekwicht is. We gaan op mooi dernooi het laatste eerst. Vier wees een gelijk dus. Dus nummers Fjouwer en Vief. Ja, en het gaat om een plekje in de hele finale. Dus bij die vrouw is junior. Zoon en Jochen. Tessa Westra, Lisanne Skaringa, Jeske Altenburg, Jenna Palma, Rix Blanke en Britt Joustra. Daar is het 0-3 en 2-6. Ja, die eerste partij dus. Fjouwer en Vief. Gerbert Koster stiet bij kleren om de bal haast naar richting het perk te sturen. Vier wees een gelijk op de Telegraaf. Zien wat Gerbert nou doen. Geert Konsemaier brengt de bal voorin bij Brecht Reinema. Die werd er ook weer mooi met die bal. Die stuit het nog even en dan ben ik bang dat Ilse de bal kwijt is. In het keren krijgt ze de bal twee keer op het lichaam. En ja, dat betekent dus dat het bedoel van Manouk Skaringa nummer 4 op de lijst. Zij hebben een 12 voorsprong nou in dat laatste eerst. Ja, dat kan dus nog alle kanten op. 4 is gelijk dus. Het komt on op het laatste eerst. Nummers 1 en 3 die ben ik volop aan kiezen. Berber van de Goot, Jelle Hintra, Ines Bos, Samara Onderbak, Sien Emma Porte, mooie Noël Hiddinga en Fenna Kost. Want ja, daar is het ondertussen spul om het eerst worden en zoals jullie komen aan de Telegraaf. Dus ik ken het proef van Emma Porte en Gatje slaan. Ja, die spanning zit hem dus in die vierde partij. Gerber Koster mocht op naaien on Lisa Mooi Haron erin. En dat betekent dus dat zij een skinnetwaar achter staan. En een keers nou in het tussenspul. Dus alles luidt daar. Ik nog hier 4 weer jullie op de Telegraaf. En een keers in het tussenspul.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Nieuws, sport en muziek.

0: Een hele goede middag. Dit is het tweede uur van de Zilte Middag. En het kaatsen in Groninga is nog steeds aan de gang. En ik hoorde dat het te spannend was, dus we gaan maar gelijk naar Henk Hempenius die in Groninga staat.
1: Ja, zeker is het spannend, vooral tussen nummers 4 en 4 bij de vrouwen. Gerbrecht Koster, Ilse Baansra, Larissa Smeesje, Manouk Scharinga, Brecht Reinema en Noa Elzinga. Ja, het wie 4 weer gelijk, dan wordt het twaggelijk en dan is het correct Noa Elzinga. Ja, die een 4-12 voorsprong pakt voor haar toe, want ze keert de bal voor de keers. En daarmee komt er nou een behoorlijk dikke keers te lezen. En dat betekent dus 4 weer gelijk en 4-12. Daar om de Telegraaf het perk bestiet uit Ilse Baansra en Larissa Smeesje. Zij is die het achterin en samen dus mooi door. In dit geval maakt ze er een hele mooie partij van. En dat is natuurlijk Gerbrecht Koster. Zin, dus een partij nummer 5, Manouk Scharinga. We rechten een maar en nog een andere. En de laatste Manouk, of de eerste Manouk Scharinga, zijn mooi de opslag weer verzorgd. 4 wezenlijk dus. En 4-12 om de Telegraaf. Brecht op de boppen. En Noa Elzinga in het tussenspul. Dus in zin wie uiteindelijk daar om het langs en Loeken zit bij die Vrijse junioren. Nummers Sean en Johan, ja, die binnen ik om de gang. Dan ben Tessa Westra, Lisanne Scharinga, Jesk Altenburg, Jana Palma, Riks Blanke en Britt Joustra. Maar ja, dik in de bordjes tot nota aan je kant toe. Is het als kind of jouw eerste vaderploeg van Jana Palma. En die binnen zadig goed op boy. Nooit zitbal van Britt. En dat betekent dus dat zij de eerste twee punten. Ik wil weer om de Telegrafen. Ja, op de andere kant dus 4 wezenlijk en 4-12. Dan is het even naar Rudy, dan is het haast een twee keer in het tussenspul. Ik heb het perk haast een brecht erin, maar in Noël Elzinga zou mooi proberen om die bar keer dus te behouden. De eerste die loopt op 12 meter achter de opslaglijn. En dan wordt die is een stukje lietser wat dat betreft. En het is Gerbrecht die daar is in de eerste opslag. Maar ja, de eerste hebben we natuurlijk nummers 1 en 3. Die ben ik nog een keer. Berber van de Goot, Jelly Hiemstra in de bos, Sint Emma Porter. Mooi Noël, Hiddinga en Fenner Koster. En de herderpedoe van Emma Porter. De voorsprong uitbouwt een nieuwe traaien. Dus die eerste partij, denk je dat om 4 wezenlijk. Jouw twaalf kent echt alle kanten nu de twaalf keer in het tussenspel. Ines krijgt den eerste een voorrang van Gerbrecht voordat zij mooi hun opslag begint. Oh, dan is de Noël Hiddinga die denkt van de bal maar even stuitje. Maar ja, dan dat de bal net wat je wil die bal een keer fut. Niet de knik van haar houden. En dat betekent dus dat in ieder geval de schien of jouw daar ging het. In het voordeel van het bedoel van Berber. Berber van de Goot daar. Dus ja, die hebben een schien of jouw voor. Maar steen traaien hem hierachter. Nou is het Larissa Smink. Die mooi de eerste keer derde verdediging tussen nummers 4 en 5. 4 wezenlijk en 4-12 om de Telegraaf. Mooie maten Ilse Baantra en Gerbrecht Koster op de poppen. Ja, wie pakt het bedoel van Brecht Reinema onder andere. Mooie Manouk Scharinga en Noël. Ja, nog als eerste de Soisje. De bal het goed rekken, maar ja, het is die Larissa Smink op het goede plak, op het goede moment. En daarmee wordt het dus 4 wezenlijk. Heb jij ook gelijk hier in gewoon een ja, en dan hing je die boy per aardig om elkaar vast. Wat dat betreft, achter mij wordt ik nog volop parkeerd bij de heren. En daar kom ik saai op hebben, want ja, deze partij is eerst te spannend bij de vrouw die en dat kent dus echt bezig in de laatste fase van die partij. 4 wezenlijk, jou gelijk. Gerbrecht Koster, zo mooi die twaalf keer verdedigd. En die loopt op 4 meter uit de val in de wagen. Dus net een al te grote keers. Stuurt beide maten naar voren, Larissa en natuurlijk Ilse. En dat betekent dus dat Gerbrecht achter de bloot komt mooi haar oor. En Shen, wie pakt daar als eerste de saus? Komt de bal achterin bij Noël. Ja, die is wat aan een mooie kant. En dan kan Noah goed Shen stappen. En dat betekent dus dat zij als eerste op de saus via voorsprong komen. Per doek van Manouk Scharinga, Brecht Reinema en Noël. 4 wezen gelijk, 6 jouw steen ervoor. En het is haast een Gerbrecht Koster die mooi probeert om haar patoer in die street te houden. Street, dat kiet om een hele finaal plakje hier bij die vrouwen junioren in Gwaingeer. Zou 4 hebben we ondertussen, dus vanmorgen om 11 uur begonnen, maar 11 patoeren uiteindelijk. Met de vrouw die en achter bij de Mali. En we binnen ze daar onderwijs dus op een wijze naar die hele finale hier. Het is Gerbrecht Koster, komt weer mooi heronder en brengt de bal achter in de plein. Oh, die bal gaat boeten. En dat betekent dus dat het bedoel van nummer 5, Manouk Scharinga, berechterende. Maar Noël Zinga, zij plaatsen zich als twaalfde voor de hele finale hier in Gwaingeer. Zij mag het straks opnemen, misschien Anne-Lotte van Beem, Vianne Dijkstra en Martse van der Goot.

0: Dat waren de Doobie Brothers met What a Fool Believes. En daarvoor Herman van Veen met Hilversum 3. Het is 2:15 op zaterdag 2 mei. En het is weer tijd om bij Hans te kijken. Henk bedoel ik, sorry.
1: Ja, er wordt volop keerst nog steeds hier in Gwaringen. Berber van de Goot, Jelle Hiemstra in het bos. Ja, hij had wat de achtervolging inzetten op Emma Porte, Noël Hiddinga en verder Koster Wiertraaimier. En ze hebben een bordje Weberom pakt. En dat betekent 12-3. Dat betekent de spanning wat Weberom in die partij. Door de partij nummers Zoon en Jochem. Tessa Westra, Lisanne Scharinger, Jeske Altenburg, Janne Sini, Janna Palma, Riks Blank en Britt Joustra. Ja, dit is het. Britt Joustra die stapt heerlijk onder die bal vanuit de voorwaarde Perkwaai. Wit die bal een hele goed, het rijst in die bal, die gaat een heel lijn over de boppen heen. En dat betekent dus dat zij de winst veilig stelt. Mooie boppenslag. Ja, en daarmee door zijn hele goede zaak. En dat bedoel van Janna. Want ja, ze dan gaan als treden naar de hele finale. En dat betekent dus dat je een steen nummer hebt hier bij deze eerste juniorenwedstrijd van het seizoen. Ja, en dan steen je dus automatisch in de finale dus van, bij de vrouwen junioren. Achter mij, ja, daar zit ik weer volop spanning in. De partijen bij de heren, daar wie de eerste omloop was, zou zaal iets spannender dan bij de vrouwen. Maar de nummers in en draaien, ja, die mooiste er nog echt een wedstrijd van. Want dat gaat dus tussen de heren, maak de orenlijst er even bij pakken. Dat gaat tussen de heren Edwin, Arjen, Iska, Jorrit, Palma, Jelmer, Foppel, Drijfhuisje en Wiebe van Wier. Nieuwe van de Kamp en Brent Jesse van Been. Ja, dan wordt het 4-4, dan wordt het 4-3. Wordt zelfs 4-4. En op dit moment is het zelfs 4-4 gelijk worden derde. Dus dat kan nog alle kanten niet. Er hing het op dit moment 2 gelijk. Het wordt 4-2 van de nummer draaien. Dat betekent van Brent Jesse van Been. Dus ze pakken dus in één keer de touwtjes in hand. Derde, ze steen dus nog 4-2 voor en 4-4 gelijk. Dan de nummers 6 en 8. Die ben ik ontkeersen. Hier is Draaisman, Nick van der Wald, Jan van Instrasje en Jurgen Heemstra. Ja, door Sterkenburg en Lars Thijssen. Ja, daar is het de traaimier in voordeel van patoer nummer 6. Het was in Fjouwer, dat is in de herkansing. Dat ben uiteindelijk Ivan Hiddinga, Rindert Zielstra, Jesse Gredaansje en Karst Hoekstra, Sylvan IJsing, Elzinga en Mientes Skredaans. En daar is het op het traaimier in voordeel van patoer nummer Fjouwer. Dus ja, die hebben daar de touwtjes in hand. Dus wat dat betreft wordt volop keerst. En ondertussen heeft er dan nog een parcours bij de vrouwen op dit moment. Even. En dat zijn de nummers 1 en 3. Dat bedoel van de Berber van de Goot. Zien de bedoel van Emma Porta. En daar is dus krijg de spanning moet we erom gaan. Traaien met waar, hier in Gwaringen.

0: Dat was Alcazar met Crying in the Discotheque en daarvoor Pink met Please Don't Leave Me. En we gaan weer naar Goenga, naar het jeugdkaatsen met Henk Hempenius.
1: Ja, de nummers Inge en Traai, die binnen volop ontkeerst. En dat is op dit moment het eerste perk wat vult is bij de vrouw Berber van der Goot. Die had in Heemstra in het bos zetten. Kreeg daarachter de volgende in Sint-Emma Porter natuurlijk Fenne Koster. En Noël Hiddingaard, wie Traai om Inge, derde. Wat Traai is een gelijk en wie nou krijgt Traai is een gelijk en zoi gelijk. Ja, dan gaat de bal van Ines gaat boeten het perk. En dat betekent dus dat het op toer van Emma Port, liep er een sitbal van Ines. En dat betekent dus dat zij dus een fjouwer om het draai voorsprong pakken. Dus spanning alom in die wedstrijd derde. Achter mij, ja, daar waren uiteindelijk ook nog een spannende strijd tussen de nummers Ingen en Traai bij de heren. Ja, Arjen Iska, Jorrit Palma en Jelmer voor Bedrijfhoutje en Wiebe van Wier, Lieuw van de Kamp en Brent Ierser van Been. Ja, de Wiert Traai om het waar, daar was het 5 om het. Dan wordt het langzamerhand ook weer de spanning wordt bij waarom. 4 om het draaien, 4 om het jou. Wordt er uiteindelijk 4 eerste week en 4 soys. En dan is het toch het bedoel van Wiebe van wie het niet om het langst al. En Loetse Witte de keerste behouden. Dus zij gaan nooit de finale. Maar de heren, de nummers soys en 8, die binnen volop ontkeersen. Dat ben de eerste draaismaan Nick van der Walten, Jan Oveenstra, Sint-Jurien Heemstra, Jardo Sterkenburg en Lars Thijssen. En daar is het verschil wat groter, want daar is het op dit moment 4 om hier. Nummers 2 en 4 in de herkansing. Dat ben natuurlijk Ivan Hiddinga, mooie Rintert Sielstra en Jesse Gredanus. Sabino Kiersens in Karsten Hoekstra, Silvan Elzinga en Mienke Gredanus. Ja, daar is het verschil. Ik, Grutter, daar is het ondertussen 4 om in worden. Dus ja, dat ben daar de laatste keer met slingen. Sterker nog, die partij is ondertussen Aurum. Daar is het uiteindelijk 4 om in worden. En Sois, Fjouwer, zat ik het dus bedoel van Karsten Hoekstra, Silvan Elzinga en Mienke Gredanus. Is weer een omloop verder en dat betekent dus dat zij in ieder geval in de finale staan van de herkansing. En daar staat al nummer 5. En dat is het bedoel van Jan Tiemen IJsma. Hij is de eerste die te oorbelen is. De troog, de bijs, Latsje en Trosco van Heren. Dus we maken even nou een actie. Hoe het uiteindelijk aardig in de derde finale bij de Heren. Eruit komt de Sjen.

0: Total Touch, Somebody Else's Lover. We gaan weer naar Henk.
1: Ja, ik zie er nog in de partij bij de vrouwen nog steeds. Dat zijn de nummers in en draaien. En die meisje er weer een mooie street van. En dat ben natuurlijk de bedoeling van Berber van de Goot, Jelle Hiemstra, Ines Bosjes, in Emma Porter, Manuel Hiddinga en Fenna Koster. Ja, het wie daar uiteindelijk wordt het er weer compleet in Liekwicht. Mooi bedoeling, ben aardig om mijn weer. Jou om mijn ik net vol het. Het is er ondertussen dus weer voor jou eerst in Liek. We hebben heel goed werk in het tussenspul gekregen van Emma Porter. Ze retourneert de bal tot in het perk op de Fjouwer. Om het rijachterstand en de zoiets waarvoor. En dat betekent de Fjouwer eerst een gelijk om de Telegraaf in de hele finale. Stiet op punt van Bien, dat zijn de nummers 11 en 5. Dat is het bedoel van Anne-Lotte van Meem. Maar Fianna Dijkstra en Matze van der Goot. Zien straks de nummer 5. Dat is natuurlijk het bedoel van Manouk Scharringen, Brecht Reinema en Noël Elzinga. En achter mij, daar wordt dan volop gekeerd door de heren.

0: De Jonas Brothers, Only Human. En het is verspannend in de Goinga, hoorde ik bij Henk.
1: Ja, dat klopt helemaal. Tussen nummers Ingen en Traaien, die dan volop ontkeert. Binnen Berber van de Goot, Jelle Hiemstra, Ines Bos, Sjimpedoer dus van Emma Porte. Noël Hinninga en Fenna Koster. Ja, daar is het voor jou eerst muziek en daar kennen het alle kanten nog op. Ondertussen is het op punt van begin, die hele finale dus bij die dames junioren hier. Die eerste wedstrijd van het seizoen is het Anne-Lotte van Beem, Marfianne Dijkstra en Martsen van de Goot. Die binnen aan de kant van de opslag begon. Sjimpedoer van Manouk, Skaringa, Berecht, Renema en natuurlijk Noël. Die daar achterin. Hier dat hebben we dus volop keerst. Bij de heren, daar is ondertussen de finale dus bekend. Die gaat daar tussen nummers Traaien en Sois. Het wie Ingers in Traaien, Edwin, Arjen, Iska, Jorrit Palma, Sien, Maaier, Jelmer, Foppe, Drijfhout, Sien, Wiebe van Wier, Hiel van de Kamp en Brent Jesse van Beem. Daar waren uiteindelijk vier wezenlijk voor jou. Sois is het bedoel van Wiebe van Wier naar de finale. De nummers Sois in de nummer 8, wie het krachtverschil te groot. Jesse Druisma, Nick van der Wald, Jarno Veenstra, Sien, Jurien Hiemstra. Ja, Lo Sterkenburg en Lars Thijssen. Daar waren uiteindelijk vier van je. En Sois niks. Ja, dan hebben we nummer 12 in Fjouwen. Die winnen ondertussen wie dat uitkeert. En daar is het uiteindelijk te bedoelen. Karst Hoekstra, Silvan Elzinga en Minter Skrijdanus. Zij winnen op Ingen 5 en Sois Week. En dan hebben we daarachter dus nog Ingen partij. Dat is binnen nummer 5. Zijn er nummer 10. Ivan Hiddinga. Ja, daar is bijkam Riemen van der Schaaf. En samen met natuurlijk Jan Tiemen. IJsma, Zijsteen, Sinoeren, Zoan, Ilko Meijer, Tiemen Bielsma en derde is bijkam, Rindert Sielstra. Dus er wordt weer volop keerst bij de heren en dat is ik de laatste partij op het 12e omlopen derde. Dus nog drie perken vult op dit moment hier in Gwaingeer.

0: Phil Collins Against All Odds. En is het nog steeds zo spannend in Goenga, Henk?
1: Ja, dat is nog een hele mooie wedstrijd tussen de machine en het draaien. Het gaat echt botje om botje nu daar. Berber van der Goot, mooie Jelling Heemstra in het bosje in Emma Porten. Maar Noël Hittinga en Fenner Koster. Ja, dat is het krek wie het op Fjouwer eerste week en u dan ik sowieso Fjouwer. In voordeel van Pedro van Emma Porten, dan is het witte zij op een goed moment te slaan. Pak als eerste der, het vuurde eerst. Maar ja, dat zou het natuurlijk niks, want ja, die partij is natuurlijk nog net die. Vier jonge Fjouwer is daar nou en twaggelijk. En dan is het Noël Hittinga. Zij stiet ondertussen klaar om de bal naar het perk te sturen. En daar zij verzwaart even op dit moment de opslag binnen dat patoer. Komt die bal van Noël Hittinga achterin bij Berber van der Goot. Ja, en die kende niks mooi. Dus dat betekent 4-1 voor Fjouwer en Fjouwer 2. Zal ik al zeggen, de hele finale is ondertussen ik uit aanzetten. Anne Lotte van Beem, mooie natuurlijk Matsen van der Goot. En Rianne Dijkstra. Zij, Fianne Dijkstra, zij Steensiro, Manouk Scaringa. Mooie Brecht Reinema en natuurlijk Noël Elzinga. Dat is het eerste ondertussen verkeerd. En dat ging op de Zijs 2 naar het bedoel van Manouk Scaringa. Want de bal wie uiteindelijk poeten de opslagbal. Wie boeten van over een boppenslag van het perk Brecht Reinema en Noël Zegem. Dat betekent dus de eerste keer verkeerd. En nu is het Noël Hittinga die de bal naar het perk daar brengt. En ja, die had die heel goed uit. Maar een prachtig mooi stuitje pakt zij die bal. En daar maken ze er een hele mooie keertje van. 4 of jou daar en 4 twa. Ja, en achter mij daar ben de nummers 4 en Sam uit aanzetten. Bij de heren, eerste heren junioren Joer. Dus daar is de laatste partij op die twaalfde list. Ja, daar gaat het tussen Jan Thiemen, IJsma, Iwan Hittinga en Riemen van der Skaaf. Sien Rinder Zielstra. Maar natuurlijk Ilko Meijer en Thiemen Bielsma. Daar is het eerste bordje verkeerd. Dat gaat naar het toer van Ilko Meijer. Ja, en zij zitten dus weer volop street hier op het Keersfield in Komaringen. Die andere partij dus 4 om Fjouwer en Fjouwer 2. 2 keersen nou in het tussenspel. Dat betekent dus even een ruilie van de opslag. Dan is het in dit geval Ines Bosse die ter de opslag verzwaring zit voor haar toe. En is het in de hele finale het bedoel van Manouk Scaringa alweer op de Zijs Fjouwer. Voorsprong dan houd ik daar een keers. Maar ze was even rustig op Ines. Nee, Ines Zijs. Sinoa Gindo eerst maar even zei mooie de opslag verzwaring. En houd een keers op een meter of jou voor de middellijn. En dan is het Noël Elzinga die het Noah erin komt. Brengt de bal voorin bij Fianna Dijkstra. En dan kennen Emmanouk en Noah Bimboide op het goede plak op het goede moment. En weten de bal makkelijk voor de keers te keren. In dit geval is het Manouk Scaringa die de bal keert. Ja, en daarmee bouwen ze de voorsprong al heel snel uit naar een spul. En dat betekent, zij hebben het eerste spul om de telegraaf hingen. En die andere partij dus Fion of Fjouwer. Fjouwer 2 is het Ines Bos die het ondertussen klaar ziet. Een keers een meter of 3 achterop. Dus dat betekent wel een mogelijkheid. Sjen werd die bal bedaan voorin bij Fenner. Ja, direct een goed, maar ja, die kende nog bij met stuitje. En zij hebben dus 4 om Fjouwer en Fjouwer gelijk. En dan doe je als patoer natuurlijk van Berber van de Goot. Nog steeds volop in dat eerst. 4 om Fjouwer achter Fjouwer gelijk. Het kan wat dat betreft ik niks meer laaien. Ja, je toch een volop mooi natuurlijk. En in de finale is het Noël Elzinga. In de hele finale is het Noël Elzinga. Dit weer een prachtige zitbal te plaatsen. Zij bouwt de voorsprong voor Hapendoer. Nummer 5 uit de 0-2 en de 0-2. Ja, die horen partij dus 4 om of jou. Jouw gelijk. Wie pakt als eerste de size in dit eerst? In dat het zingende eerste derde tussen die patoeren Ingen en Traaien hier bij de junioren. Komt die opslagbal van Berber van der Goot. Ja, die zit er heel goed in. En dan kan Noël Hittinga oors niks dan maar het linkerhandje die bal nog onderuitje. En dan wil het een keer of een bloot die bal zitten. Die bal die bloot uiteindelijk zitten. Dat betekent 4 of Fjouwer. En is het dus een geen keer. En dan mooi in de bal op naar dat perk te brengen. 4 of Fjouwer dus en Fjouwer. Ik wat er op hong dus hier in Gwangep. En Ines, zij is hier clear. Maar Berber ter hoogte van de middellijn. En Jelly op de bol. Komt de bal van Ines op naaien. Wat achterin naaien die bal knikt boeten te perk. En dat betekent dat daar het wedstrijdpunt is. Voor de nummer 3. En dan ben Emma Porte, Maya Noël Hittinga. En natuurlijk Fenner Koster. Ja. Die laatste slag die mij eerst nog maar even trok om een Savier is het nog net. En dan is het eigenlijk naar Ines Bos die die opslag verzwaar maar. Ja, en het krachtverschil ligt het in de finale, heel finale bij die dames junioren tussen nummers 11 en 5. Anne-Lotte van Beem, mooi natuurlijk, Fianna Dijkstra en Maartje van der Goot. Zij stint in mijn Manhoek Scharringen, maar echt alleen maar Noah Elsinger. En ja, het eerste spul ging het onder de Telegraaf in voordeel van Pedro van Manhoek Scharringen. Sjen had het wedstrijdpunt nooit benut wordt terug het bedoel van natuurlijk Emma Porte. Zij is in aan de kant van het perk en het is op naar Ines die de slag verzwaring mooi. Zij is in dus nou zoals jouw rater op het wedstrijdpunt omdat die bal moeten door moeten gaan. Nou is dat Jelly die de bal retourneert. Oeh, daar hier Venham zelfs nog een keer kent. En komt er een hele lietse keertje. Dat is niet het tussenspel. Op een meterke uit de Valine Boy. En dat betekent dus dat ja, er mogelijkheden binnen voor het betoer natuurlijk van Berber van de Goot. Om misschien nog wel die cyclic uit het vuur te slepen. Vier om of jou dus en no size vier om de Telegraaf. Alles het wedstrijdpunt is er dus voor de formatie van Emma Porte. Wat ik even online tussen Emma en Noël van hey, hoe gaan we dit aanpakken? Deze heel lietse keertje. Het is zelfs cyclic ondertussen worden. Dus ja, wedstrijdpunt. Ja, het kan ik zeg maar bij vier eerste week worden. Een keertje van een meter uit de Valinoor. En dat betekent dus dat het Vivo Mafiaur en Zuidelijk is. Noël Hiddinga, gaat die naar de boppen? Of is het toch Emma Porte die de opslag verzwaar is? Dus ik denk dat Noël uiteindelijk eigenlijk die opslag verzwaar is. Eerst is het op de kant is het een prachtige zitbal nou van Anne-Lotte van Beem. Dat wordt weer om voor haar toe. Stenen spul achter en Fjouwer waren ook voor. Het is nog steeds overlis bij de beide dames. Noël en Emma van Hoegien we deze liefste keer zullen pakken. Ja, zal ik al zo een meter kuiten te perkwaai. Het is 4 jaar en cyclic en dat betekent dus beide bedoelden hem nog wel de kans om een bordje te pakken of de winst te pakken in deze partij. Het is Emma Porte uiteindelijk die die opslag verzwaring zal. Zij neemt de bal maar naar de boppen en stiert Noël stiert terug van de opslagline. Dus Emma, zij zal de opslag verzwaring mooi. Ze wachten eerst even rustig op ja, Anne-Lotte van Beem, die stiert naast haar en die krijgt even de voorrang wat dat betreft. Die is alweer onderwijs, brengt de bal naar het perk daar en dan zie je voorin bij Brechtreine. Maar ja, die kender krijgt bij terug een uiterste strek en dat betekent dus dat er in ieder geval een keer komt te liggen. Er hing een spul onder de Telegraaf. En Fjautwa. Alles in het voordeel van Padoer van Manhoek Scharringa. Rechter Enema en Noah Elsinga. Komt Emma Porte maar die bal heugen op achterin. Weer de bedoeling. Maar ja, die bal die knikt boeten de perklin. En dat betekent vier wezenlijk hierin. Gewoon hier.

0: Dit was natuurlijk Beat It, Michael Jackson. En we gaan weer terug naar Henk.
1: Ja, vier weer een weekend. Vier auto aan ondertussen nummers zingen en draaien op de lijsten bij de dames. Ja, die man is er een fantastische partij van. Berber van der Goot, Jelle Hiemstra, Ines Bosch en Emma Porter. Noël Hiddinga, natuurlijk maar Fenne Koster. Het is no Berber van der Goot die de bal naar het perk brengt. En daar werd Fenne wel rieën, maar ja, ze maar toch even onder de bak. Ja, Berber die pakt uiteindelijk toch die bal in het tussenspel nog. Maar Fenne is op die te plak. Zij je keer de bal voor de keerts. Ja, daarmee komen zij op wedstrijdpunt. Vier weer een en Sois Twaar. Ja, het krachtverschil tussen nummers 11 en 4 in die hele finale bij de vrouwen. Dat liggen vierst te gutten aan de Lotte van Been. Fiona Dijkstra en natuurlijk Marcel van der Goot proberen het wel degelijk. Ze hebben ook Scheringa, Brechter Enema en Noah Elzinga. Ja, het verschil is ondertussen al 40 op roem. Prachtige zitbal krijgt van Noah Elzinga op de 0-2. En de Fiona Soosje. En dat betekent dus dat zij de traai is. Onder de Telegraaf hing je net. Marcel van der Goot die de bal nog naar het perk daar brengt. En nu is dat Noah Elzinga die brengt die rekken de bal vliegend. En dan geeft die bal een hele nu de boppen. En zij heeft zich alweer de twakkelijke onder de Telegraaf gingen. Steen dus skinnetraaien voor. En die horen partij dan. Vier wekelijk. Zo is het waar. Komt de bal voorin bij Fenna. Die rekt hem goed. En dan is het ja, Berber die die bal nog onderwijs onrekt. En dan ken Jelly op de boppen net zo heel vol meer. Dan al in de bal keren naar de stuit. Want ja, over de benenpunten kwijt. En zij komt er dus na een hele dikke keer te listen. En dan gaat de formatie van Emma Porter. Maar Noël Hiddinga en Fenne Koster gaat dus naar de finale. Hier, of naar de stuit. Om ja, misschien die finale van die herkansing te bereiken. Ze staan in ieder geval er het beste voor. Vier wezenlijk en Soiswa. En die hele dikke keer in het tussenspel. En ondertussen is het toch Anne-Lotte van Beem. Is het dat wat we hebben om voor haar patoer? Zij pakt de fjouwt waarvoor. Skinnetraai is nog de Telegraaf derde en Fjoutwa. Ja, die hoort partij vier weken week, Soistwa. Ja, en achter mij wordt nog volop keerste bij de heren junioren. Zij hier binnen bezig. Maar de eerste partij op die tweede list. Ja, daar is het op dit moment spul om het eerst. Maar daar kom ik straks op over om. Dus Noah Emma Porter die de bal naar het perk daar stuurt. Ja, en die bal keert de boeten van Emma. Ja, zo komt de spanning steeds weer dichter en dichterbij. Hier op one die vier weken week. Sorry, ik hier bij die vrouw die intussen die nummers en trein in Gwaanje. Dus Anne-Lotte van Beem, die had op mij een Noah Elzinga te pakken. En wat doet die bal? Is het een keer zo bloot die bal zitten? Nee, die bal bloot uiteindelijk zitten. Zij had ja, dat in ieder geval goed opslagwerk van Anne-Lotte van Beem. Zij plikt jouw puntjes mooi. En daarmee komen ze op een 6-12 voorsprong. Ken ze misschien het eerste bordje Heddy. Emma Porte is onderwijs. Brengt de bal voorin bij Jelly Heemster. En dan stiert Fenne op een goede plaat, op een goede moment. Keert de bal in het tussenspel. Betekent op Nijver even Ruidi. En dan is er haast nog een Fenne Koster en een Noël Hiddinga. Misschien wel om die keer te passeren en daarmee alsnog dus de winst veilig te stellen hier in Gwaanje. Ja, Safir is het natuurlijk nog net, want daar op de andere kant staan Ines Bosch, Berber van der Goot en natuurlijk Jelly Hiemstra. Ze zullen er alles om dan om de cyclieke nog uit het, ja, eruit te slepen. En dan hebben we een mooie slot van zo'n partij hier in Gwaanje. Tussen nummers in en traai dus vier wezenlijk. Sociaal, nou, in ieder geval van het perk. Fenne Koster, Noël Hiddinga, een keer die luidt rot zien hoe mij. En die luidt tussen de opslaglinie en de voorlinie in, zowat op de helft ervan. En dan is het Ines Bosch, dus zij is hier te kleren om die bal richting dat perk te sturen van Fenne. En Noël, zij krijgt ik een voorrang van Anne-Lotte. En daar is Ines onderwijs. Komt de bal naar het perk daar, die bal giet boeten. Ja, zij giet het bedoel van nummer 3, Emma Porte, Noël Hiddinga en Fenne Koster. Zij terug naar de volgende list. Jering Waanje

0: Hypnotized, The Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. En met nog een minuutje op de klok gaan we nog even kort naar Hans. Henk.
1: Ja, nummers 4 en Sean bij de Heerden, die binnen volop rond Keersen. Dat geeft nog een plekje in de finale van de herkansing. Daar ben natuurlijk Jan Thiem en IJsma, Iwan Hiddinga, Riemer van der Schaapje en Rinder Zielstra. Maar natuurlijk Ilko Meijer en Thiem en Bielsma. Ja, dat is het correcte spul om het eerste te worden. Dus ja, daar zit nog wel aardige spanning in. Ja, op de andere kant is er de hele finale nog aan de gang. Bij de vrouwen, dat binnen nummers 11 en 5. Ja, en eindelijk werd het bedoel van Anne-Lotte van Beem, Fiana Dijkstra en natuurlijk Martse van der Goot dat te slaan. Het wordt uiteindelijk zoals gelijk in het vierde eerst. Ja, dan krijgt de rechter Engel maar de bal voorin. En die verwerkt hem net goed. Die bal die gaat boeten. Ja, zo komt het afkweer uiteindelijk. En ze hebben dus trainingen in voordeel van Manouk Skaringa bij rechter Engel maar en Noël. Ja. Zij staan dus zien we het bedoel van natuurlijk Anne-Lotte van Beem. Trainingen hier in Gewaaien.
2: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek.

Ja, dit is alweer het derde uur van de Zilte Middag. Henk staat nog steeds bij het jeugdkaats in Groninga. Maar we starten dit uur met een mooi plaatje van Nelly Furtado. Dit is Maneater.

0: Dat was Nelly Furtado, Man Eater. En we gaan weer naar Henk. Hoe staat het ervoor, Henk?
1: Nou, het verschil liep het nou te groot tussen nummers 11 en 5. Toen van aan Lotte van Beem, mooie Martsen van der Grote en Vianne Dijkstra. Probeerde het wol, maar kijk de balboeten van Martsen van der Grote op de Sojjouwer. En dat betekent dus dat het uiteindelijk al Fjouwer om in Noorden is voor de Tour van Manouk Scaringa. Maar echt er een maar in Noël, als ik haar zei, dat houdt zich dus stevig in hand hier bij die Franse junioren. En dat je op haar dus naar de finale ging. En zei 4 is het nog net. Dus dat Noël Elzinga die er maar eens even heerlijk zien hoor staat. Ja, die bal die komt toch wel weer om. En zij komt er op een meterke van nou de middellijn zowat te listen. Ja, de middellijn te listen en dus een keertje in het tussenspel. Achter mij de nummers 4 met Sean ben nog steeds van het keertje. Jan Tiemen Ijsma, Iben Hiddinga, Riemen van der Schaaf. Gerinder Sielstra, Ilko. Natuurlijk Maaier, natuurlijk Tiemen Bielsma en Ilko Meijer. En ja, die street is weer volledig eigenlijk Iepen. Het is nog zelfs tussen de nummers 4 en zo. Toch weer de trui. Kijk, de trui om het te houden. In voordeel van Ilko Machine bij de maat. Met gitaar mooi geliek op. De eerste weer om en om binnen de hel. En zo ging het, hè. Dus trui om het te. En in de hele finale is het dus het verschil al opgeroemd hier bij de vrouw. Tot de fjouwer om hier. Ja, dan gaan we hier langzamerhand dan richting de laatste partijen van de dag natuurlijk. Hier hebben we bij de vrouw straks op naar de hele finale tussen de nummers zingen en de nummer trui nog in de herkansingsronde. Zo vier ben we dus ondertussen hier in Gwaaien. Pjauromien, dus in het voordeel van Pedoe van Manouk Scaringa. Mooi Tienoer Pedoe van Anna Lotte van Beem. Dus het krijgverschil lijkt het wat te groot te werden. Maar ja, ze zegt altijd van traaispul is uit. Dus we winnen er nog net, maar Pedoe van Manouk Scaringa. Mooi Brecht Renema en Noël Elzinga. Ze zijn aardig op boys. Ze steen Pjauromien voor. Het is Pedoe van Anna Lotte van Beem.

0: Dat waren de Whispers, It's a Love Thing. En daarvoor hoorde je de kleischijf van deze week. Elske de Wal met Cheap Perfume. Maar we gaan weer terug naar Henk.
1: Ja, dat kennen we altijd. Want ja, we zullen nu die misschien wel de laatste slagenwisselingen tussen de nummers 11 en 5. Arne Lotte van Beem, mooie Martsen van de Goot. En natuurlijk Fiona Dijkstra. Zij staan op 4 minuten achter en ondertussen een schijn van jou. Komen we 12 keer te listen in het tussenspel. En dat betekent dus dat Manouk Scaringa, mooie berechte Reinema en Noël Zegar. Zij gaan richting de opslag. Zij mooi beide keer te verdedigen. Maar deze keer is net zo heel groot. En dat betekent dus dat Noël Zegar. Ja, terug van de keersers die daar mooi. Maar ook die opslag verzwaar hier, die, ja, die zo ongeveer, maar die wacht het even, want er wordt even voorlangs kruist. En dat betekent dus dat zij even rustig haar tijd neemt om op naar zich te concentreren. Komt ze maar gewoon en brengt de bal achterin. En bij Fiona Dijkstra direct hem goed, maar dat kan Brecht er een maar retourneren. Die bal die het in een triktrak situatie. Is het Fiana uiteindelijk die het langst aan loopt, zij weet de keersers te passeren. En daar mooi de eerste 12 punten om de Telegraaf te hingen. Achter mij, daar ben nog steeds die nummers 5 en 7 van de heren junioren aan de gang. Patoen van Jan Tiemen IJsma, Ivan Hiddinga, Riemer van der Schaafje en Rindert Sielstra, Ilko Meijer en Tiemen Bielsma. Ja, daar is het wel volledig in Liekweg. De traai is een gelijk. Dus ja, dat kan was een hele mooie en leuke partij worden. En ondertussen is ik de hele finaal in de herkansingsronde bij de vrouwen die nu te aanzetten. Ik ben derde, dus je weer een compleet naar Patoen. Ja, dat maakt goed bij Lotte. Brecht Grobestein, mooie Sophie Kroondijk, Rianne van der Walden, Jean Emma Porte, Noël Hiddinga en natuurlijk Fenna Koster. Dat is de derde hele finale. Die binnen krijgt u de aanzet en dan hing het een schinnetwa op de Telegraaf. En dat betekent dus dat er nog heel weinig van te zien is. Twaggelijk is het zelfs dus wel. En nu is het een prachtige zitbal van Noël Hiddinga en daarmee komt de Happertour. Roesje bal van Noah op een wedstrijd te punten hier. Ja, en ben ze heel dicht bij de finale hier natuurlijk in de Gwangen. Deze eerste wedstrijd van het seizoen, die juniorencompetitie dus. Vanmorgen dus maar 11 betoeren bij de vrouwen. En maar natuurlijk 8 betoeren bij de heren. Uitzetten. Prachtig mooi begin. Het Sintje stiet er de hele dag heerlijk bij. Dus we zitten in de Kwartemouwen rondom het veld hier. Prachtige omstandigheden dus op het keertveld hier in Gwangen. Ja, zet ik al zo. Noël, zij stiet clear. Zij kent misschien de wedstrijd. Nou, definitief naar zichzelf taloeken. 4 minuten voor en 6 ging het rond de Telegraaf. Komt de opslagbal van Noël voorin bij Marcel van der Goot. Ja, Ken Brecht nog bij. Ja, die kende wel bij, maar die shirt hem net. Ja, de zin is die achter het hokje van Gemangi. En als je dan omheen shirt, ja, dan shirt je de zin op. En dat betekent dus dat Brecht het misschien lang blij is dat zij de bal onderscheppen kent. En dus de bal retourneren kent tot wat zal het wijzen, een hele meter achter de middellijn. En dus wat dat betreft dan is het ondertussen met er dus weer ruilen worden een mooie aanlotter van Beem, mooie Fiana Dijkstra en Maatje van de Goot. Zijn mooi proberen om in die hele finale te blowen. 4 miljoen achter en zoals het was Perk Brecht Reinema natuurlijk en Noël Hansen. Ja, en op de andere kant dat is dus die hele finale kun je zetten. Is het een zitbal correct van Emma Porter en daarmee komen zij op een 4-12 voorsprong. Dus die partij, daar is nog weinig van te zitten. 4-12 daar in het voordeel van het doel van Emma Porter. Het is op naai aan Lotte van Beem. Zij stiet nog weer 4 minuten achter. En zo is het waar achter. En dan is de bal voorin bij Brecht Reinema. Wat doet die bal? Die bal die gaat langs de verkeerde kant van de kweerpeel. En dat betekent dus dat het zo is jouw wordt. Ja, dan ben je er natuurlijk nog net oud. Wedstrijdpunt hing het er nog steeds voor Manouk Scaringa, Brecht Reinema en natuurlijk Noël Zegar. Het is 4 minuten, zo is jouw. En dan is het aan Lotte van Beem achter. Die op naai de bal richting de perken sturen. Maar Fiana bij haar op de bal. Poppa en Martsen ter hoogte van de middellinie hier in het tussenspel. En ja, de Sjen had de patoe van Manouk Scaringa nog definitief die finale toch veilig gewit te stellen. Het is aan Lotte van Beem, die er natuurlijk alles onder aan Sjil om dat te voorkomen. Fiana werd bij haar op de Poppa. Ze wacht even op Noël Hiddinga, die het naast haar stiert. Die brengt de bal achterin bij Sophie Kroondijk. En dan is het Fenna die de bal retourneert. Komt er in ieder geval een keertje te listen in het tussen. Nee, is het goed werken van Fenna Sakir. De bal voor de 12 keer. Dat betekent dus dat het bedoel van Emma Porte, terwijl Hiddinga en de Fenna Koster 16 en de eerste voor. En nu is de hele finale Oudoen hier in Gwaaien. De bal van Anne Lotte van Beem, die is te kwad. Die bal gaat ervoor. En dat betekent dus dat het bedoel van Brecht Reinema, Manouk Scaringa en Noël Zegar. Ze gaan naar de finale hier van deze juniorencompetitie hier in Gwaaien.

0: Dat was Jennifer Lopez, If You Had My Love. Maar het kaatsen in Goenka is nog natuurlijk niet afgelopen. We gaan weer naar Henk.
1: Ja, daar wordt nog gekeerd in de hele finale van de herkansing. Nummer 6, Sintje en nummer 3. Brecht, Grobestein, Rianne van der Wald, Sophie Kroondijk, Sint, Emma Port, Noël Hiddinga en Fenna Koster. Ja, dus kijk, dan wordt hij verkeerd. Dat eerste bordje ging dus naar Emma Port. Ze plaatsen een plaat van een zitbal. En dat betekent dus dat zij het eerste te pakken. Ze komen op een 1-0 voorsprong. Ja, en nu stiet het zo is waar. In voordeel van het bedoel van Brecht, Grobestein. Ze hebben dus een zo is waar voorsprong. Ja, dan mooi. Noël Hiddinga de bal naar het perk te brengen. Dot dat net goed. De bal gaat een hele lange boeten van Noël. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in de gewicht lutsen wordt derde. Het wordt eerst een geleak de Telegraaf. Ja, in die finale straks in de winterronde gaat tussen Jana Palma, Riks Blanke, Britt Joustra en natuurlijk Manouk Skarninga. Mooie Brecht Renema. En Noël Hiddinga, ja, die steen nog even in de wacht. En achter mij, ja, daar is de leider partij van die twaalf omlopen nog bezig bij de heren junior. Dat is in de herkansingsronde. Jan Tim Eijsma, Ivan Hiddinga, Riemer van der Schaaf, Sielstra, Rindert Sielstra natuurlijk, Maaier natuurlijk, Ilko en Tiemen. Daar is het ondertussen weer, kiet het mooi gelijk op en worden de bosjes echt om en om voor de vrouwenracen gelijk derde op de Telegraaf. Hier in Gwaanje, en zet ik het zo, die hele finale in de herkansing hier bij de vrouwen. Is weer volledig in Liekwicht, de trolleyboedenslag gekregen van Noël. Op en eerst en zo is het waar. Eerst een blik op de Telegraaf.

0: We luisteren nu natuurlijk al de hele tijd naar Henk over het kaatsen. Maar er is natuurlijk nog iets anders aan de gang. Het dressuurwedstrijd dat het hele weekend plaatsvindt. En ik spreek hierover met Marije. Dag Marije.
1: Hallo, Marije hier.
0: Hi. Maar wil jij voor de mensen die er niks van weten uitleggen, wat is een dressuurwedstrijd?
1: Een dressuurwedstrijd dat is op te paard. Hè? Dus een paardendressuurwedstrijd. En daarbij rijden paarden in alle klassen, zeg maar. En ook ponies. Hè? Dus paarden en ponies in alle klassen rijden een proefje. En dan wordt het steeds moeilijker. Hè? De B is dan de basis. En dan gaat het naar de L, L1, L2. M1, M2, Z1, Z2 en Z licht. Die klassen rijden we hier allemaal. Dus zo langzaam gaat het elke keer een stapje hoger en elke keer een stapje moeilijker. Hè? Mensen moeten dan een winstpunt halen. En bij zoveel winstpunten mag je dan een klasse hoger.
0: Ja, en doe je dan zelf ook mee aan zo'n wedstrijd of wat is jouw rol erin?
1: Ja, nou, ja, ik zit in de organisatie, dus dan. Maar in morgen start ik ook zelf. Hè? Dan zitten allemaal liefhebbers in de organisatie die zelf ook wedstrijden rijden. Dus die een aantal uit de commissie hebben gisteren ook gestart. Dus, dus dan en morgen mag ik starten.
0: Ja.
1: En dan doe ik ook mee.
0: En wat voor proeven heb je dan ongeveer precies, zeg maar?
1: Hoe bedoel je?
0: Wat voor oefeningen, wat voor proeven kan je verwachten?
1: Nou goed, het zijn allemaal verschillende oefeningen. Hè? Dus je moet en moeilijker, hè? Bijvoorbeeld de figuren rijden. Hè? In stap, draf en galop. En je moet moeilijkere oefeningen doen, zoals schouder binnenwaarts. Hè? Dus dat je een beetje met schouder naar binnen gaat. Of appiëren of travers. Dus dat is afhankelijk van de klasse waarin je zit. Dan wordt het steeds een beetje moeilijker. Hè? Ja. Dus er moet ook steeds meer op. Hè? Je hebt allemaal letters in de bak. In het begin mag je nog tussen de letters dingen doen. Maar op een gegeven moment moet je dingen ook op de letter doen. Zodat het steeds een beetje moeilijker wordt.
0: En wat maakt dressuur anders dan andere paardensporten?
1: Springen, dat spreekt zich voor zich. En dan ga je over de hindernis. En dus dressuur is meer gehoorzaamheid en aan de hulpen. Hè? Dus dat je dus oefeningen doet. Sommigen zeggen altijd van nou, dat is niet moeilijk. Maar het is best wel moeilijk dat je je paard precies op dat moment iets laat doen. Wat jij wil dat hij dan op dat moment doet. Dat moet allemaal wel mooi in rust en in gedragenheid. En dat het wel een beetje vriendelijk uitstraalt. Hè? Dat je dan ook denkt, dat paard vindt het ook leuk.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Hè? Dus hoe je zelf zit. Dat is allemaal onderdeel van zo'n proefje.
0: Ja, en hoe bereid je je voor zo'n wedstrijd?
1: Nou goed, je bent altijd oefenen. Hè? Dus die oefeningen trainen thuis. Hè? De meesten hebben ook in dat les. En daarnaast moet het paard natuurlijk mooi gewassen worden. Hè? En in de knotjes of in de vlecht. En dat het paard er helemaal tip-top uitziet. En nu is het ook mooi weer. Dus dan moeten ze ook allemaal in de vliegenspray. Anders hebben die paarden ook allemaal last van vliegen. Dus dan, dat moet ook allemaal geregeld worden. Dus gewassen. En zelf zit je ook helemaal netjes in een netjes jasje. En een mooi witje brakje. Hè? Dat is een dekje wat er overheen gaat. Dus dat het allemaal netjes eruit ziet.
0: Ja.
1: Zoals op tv.
0: Het is natuurlijk dit hele weekend gaande. Maar waar is het? Als ik vraag mag.
1: In Franeker. Hè? Bij de manege in Franeker.
0: Ja. En hoe lang duurt zo'n wedstrijd ongeveer?
1: Nou, we zijn gistermiddag gestart. En dan hebben we tot gisteravond en we hebben vandaag overdag en dan morgen ook nog overdag. En vroeger was het echt een heel groot concours, hè, waar ook mee gesprongen werd. Maar eigenlijk kan het niet meer gecombineerd worden, omdat er steeds meer op zand gereden moet worden. En je hebt natuurlijk maar of mensen willen steeds meer op zand. Springen werd vroeger ook wel veel op gras gedaan, maar eigenlijk ook niet. Dus op een gegeven moment dat verandert ook. Dus dan is het nu wel wat kleiner. Hè? Want vroeger had je ook heel veel banen op gras, maar steeds minder mensen willen op gras starten. Dus dan ben je gebonden aan de zandbanen die je hebt. En dan wordt het wel allemaal wat kleiner. Dus dat is wel jammer. Maar goed, je kunt ook steeds op veel meer plekken wedstrijden rijden. Dus je hebt meer mogelijkheden. Dus ja, dat verandert.
0: En is het ook zwaarder voor een paard, bijvoorbeeld op gras of op zand?
1: Nou, op zich, kijk, op gras, dan moeten ze ijzers onder. En met prop gaat, anders glijden ze uit. En dat zijn ook weer. En als je op zand gaat, kan dat zonder.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen ze ook zonder ijzers het proefje lopen. En heel veel vinden het ook fijner, hè? Zo'n bak is vaak gesleept. Dat is gewoon. Met het land ben je altijd afhankelijk van de conditie van het land, of het hard of zacht. Of,

0: met natte droog. Hè? Ja. Dus dat zijn de condities niet altijd gelijk. Hè? Met een met een manegebodem, zeg maar, met zand. Dan zijn de condities altijd wel redelijk gelijk.
1: Ja. En merk je dan ook dat je paard bijvoorbeeld anders reageert op een meerdaagse wedstrijd? Dat hij moe is of...
0: Ja. Nou, niet iedereen. Sommigen starten wel twee keer. Hè? Want dan kun je ook extra prijs winnen nu als je twee keer start. Of dan vier proeven. Want de meeste mensen rijden twee proeven per keer, per dag. En dan kun je prijs winnen. Maar de meeste mensen starten gewoon één dag, hè, van deze drie dagen.
1: Ja.
0: En we hadden ook de pony, bij de ponies hadden we ook een selectiewedstrijd. Dat houdt in dat met zo'n selectiewedstrijd kunnen ze zich selecteren voor de Friese kampioenschappen. Dus dat is alweer een extra. Die hadden we dit weekend ook voor de ponies. M en Z dressuur.
1: Ja, en hoeveel mensen komen hier op af eigenlijk?
0: Oh ja, nou, ik heb ze niet geteld. Ik had er niet op gerekend dat jij zou bellen. Dus een beetje een verrassing. Dus ik heb echt geen idee.
1: Was het druk of rustig?
0: Ja, nog gisteren. Ik vond het wel met mooi weer. Dus merk je wel dat er meer mensen komen kijken. Want we hebben ook al door binnenwedstrijden. En dan hebben we ook al eens twee banen. Maar ik vond het zoals gisteren was het echt heel veel publiek. Dus je merkt wel dat er iets meer mensen komen kijken. Dus het is voor de kantine omzet dan ook wel goed. Dat er ook mensen komen kijken. En dan even blijven hangen. En een patatje en een colaatje. En met het warme weer doet het sowieso goed met drinken. En water. En, ja. En de AA. Dus ja. Ja.
1: Is het ook een beetje een individuele sport of zit je ook in een groep of werk je echt samen?
0: Ja, nou, je werkt samen met het paard, maar het is niet. Je hebt ook wel meertallen, maar dan ga je met meer. Maar die klas hebben wij hier niet. Dus het is echt dat één individueel iemand rijdt op een paard of pony en die rijdt zijn proefje en zo heb je ook het klassement per klasse ook weer. En dan met ponies heb je dan ook weer verschillende hoogtes. Die zit ook weer verdeeld in klasses. Dus dat maakt, hè? Dus afhankelijk van de hoogte en de klasse waarin je zit, zit je in het klassement.
1: Ja.
0: Bij paarden is allemaal wel gelijk, maar zit je wel in de verschillende klasses.
1: En hoe lang duurt zo'n proefrit ongeveer?
0: Ja, nou ongeveer 5 minuten gemiddeld, ja.
1: En merk je dan ook veel spanning?
0: Maar sommige mensen wel. We hadden gisteren hadden heel veel paarden spanning, want dan waait het een beetje. En dan zitten de bomen langs de baan. Sommige paarden vinden dat eng.
1: Ja.
0: Ja, de ene heeft dat beter in. En de ene paard is ook anders dan het andere paard. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus de ene paard schrikt er meer van. Dus en sommige mensen die rijden hun eerste wedstrijd, die zijn ook heel zenuwachtig. En anderen weer minder. Je hebt ook professionele af, hè? Die dan veel vaker wedstrijden rijden, die zijn vaak wat minder zenuwachtig.
1: En zijn er dan ook mensen die dan specifiek zoeken naar een perfecte paard? Of is het gewoon... Je hebt wat je hebt, ja. Zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is heel verschillend. Hè? Ik ben zelf, ik heb wat ik heb en daar doe ik het mee. Maar sommige mensen, ja, die zijn wel specifiek op zoek naar een paard die, waar ze hoger mee kunnen. Dat is ook weer heel persoonlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En waar letten juryleden vooral op bij zo'n wedstrijd?
0: Nou, dat je de oefening doet zoals omschreven, hè? Dat het moet. Dat je dus, maar dat, ook een, dat je dat zelf netjes lijkt, dat het harmonieus is, hè? Dat het er vriendelijk uitziet. Hè? Dat het paard ook denkt van het is leuk. Hè? Dat je zelf een beetje ontspannen op zit en dat je de oefening inderdaad doet zoals voorgeschreven. Dat is natuurlijk afhankelijk van de oefening die je moet doen.
1: Ja, en jij zei dat je gisteren jouw wedstrijd had, meende ik?
0: Morgen.
1: Of morgen. Oh, heb je goede hoop?
0: Tuurlijk. Ik ben zelf een beetje... ik vind het gewoon leuk om te doen. En het gaat zoals het gaat. Hè? Ben ook al een beetje ouder. Dus op een gegeven moment dan denk je ook al van... Nou ja, hè? Die doet het voor de lol. En niet, daar ga ik niks van af.
1: Hè? Hoe lang zit je nu al in deze sport? Hoe lang doe je al mee?
0: Ja, vroeger heb ik altijd gereden. Tot ik jaar of 25 was. En toen... 27. Toen heb ik kinderen gekregen. Toen ben ik heel lang gestopt. En sinds een paar jaar ben ik weer begonnen, dus ik ben een soort herintreder.
1: Ja, en heb je ook van jaren dat je denkt van, dit waren echt mijn goede jaren, dit ging zo goed?
0: Ja, nou ja, dat is bij mij, ik ben echt een hobbyist, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik vind het gewoon leuk om te doen, leuk om een paard te hebben, ik vind het proces leuk.
1: Dat is ook het beste natuurlijk.
0: Ja, het is geen aangenomen werk. Ik doe het voor de hobby. Zo. En dit regelen doe ik ook voor de hobby. Maar goed, dat is nog wel... je moet heel vrijwilligers nodig. Dus dat is een hele organisatie inderdaad. Want je hebt natuurlijk al een paar keer proberen te bellen vandaag. Maar dan ben je wel druk om alles te regelen. En, dus dan had ik niet alle tijd om op te nemen. Maar
1: het is gelukkig goed gekomen. Om
0: elkaar te pakken. Ja, gelukkig wel.
1: Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit korte interview.
0: Ja, geen dank.
1: Super. Nou, tot de succes morgen.
0: Dankjewel. En jullie ook met de uitzending.
1: Ja, bedankt. En wij gaan door naar Simply Red. If You Don't Know Me By Now. Zo.
2: En jij zegt, wat in het doet? Nee, maar.

0: All the things
1: that we
2: do.
1: You should understand.

0: Ja, ik heb dat niet gedaan, maar ik vond het niet lekker.
1: Woman, you got yours.
0: Ik heb het gewoon.
2: Ja. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het gewoon. Ik heb het

0: En van het lange interview gaan we weer door naar Henk bij Goinga.
1: Ja, de Sjurk op dit moment nog in een partij. Dat is die hele finale van de herkansing. Tussen de nummers 10 en 3. Nummer 10, Brecht Grootstein, Marianne van der Walt en Sophie Kroondijk. Zien de nummer 3, mooie ploeg van Emma Porte. Noël Hiddinga en Fenna Koster. Ja, daar is het. Wiert kreeg eerst een gelijk toen hij hem verliert. Komt er een keer een saus om de telegraaf te hingen. En dan is Noël die de boppen weer te vinden. Dat betekent het spul om het eerst. En vervolgens wordt het opnieuw in dit geval saus gelijk. En dan is het een boetenslag van Brecht. En dat betekent dus Traaimier. Ja, die Traaimier hing het er en dan hing het Fjougelik om de telegraaf. Dus beide partijen horen elkaar aardig in Liekweg. En dan zien we ondertussen de nummers Jochen en Vivek op het veld verschijnen bij de vrouw. Dat ben Janne Palma, Riks Blanca, Britt Joustra. Zijn de nummer 5, Manouk Scharinga, mooie Brecht Renema. En natuurlijk Noël Elzinga, die ging naast een lossing in de finale van de winnaarsronde. En achter mij, daar ben de fjouwe bedoeling van de heren, die komen ik langzamerhand het veld weer op. Ja, ik daar ben uiteindelijk de beide finales van de herkansing en van de finale in de winnaarsronde. Ik ben bekend de laatste partij, nummers 5, zijn de nummers 10. Dat ben natuurlijk Jan Timmen IJsma, Iwan Hiddinga, Riemer van der Skaaf, zijn Rindert Sielstra, Maaie Ilko Meijer. En team in Bielsma. Daar hebben we uiteindelijk 4-0, 4-4 en 6-4 niks. In voordeel van Perdoe van Jan team in IJsma, dus zij naar die finale. Dus de nummer 4 was een Tjende, nummer 4, 4 Tjende 5, Karst Hoekstra, Sylvan Elzinga, Minze Skrijdanis, Tjende nummer 5, dus Iwan Hiddinga, Mario Jan team in IJsma en Riemer van der Skaven. En de nummer 3 en 6 die kunnen strijden om de kransen. Mieuwe van Wier, Lieuwe van der Kamp, Brent Jesse van Beem, Tjende Jesse Draaisma, Nick van der Walt en Jan Overeenstra. Maar die die heren die binnen gewoon in slaan. Dus die binnen nog net los. En de dames is de finale ik nog net los. En dan zie ik ondertussen dat het Sajje, Fjouwer of een traai om het wouden is in die hele finale van de herkansing. Terug goed opslagwerk van Brecht Grootstein in dit geval. Ze pakt een bordje weerom op de Sajjouwer. En daarmee wordt de keer de spanning weerom. Dus hier traai om het wouden in Kwaingeer.

0: Dat was Robbie Williams met Eternity. En we gaan weer terug naar Henk bij Goinga.
1: Ja, is in een hele finale in de herkansingen nog ondergang. Dat ben ik zingen en dat draait Brecht Grovenstein, maar Sophie Kroondijk en Rianne van der Wald. Er is steeds om Keersens en natuurlijk Emma Porte, mooie Noël Hiddinga en Fenne Koster. Het is Brecht Grovenstein die het nu op de sides waar achterstanden de bal in het perk te brengen. Mooi. Ja, die doet het goed, ze weet de Keers te behouden en daarom wil de draaien moeten we. En zoals jou, de finale van de winnaarsronde die is ondertussen ik uiteenzetten. Daar ben de nummers 9 en 5. Janne Palma, mooi Rikster Blanke en Britt Joustra. Zou je steeds zien hoe natuurlijk Manouk Skaringa, Brecht Renema en Noah Elzinga. Die finale is ik krijg u nog zetten. En achter mij ben de nummers 3, 4, 6 en 4, 6, 5 ben u nog zetten. Bij de heren gaat dus die finale van de winnaars ronde tussen wie van wie hier Leeuwen van de Kampen, Brent Jesse van Beem, zijn eerste Draaisma, Nick van der Wald en Jan Veenstra. En de nummers 4 en 5, Karst Hoekstra, Sylvana Elzinga en Mientke Mint Skredanus. Die ben al een keertje in Iwan Hiddinga. Maar Jan Thiemen, IJsma en natuurlijk Van der Schaven. Dus die binnen al je los die beide finales bij de heren. En bij de vrouwen, ja, daar mogen we straks nog in een finale je nooit doen. En dat is de finale van de herkansing. De hele finale is nog net ouderom. Deze is op dit moment 3 met 2 en 6 jaar.

0: Dat waren de Beach Boys met Good Vibrations. En we gaan weer terug naar het kaatsen in Goenga.
1: Ja, die hele finale van de herkansing. Emma Porte is onderwijs naar de opslaglijn. Brengt de bal achterin bij Sophie Kroniek. Die bal valt er tussenin en dan kan Sophie er net aan onderkomen. Rialen die doet er voor waaien en dan maakt je het jezelf heel erg moeilijk. Dan kan je net meer bij die bal komen en zo pakt de toer van Emma Porte. Nou even terug, 2 traaien en via jouw zoals. Zitbal van Noël betekent voor jou nummer 2. Nou een zitbal van Emma erachterom betekent alweer een skinner size onder de telegraaf. Zij liet je daar mooi op als nou, dat vuurde bordje. De eerste is uiteindelijk de finale van de winnaarsronde. En daar is het eerste bordje. Ik al verkeerd. Het bedoel van Jana, die gaat vliegend uit de startblok. En Janne Palma, Britt Joustra en Riks Blanke. Zij pakken op de skinner size dat eerst. Zien Manouk Scharinga, Brecht Reinema en Noël Elzinga. En dat betekent dus daar ik het eerst verkeerd. Ja, zien wat Emma Porte Noël dan gaat. Er komt een keerslissen in het tussenspel. Het is size niks en 4 jaar om het te voor hun. En dat betekent dus dat ze misschien wel op boy kennen naar dat vuurde bordje. Ze zagen nog een te perken Fena Koster en natuurlijk Noël Hiddinga die het uiteindelijk probeerde kennen om dat vuurde bordje veilig te stellen van hun patroon. Vier om het waar der, zo is het waar. En dus het eerste is in de finale verkeerd. Nooit de opslag van Janne die het net goed gaat, die bal die gaat boeten. Ja, zo ging het er dus een eerste onder telegraaf en twaggelijke der in de finale van de winnaar. Ronde. Ja, en op de andere kant is het dus 4 om het waar en 0-6 de telegraaf is het Brecht Grovenstein in dit geval die de bal naar het perk te brengen maar en dan is het Fenne Koster die rekken de bal goed genoeg om in ieder geval de keerste te passeren. Daarmee komen zij op een 4 om het waar voorsprong hier in Gwaingen.

0: En dit was alweer het derde uur van de Zilte Middag op 2 mei 2026 op een zaterdag. En de tijd vloog weer voorbij. In het vierde uur praten we weer met Henk over hoe het ervoor staat in Groninga bij het jeugdkaatsen. Tot zo in het vierde uur.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nieuws, sport en muziek.

Dit is alweer het vierde uur op zaterdag 2 mei 2026. En het kaatsen voor de jeugdcompetities in Groninga is nog steeds niet afgelopen. Je hoort er straks meer van Henk Hempenius. Mijn naam is Menno Hoogveen, maar eerst muziek. Dit is Bluff met Zoute Landen.

0: En dat was Bluff met Zoute Landen. En zoals ik net al zei, is de jeugdkaatsing Goenga nog niet afgelopen. En hoe staat het ervoor, Henk?
1: Nee, de hele finale bij de herkansing is nog ondertussen wel Oudroen. Dat zijn de nummers Tsingen en Traaien. En dan met Tsingen natuurlijk maar Brecht Grovenstein. In dit geval maar Rianne van der Walt en Sophie Kroondijk. Zijn de nummer Traaien, Emma Porte, Noël Hillinga en Fenna Koster. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk 4-3 en Sois Glik. En dan krijgt Fenna Koster de bal in voorperk. Die witte voor hier mooi. Die bal gaat een heel lang door de boppen heen. En zo komt er dus een winst voor de nummer Traaien. En dan mag het straks nog even opnemen. In de finale zien de nummer 6, Iris Veldman, Marcia Broesma en natuurlijk Jelde Koopmans. Ze steen, die staan al even in de wacht. De vrouw binnen ondertussen wat om het warm draaien natuurlijk. Want ja, die hebben een heel schoft wachtsiematten op wie de tegenstander worden zult. Dat wordt dus uiteindelijk nummer 3 haasten. Emma Porte, Noël Hinninga en natuurlijk Fenne Koster. Dat is straks de finale van de herkansing. De finale van de winnersronde. Die is ondertussen volop wat er keert. En dat gaat tussen de nummers Njoggen en 4. Jana Palma, Riks Blanca, Britt Joustra, Sjende nummer 5, Maren Hoek, Skaringa, Brecht Reinema en Noël Elzinga. Ja, dat werd de eerste gong naar het ploeg van Jana Palma. Vervolgens wordt het 6-2 in het voordeel van het ploeg van Maren Hoek, Skaringa. Dan is de bal voor van Jana en dat betekent eerst een glik. En dan het ondertussen het ploeg van Maren Hoek, Skaringa het de leiding oernam in die finale. Want het is uiteindelijk Maren Hoek zelf die het op een goede plek, op een goede moment ziet in het tussenspel. Keert de bal voor de keers en Marstien zei nou spul om het eerste voor. En ze steen ik jou 12 voor. Dan krijgt de Brecht Reinema de bal in het voorperk. En dan komt hij in ieder geval een twaalf keer te listen in het tussenspel. En dat betekent dus even een ruilie van opslag daar. Ja, naar achter mij wordt er ik natuurlijk nog steeds volop keerst bij de heren junioren. Die binnen beter mooi hun laatste partij van de dag. De nummers 4 en 5 binnen daar aan de gang. Dan maak ik even de oren wedstrijd luisteren natuurlijk bij. Dat binnen Karsten Hoekstra, Sylvan Elzinga en Mint Schrijdanus. Sjinn nummer 5, Ivan Hedinga, Jan Timmen IJsma en Van de Schaven, Riemer van de Schaven. Zij steen uiteindelijk al een schiener traai eerst voor wie het. Het is nog ondertussen een traai manier. Worden. Maar wel alles in het voordeel van Peru van Ivan Hedinga. Dus die hier binnen aardig uit de startblokken gaan. Finale komt tussen nummers 3 en 6. Die van Wier, Leeuw van de Kamp, Brent Jesse van Beem, Jesse Druisma, Nick van der Walt en Jarno Veenstra. Ja, dan maakt het Peru van nummer 3. Die maakt even goed uit de startblokken. Want ja, die staan op dit moment op het schinnetraai eerst en achter Jeringe Waange.

0: En dat was Mr. Mister met Broken Wings. De wereld verandert snel en dat dwingt ook de brandweer tot veranderingen. Om in te spelen op droge gebieden en ander klimaat moet er materieel verschoven worden, vertelt afdelingshoofd Jelle Zijl van de brandweer.
1: Nou, er zijn een aantal veranderingen. Belangrijk is zeg maar het aandacht voor bluswater, dus de herverdeling van bluswatervoorziening. Belangrijk is ook de aandacht voor natuurbrandbestrijding. Nou, dat is op dit moment ook echt wel een actueel thema. Nou, die twee dingen zijn voor mij wel hele belangrijke onderdelen van dit dekkingsplan. Het dekkingsplan gaat over het verschuiven van materieel, van specialismen. Omdat we altijd kijken naar van waar kunnen we zo optimaal mogelijk onze specialismen inzetten. En een van die onderdelen is inderdaad dat in een groot watertransport, dat is zeg maar een systeem waarmee we over grote afstand bluswater kunnen verplaatsen. Dat we dat gaan verplaatsen van Harlingen naar Franeker. En je ziet hier Oude Beelddijk, et cetera. Daar zie je een hoogteverschil vanwege die dijken ook. En daar hebben wij ook in overleg met de post. Maar ook hebben we opnieuw naar gekeken. En daar hebben we dus een andere oplossing voor verzonnen. Een zogenaamde turbotaugpomp die hier en op een aantal andere plekken in deze omgeving gestationeerd wordt op de brandweer, zodat we dat probleem eigenlijk oplossen. Wat je ziet in Friesland is dat onze vrijwilligers dat we eigenlijk altijd voldoende hebben in het geheel. Maar er zijn natuurlijk posten, en daar is Sint-Anne er één van, waarbij regelmatig mensen nodig zijn. Dus dit is ook wel een oproep dan aan mensen die dit horen. Als je in een plek woont waar brandweer is, hier heb je nog niet aangemeld. Ga eens kijken op een oefenavond. Want het is een hartstikke leuke vrije tijdsbesteding, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en dan gaan we weer door naar Henk bij het kaatsen in Groninga.
2: Ja, dat is Jurk Arja in je finale. Dus in de winstzone. Dus tussen nummer 7, Jochen. En 5, Git dat hier in Gwangier in de winstzone. Dus die mooie patoeten die sneeuwen op het veld. En die meester is het toch het bedoel van uiteindelijk van Manouk Scharinga. Die misschien wel de touwtjes naar zich taloek. Ze sneeuwen spul om het eerst voor. En dan is het nou correct Sorgelijk. En dan komt er een keer te lezen in dat tussenspul. En dat betekent even Rudy van opslag. Keersluit op de middel. Is zowat. En dan is het Manouk Aarsen die opslag verzwaar je mooi. Draaien hier dus. En Sajlik sneeuwt hij ondertussen voor. Wie krijgt het spul om het eerst? En het Sajstwa zit al van Manouk zelf. En dat betekent dus dat zij de voorsprong verder weer uit te bouwen. Draaien hier dus. Sajlik zien wat Manouk nou zelf doet. Weert de bal een keer achterin bij Inge Rikster Blanke. En dan is het via Manouk is het Noël Zinga die op een goede plak ziet. Op een goede moment. Keer de bal voor de keers. En dat betekent dus dat de voorsprong verder en verder uitbouwd wordt. Het is ondertussen dus 4 hier worden. In het voordeel van Pedro van Manouk Scharinga, Brecht Renema, Noël Elzinga, Jean-Pedro van Janne Palma, Britt Joustra en Rikster Blanke. Ja, en achter mij derde keer de spanning langzaam hand wat waarom bij de heren. Want daar binnen nummers 4 en 5, daar weer het schinnetraai is voor Pedro van Ik ben Hedinga, Jan Tim IJsma. Mooie Riemen van de Schaafje en Karst Hoekstra. Zilver Elzinga en Mientes Schreidanus. En daar is het ondertussen de strijd om het wouden. Krachtverschil in de finale is wat groter. Wiebe van Wier, Lieuwen van de Kamp en Brent Jesse van BMC en Jesse Draaisma. Nick van der Wald en Jarno Veenstra. Want ja, daar hing je het ondertussen al een schien of jouw eerst nog in de Telegraaf. Dus dek je het vrij vlot. Jeringe Wangie.

0: Dat was Paul Young met Come Back and Stay. En als ik het goed had begrepen, zijn er nu 2 finales aan de gang, toch Henk?
1: Nee, 2 bij de heren en nooit 2 bij de Ferrari. Want de 2e finale is nooit uiteindelijk van de herkansing. Dat gaat tussen nummers 6 en 3. En nummer 6, dat is het bedoel van hier is Veldman, Maaier, Marcia Broersma en natuurlijk Jelle Koopmans. 16 uur het bedoel van Emma Porte, Maaier, Fenne Koster en Noël Hiddinga. Die partij die is krek uiteindelijk zetten in de orde finale. Ja, dat ben we al even onderwijs. Tussen nummers 9 en 4, Janne Palma. Natuurlijk mooie haar beide maten, Rikster Blanke en Britte Joustra. 16 is in orde. Proef van Manouk Scaringa, Noël Zinga en Brecht Renema. Dan weer het krektraming en dan het zoiets jou. En dan is het Noah die de bal verkeerd met de keer. Dat betekent jou om hier. Ja, via een heel snel verkeerd eerst en skinner zoiets is het uiteindelijk Janna. Zij springt omheen. Ken de krek maar de vingertop bij om die bal van de keer te zetten. En daarmee wordt het dus jou om het waar. En zal ik het zo door de finale is krek die dan zetten. En daar is nog weinig van te zitten. Er komen haast de eerste 2 punten, misschien nog de Telegraaf. Ja, en achter mij daar wordt volop keerst nog. Ja, en daar is de stand ja, tussen nummers 4 en 5 bij de heren. Werden volkomen in liekwicht. En die gaat tussen Karst Hoekstra, Silvan Elzinga, Mienter Skerrijdanus. En Sjen de proef van Ivan Hiddinga, Jan Thiemen IJsma en Riemer van de Skaaf. Daar is het ondertussen weer traai is een liek worden. Dus dat is een mooie street. En het krachtverschil. Liek het in de finale bij de heren junioren. Maak me even omdraaien. Misschien daar is het ja, toch eindelijk het eerste bordje. Vapdoer nummer 3. Wiebe van Wier, Liel van de Kamp en Brent Jesse van Beem. Ze toch wat we waarom ze stonden. Voor jou niks achter. Maar ondertussen is het dus voor jou in je worden.

0: nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.
1: Let's go, girls.

0: Dat was scenario 2 met Man, I Feel Like a Woman. En daarvoor Van Morrison, Have I Told You Lately, op Omroep Zilt, de Ziltemiddag. En we gaan weer terug naar Groninga. Henk?
1: Ja, daar zijn we bezig met een fiaal finale. Er zijn maar 12 bij de heren en 12 bij de vrouwen. Waarvan één finale nog net zo heel vier is. Dat binnen nummer 6 en 3. Mooie Iers Veldman, Marcia Broesma en Jeldo Koopmans. Van de ene kant en Emma Porte, Noël Hiddinger en Fenne Koster op de oorkant. Er is ondertussen wel een botje verkeerd op de cyclic. Jeldo er fantastisch bij in tussenspul. Die onderschept die bal en retourneert de bal tot in het perk. Dus zij komen op een 1-0 voorsprong. Ja, zat ik al zei, die partij die is... krijgt u dan aan het begin eigenlijk van de finale. De orenfinale tussen de nummers 9 en 15 is ondertussen al verder vorderen. De hier per toer van Manouk Scaringa, mooi natuurlijk Brecht Reinema en Noël. Ze gaan hier een fjouwer om een voorsprong, dan wordt het een schijn en sois. En dan is het Janne Palma, zat ik zei, in die kende krek, maar de vinger top hem bijkeert, de bal verkeerd. Daarmee wordt het fjouwer om het waar. Ja, en de trombopperslag van Britt Joustra vanuit het vaartwerk op de sois. Keert de spanning volledig weer om, want het wordt uiteindelijk fjouwer om het draai. Die fjouwer om het draai hangt er nog steeds. In het voordeel van Peru van Manouk Scaringa. Nu is Janne Palma die de bal voor in brengt bij Brecht Reinema. Die witter wordt hier, maar die bal gaat een heel lang over de boppen heen. En daarmee komt Peru van Manouk in ieder geval weer op de schinnensuis voorsprong derde in die strijd. Dus om de kransen die je wordt in gewaaien. Achter mij, ja, daar wordt weer volop strijden nog steeds. Ik tot de heren en junioren. Waaronder dus de Fjouwer en Vief. Ja, daar is het per toer nummer 5. Uiteindelijk wat om het langst al in wit te loeken volgens mij, ja. Die wedstrijd is ondertussen ouderom voor jou. Of, je hebt zien, 3-5 en 0-6 hangt er de Telegraaf. Dus ja, de treppries daar bij de heren, die gaat nou het bedoel van Jan Timmerijs, Maya Iwan en natuurlijk Riemar Seijen pakken. Dus de treppries bij de heren junioren en de finale van de heren, die gaat tussen de nummers 3 en 6. Ja, die ben nog net uit. Wiebe van Wier, Leeuwe van der Kamp, Brent Jesse van BMJ had het nog net op zien, Jesse Druisma. Nick van der Walt en Jarno Veenstra. Maar het is wel 4-2 in het voordeel derde van Jesse Druisma. En zat ik al zo, de finale bij de dames die tussen de nummers het zingen en de draaien. Die Sois en draaien, die is nog net z'n 4. Daar hing het dan krijgt dan de eerste om de Telegraaf. In voordeel van Jeris Veldman, Jeringe Wangen.

0: Ja, dat was Boas met Sweet Sweet Harling, Honey. En van Boas gaan we naar Henk.
1: Ja, die is jurk nog steeds naar, ja, ondertussen dus nog 3 finales. Hier bij de heren en 2 bij de dames junioren hier in de Gwaaien. Jana Palmas die het ondertussen kleert. Zij maakt deel uit van ploeg nummer 9. Mooie Britt Joustra natuurlijk en Rikster Blanke. Zij is de eerste junior, Manouk, Skaringa, Brecht, Reinema en Noah Elzinga. Ja, dan wie het vier om het draaien. Dan wil het een skinner size in het voordeel van ploeg van Manouk Skaringa. Ze willen dat bordje ik vers te horen en te pakken. En daarmee komen zij op een 4 om het draaien voorsprong. En nooit is het ondertussen Fjouw 2, want het is een boppenslag van Noël Elzinga. En dat betekent 4 om het rij en Fjouw 2 in hun voordeel. Ja, en op de andere kant het bedoel van Iris Veldman, Marcia Broesma en Jelle Koopmans. Ze hebben de voorsprong weer uit te bouwen. Ze pakken het bordje op de 1-0 en de 6-2. En daarmee steen zij een speelvoorsprong hier tegen het bedoel van Emma Porte. Mooi natuurlijk Noël Hillinga en Fenna Koster. Dus het bedoel van Iris Veldman, ja, die hebben een mooi gatje als lijn om het begin van die finale hier. Nou is de Janna Steve op een goede plak op een goed moment. Keer de bal voor de keers. En dat betekent af en keer de bal in het tussenspel. Dan komt er een 2e keers te listen. 4 om het draaien dus daar en 4 auto. En achter mij daar is het, ja, het wedstrijdpunt van bedoel nummer 6 bij de heren junioren. Dus wat er nou gebeurt. Gitte Brent die krijgt de bal. En die bal gaat uiteindelijk kweer. En dus daar is ja, de laatste slag is bij de junioren. Heren in ieder geval vallen. Die hebben het uiteindelijk maak eens even goed zien. 2-4 en het fjouwe soisje om de telegraaf in het voordeel van Perdue nummer 6. Dus zij winnen hier, je wordt die eerste juniorenwedstrijd hier in Gwaaien. En zij gaan dus er mooi de kranten van terug. Dan ben je Jesse Druijs, maar je Nick van der Walt en Jan of Heenstra. De 2e prijs gaat dus naar je Wiebe van Wier, Leeuw van de Kamp en Brent Jesse van Beem. En 3e prijs is het nog voor Ivan Hiddinga, maar Jan Tiemen IJsma en natuurlijk Riemer van de Skaaf. Ja, dat ben de heren en dan wordt er nog volop gekeerd hier bij de vrouwen in Gwaaien.

0: Charlie Puth en Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En het kaatsen, dat zal nu wel denk ik langzamerhand naar het einde lopen, toch? Of nog niet, Henk?
1: Nee, nog net, want ik verzeer me ik, bij de heren, die ben ik nog aan het kiezen. Dat wie je 5 om het waar en 6 jouwen en dan wordt de kerst al behouden. En daarmee wordt het dus 5 om draaien. In het voordeel nog vol voor het bedoelde nummer 6, Jesse Druijs, maar Nick van der Walt en Jan of Heester Sjen, Wiebe van Wier, Liel van der Kamp en Brent Jesse van Beem. Ja, de finale bij de dames in de winnersronde is ondertussen gebeurd en daar gaan de kranten nog, maar ook Scaringa, Brechter, Renema en Noël. Ja, zij weet uiteindelijk de kerst te passeren en daarmee pakken zij dus de winst hier goed op bij de junioren dames. De tweede prijs die gaat naar het bedoel van Janne Palma, Rikste Blanke en Britt Joustra. Dus dek in de eerste en tweede prijs wil definitief uitdeeld worden. Maar bij de dames in de herkansing, ja, daar het al voor het bedoel van Iris Veldman. Mooi natuurlijk Marcia Broesma en Jeldo Koopmans het de touwtjes in handen. Emma Porte, Noël Hiddinga en natuurlijk Fenna Koster. Want ja, daar is het verschil grutter. Daar is het ondertussen als kindertraai eerst in het voordeel van Iris Veldman. En dan draai ik me eens even om. Het is dus bij de heren op dit moment 400 traaien worden dus en een kindervjouwen. In het voordeel van Proeren. Nummer 6 nog steeds. Ze hebben het touwtjes nog wel in hand. Jesse Druijs met Nick van der Walt en Jarno Veenstra. Maar ja, ik verzeer me correct even op de Telegraaf. 400 waar, 6 jouw. Wiert en de wordt dus 400 traaien. En nu is het Fjouwer. Fjouwer niks. Is het Fjouwer 2. Het wordt nog Fjouwer gelijk. Dus ja, die street is nog net oud. Ja, die is ik wel in de eindfase. En hier is het ondertussen Noël Hiddinga die het klaar ziet om de bal richting het perk te sturen. Schien het draaien is een steenzij achter. Dus het is alle hens aan dek voor het bedoel van Noël en Emma. En natuurlijk Fenna. Nou is het ja, achterin zie je de Koopmans die de bal goed weet te rijden in die bal. Die gaat een heel eind over de boppen heen. En zo komt het dus kindertraai eerst. En misschien het waar om de Telegraaf. Alles in het voordeel van Iris Veldman, Marcie Broesma, Jelde Koopmans. Misschien het bedoel van Emma Porte, Noël Hiddinga en natuurlijk Fenna Koster, Jering Gwangeer.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit

0: Anouk en Douwe Bob met Hold Me. En we gaan weer terug naar Henk in Goinga.
1: Ja, dat is het bedoel van Iris Veldman, Jelde Koopmans en Marcia Broesma. Ja, ze liet je boy nou de winst in die herkansing. En dan heen in ieder geval nog wel een priestje te pakken. Want ja, via de 3-0. Hier krijgt ze ooit maar en is de bal boeten van Emma. En dat betekent een skin of jou eerst. Nou, een bobbeslag van Jelde erachter won. En dat betekent ik weer de skin of jou. Ja, en achter mij, ja, daar is het nog steeds net gebeurd. De Wiebe van Wier, Leeuwen van de Kamp, Brent Jesse van Beem. Jouw street echt net optie in Jesse Draaisma. Nick van der Walt en Jarno Veenstra. Ja, ze stonden dus correct op wedstrijdpunt achter. Maar ja, weten dat botsje te pakken. En nu is het correct Brent Jesse van Beem die op de traai 5. En de zorgelijk de boppelwit te vinden. En daarmee komen ze op jouw nummer 5. Ja, die spanning komt dus daar helemaal weer om. Bij die heren junioren hier in Goinga. En nu gaat het toch wel even het aan de kant van het bedoel van Iris Veldman. En haar beide maten Marcia en Jeldo. Ze komen op een schien of jouw orde te staan. En mooi Emma op naar je doofslag verzwaar. Hier komt de bal, dat perkt daar achterin bij Jelde Koopmans. Ja, die helpt me weer eens even een keer uit. En dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus dat de trolleybobberslag van Jelde komt het vuur eerst heel dicht bij hier in Goinga. Ze steen schien of jou eerst voor de light nog een keer in het tussenspel. Die is een meter of zo uit de var Lina Mooi hier. En dan is het daar nog Iris Veldman die helpt eerst de bal even achter de boven. En dan kan die juist die opslag verzwaar hier in de mooie Marcia neemt haar op de boppen. Jelde terug van de keers schien of jou eerst voor schien of zoiets. Ja, en achter mij daar is het dus ondertussen vier of jou geworden. En dan hing het er weer een schien of twee in. Het voordeel van Padoer nummer 6 onder de Telegraaf. Ja, die beide Padoeren hing je dus echt nog om elkaar. Het lieke krijgt even gebeurd. Maar ja, dat ik me even in vergist. En nu is het dus ondertussen 4 of jou hier in Goinga bij de heren junioren. Wees ze misschien naast een toch nog tegelijk uit de dames en de heren. Hier is Veldman 6 die te kleren. Schien of jou eerst, schien of 6 onder de Telegraaf in hun voordeel. Zien wat er gebeurt. En dit komt de bal van Iris Nonuit Perkte. Komt bij Fena voorin die onderschept. Pakte de bal onder Hans, maar ja, Iris Veldman stiet op het goede plak, op het goede moment. Zij retourneert de bal tot voor de keers. En daarmee komen zij op een schinnenvier wezen hier in Goinga.

0: Dat was natuurlijk Queen met Somebody to Love. En we gaan weer terug naar het kaatsen in Groninga.
1: Ja, er komen nog twee keer controleren terug. Jelle Koopmans. Nummer 6 in de nummer 3 bij de vrouw. Dat binnen Iris Veldman, mooi Jelle Koopmans en mooi Marcia Broesmachin. En het bedoelt natuurlijk van Emma Porte, Noël Hiddinga en Fenne Koster. Het is schinnen 4 weers en ondertussen hebben in het voordeel van Iris een mooie beide maten. Maar dan ging het via Otwa in het voordeel van Emma, mooi natuurlijk haar beide maten. En er is het 2 keer in het tussenspel. Wie weet, kan zij een bordje te pakken krijgen. Ja, achter mij, daar is de spanning volledig wel waarom. Want ja, het zat ik al zei, het wie het lieke uit te wezen in mijn eigen. Wie het net, het is er ondertussen 4 weers in lieke worden. En dat betekent dus het echt het laatste eerst hebben we het verkeerd tussen de heren. En dan gaat de eerste top een geven. En nou, bedoel nummer 6. En dan ben je Jesse Druijs, maar Nick van der Walt en Jan Veenstra. Maar het komt vol op het laatste eerste ogen. Nou is de Jelle Koopmans die de bal achterin brengt bij Noël Hiddinga. Die rekent de bal ja, wel goed, maar ja, die bal die gaat uiteindelijk over de kweling naar hinnen van Noël. En zo komt er dus 5 schinnen 4 weersen. En Fjouwgelijk om de Telegraaf tegen hier in Gwaaien. Ja, en dan het de touwtjes binden zien gaan van Iris Veldman. Mooi, ja, bij de maten. Schinnen 4 weersen. Fjouwgelijk. Iris mooi de tweede keer te verdedigen. Die loopt tussen de opslaglijnen en de bol in op een meter of Fjouwer achter de opslaglijnen. Komt die bal van Iris Veldman voorin bij Fenna. Ken Marcia daarbij? Nee, die kent er net bij. En zo is het Fenna die uiteindelijk de boppen weet te vinden. Vanuit het Vapperkwaai. En zo pakken zij als eerste in ieder geval de 6 punten. De Telegraaf. Ja, dan hebben ze wel wat mogelijkheidjes gehad. In het eerste bordje weer de 6 gelijk. Ja, nou zijn ze weer een 6 voor. Maar ja, dan mag je het eerst wel pakken. Had je nog mooi dan wel in die finale hier. Die herkansingsfinale bij de junioren op eerste wedstrijd van het seizoen bij de mannen en de vrouwen natuurlijk. In dit geval de junioren categorie. Komt Iris op naaien. Maar de bal achterin bij Noël Hiddinga. Dan kent Marcia dat zien horen. Die shut hem net. En dan krijgt het goed. Dan komt er een hele dikke keerswettel in. Betekent in ieder geval daar even een ruilje van opslag. En dan circus 7 achter mij. Daar is het 4 wedstrijd. En daar is de eerste bal richting de boppen. Maar die helpt de keers net. En zo is het dus Fjouwer 12 worden. In het voordeel van Wiebe van Wieren, Lieuwe van de Kamp en Brent Eerste van Been. Zijn eerste draaismaat Niek van der Walt en Jarno Veenstra. Ja, zij kennen dus daar nog alle kanten uit. 5 eerste gelijk dus derde en Fjouwer 12. En hier is het ondertussen Emma Porte die het klikt om die keer dus de verdediging in het perken. Marcia Broesma voor hem. Achterin is het natuurlijk Jelle Koopmans. Zij is de party kleren voor. En dan is dan Emma om die bal richting het perk. Steven Konsen mooi heron. En ze brengt de bal voorin bij Marcia Broesma. Die rekent hem net echt lekker. En dan is het Noël Hiddinga. Die stiet op een goede plak op een goede moment. En dan is daar eindelijk het bordje voor de formatie van Emma Porter. Noël keert de bal voor de keers. En Emma komen zij op een 4-1 in achterstand. En dus de touwtjes bijna in hand van de ploeg van Iris Veldman. En achter mij is het volgens mij ondertussen 4 wedstrijden en 4 gelijke worden tussen de beide bedoelen van de heren junioren. Ja, en dan is het rint de spanning daar steeds verder en verder op. Een trap is dit dus naar het bedoel van Jan Tim IJsma, Iwan Hiddinga en Riemer van der Schaven. Ja, en biedt u dan die kraaswinnersil. Dat wordt krek naar de klok van 4 uur. Oh, dat krekt goed.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: We zijn nog bij de Stilte Middag. Dit is 2 mei 2026. En vooralsnog is het kaatsentoernooi niet afgelopen in Groninga. Maar dat horen we van Henk.
1: Ja, klopt. Maar ondertussen ben de heren al uit de echt uw keerst. Wiebe van Wieren, Leeuwen van de Kamp en Brent Jesse van Been. Maar uiteindelijk toch genoeg nemen mooi de tweede prijs hier in Gwaaien. Want zij verliezen uiteindelijk op 4 weken en Sojjouw van Jesse Draaisma, Nick van der Wald en Jarno Veenstra. Die werden de keerste behoren. En daarmee komen zij dus op de krassen hier in Gwaaien. Dan is er dus nog één partij die eerst rond de gang. Die hier tussen de bedoeling van Iris Veldman, mooi Marcia Broesma en Jelle Koopmans. Zij zijn op de keersten nog steeds. Tien Emma Porta, Noël Hiddinga en natuurlijk Fenne Koster. Ja, daar is het ondertussen toch 4 om 1 en 4 gelijk. En dan is het Noël om de bal nou richting het perk te doen. Ik hoort hem weer heug op achterin en dan is het Yellow die denkt van ja, in die bal boeten, in die bal net boeten. Die pakt hem al vers, maar ja, dan die probeert die bal al uit te slaan. Dat slaagt het net en dan bloot die bal in het perk. Dus een zitbal van Noël betekent dus ja, de sausje voor jou op mij. Voor het patoer van Emma Porte, Mai Noël, Hiddinga en Fenne Koster. Ze hier kijk een bordje te pakken. Nou is het weer sausje jou. Dan laat er nog een keertje. Ja, die luidt zin boven om. En dus ja, dan moet er heel wat gebeuren voor het perk van Fenne en Noël. Maar ja, ik ben in staat om die bobbeline te vinden. Ja, dan is het dus uiteindelijk ja, kan het zomaar een mooie street nog worden. Het is in ieder geval nog net gebeurd. Het wedstrijdpunt hing het er nog net voor Iris Veldman. Mooi natuurlijk Marcia Broesma en Jeldo Koopmans, zijn het broer dus van Emma Porte, Noël Hiddinga en Fenne Koster. Emma met de 7 nieuwe beide maten om ze even positief natuurlijk te benaderen van ja, we moeten boy naar dat tweede bordje. Dan doen we nog steeds mooi hier in Gwaaien. De kransen die gingen dus joot een nieuwe tour met de vrouw in hypertour nummer 5. En Manouk Scaringa, mooie natuurlijk Brecht Reinema en Noël Elzinga. De tweede prijs gaat naar Janne Palma, Riks Blanke en Britt Jouster. Een tweede prijs is er voor Arnold Lotto van Beem, Fianna Dijkstra en Martsen van de Goot. En nou is het Iris Veldman. Ja, zij weet de keerste behoren. Goed opslagwerk van Iris en Demma komen zij op een 4-1. En zoals je gelijk stand hier in Gwaaien. En dan liet je zij de beste papieren nodig in handen. Het wedstrijdpunt is daar voor de formatie van Iris Veldman. Zien wat er daar gebeurt. Fenne en Noël zijn steenkleer. En het is Iris zijn maaien die opslag verzwaren voor haar bedoel. Jello terug van ja, tussen de opslaglijn en de middellijn. Zowat. En Marcia natuurlijk op haar vertrouwde plak op de boppen. Iris Veldman brengt de bal nu naar het voorperk. Fenne, ja, dat kende Fenne. Stapt fantastisch onder. En dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En zo is het dus nog net niet hier in Gwaaien. En keer de spanning iets wat we hebben om. Het is 412 worden. We gaan naar u verder.

0: Dat was Coldplay met Magic. We schakelen maar snel weer terug naar het kaatsen in Groninga, waar Henk verslag doet.
1: Ja, het is een rapporte, mooie Noël Hiddinga en Fenne Koster Sestien aan de kant van de opslag. 400 water, maar wel op nice, zoals je al voor. Door een boetenslag krijgt van Jello Koopmans. Nou is het Jello die de bal achterin krijgt. En die werd er wel riemen, maar die bal gaat weer een heel eind over de boppen heen. En door die boppenslag van Jello komen ze op nice op wedstrijdpunt. De tweede keer zoals je op een rij hier in de gewaagd. Ja, dat is dus de laatste partij, echt de laatste partij die nog een keer speelt. Die finale van de herkansing hier bij de dames. Iris Veldman, mooi natuurlijk Maartje Broesma. Jello Koopman Steen aan de kant van het perk. En dat is Stine Oers die het bedoel van Emma Porter, Noël Hiddinga en Fenne Koster. 400 en zorgelijk wedstrijdpunt voor, dus, voor het bedoel van Iris Veldman. Zie je dat zij dit Noël een Maartje weer kennen? Nee, er komt nog wel een keertje te lezen in het tussenspul. Dat betekent op Nijver even ruilie van opslag. En dan is het daar nog een Iris Veldman om te proberen in ieder geval ja, die winst veilig te stellen hier in Gwangi bij de laatste partij van de dag. Bij de heren, ja, daar kunnen alle prijzen in principe uitreikt worden. De heer Krans komt dan naar Jesse Draaisman, Nick van der Walt, Jarno Veenstra. De tweede prijs naar Wiebe van Wier, Leeuwe van der Kamp, Brent Jesse van Beem. En de derde prijs die gaat naar het bedoel van Ivan Hiddinga, Jantien Meijsma en Rima van der Skaaf. En bij de vrouw zat ik al eens gekregen, want zou je de nummer 9 het zien, de nummer 5. Daar is het uiteindelijk partoe nummer 5. Mooie ja, Manouk Skaringa, Brecht Renema en de Noelsinga. Zij lukken ook langs time. Zij weten de Krans je goed te pakken. En het tweede prijs gaat naar het bedoel van Janna Palma, Rick Blanke en Britta Joutra. En nou is even zien wat er gebeurt. Die bal gaat weet ik net wat die bal gaat uiteindelijk over de kweeling in van Noël Hiddinga. En zo komt er dus een einde aan de eerste rij hier in Gwaingi. En gaan wij op naar de prijzen. En de eerste prijs dus in de herkansing gaat naar Iris Veldman, Marcia Broesma, Jeldo Koopmans. En zat ik al zo de tweede prijs hier in de winnenzonde, die gaat nog naar Anne Lotte van Beem, Vianne Dijkstra en Martin van der Goot.

Dat was Wham met Freedom. Ik bedank Henk Hempenius voor het verslag vanuit Groninga over het jeugdkaatsen en Marije voor het interview over het dressuurwedstrijd dat dit weekend speelt. En dit was weer het einde van de Ziltemiddag van zaterdag 2 mei. En morgen zitten collega's Steven en Pieter hier weer van 1 tot 6. Nog een fijne dag en tot morgen bij de Ziltemiddag.

wat zitten wij nog te dromen? Het beeld, dat is in de tijd zo veranderd. Het gaat ons veel en veel te vlug. Dat Binnenska, had dat er nou wel zo nodig bij komen motten? Wat wil ze eigenen? Daar blijft zo helemaal niks meer van over.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan drie Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. Twee mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: feel good.
1: Dit is Omroep Zilt.
2: I'll never love you like I can, Let's mob and gay and get it on.
1: De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zilt. 107.5 en 106.5.

dan praat ik gek. Anders zucht het, zucht je gek. Ja, die schaatman, die vreemde schaatman, dan dags bij mij. Samen begin te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los.

Is dit je werkelijkheid? Praat ik er in om? Of ben ik mis en is het dags precies oorsom? Waarover? Waarover? Wat waar hier van de gek?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten, na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongetje of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Ajax-PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers blijven voorlopig op plek 4 staan, een plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Is Nederland nog wel een democratie? Dat vregen oud-staatssecretaris Sean Rümeny juist een beetje op een gekomst van genadefiscus in Zoutkamp. Volgens hem hebben ambtenaren nou te volle macht. Hij was toch een fiske vregen en de gang van zaken op het departement. Net de Hulp in Nood Award kregen van de oudste fiscusvereniging van Nederland, Hulp in Nood. De BBB'er zorgde er als staatssecretaris voor dat genadefiscus een natuurvergunning kregen om 2045. Fiscus op de gekomst hernoemt dat die vergunning van de rechter onderuit hellen wordt. Rümeny denkt dat de vergunning lijkwels goed in elkaar zit, mij omdat er feeste momenten binnen waarop die vergunning weer besjoen wordt.
1: Wij als departement vinden dat het goed in elkaar zat toen ik er destijds mee begon. En wat bedoel ik daar precies mee? Dat de vergunning goed onderbouwd is. Omdat er niet alleen dat in het pakket zat, maar ook nog een keertje een derde sanering van de vloot. Een vrijwillige teruggave van visuren van de vissers. En nog meer controlemaatregelen waar ze vissen. Dus het was wel een totaal pakket.
2: Tot slot, u zet hier zojuist ook nog even vraagtekens bij Nederland als democratie. Hoezo?
1: Nou kijk, ik vind het goed dat er ambtenaren zijn met heel veel kennis. Daar is uiteraard niks op tegen. Daar ben je als bewindspersoon alleen maar blij mee. Maar er moet één ding helder blijven. Wat er met al die kennis gebeurt en welk besluit daaruit voortkomt, dat is aan de bewindspersoon.
2: En u zei, het zou een democratie moeten zijn, maar wat was uw term voor wat het mogelijk nu is?
1: Nou, ik noemde net het woord ambtenarencratie. Kijk, het ligt ook aan jezelf als bewindspersoon, want dat heb ik natuurlijk net ook gezegd. Het is toch wel opletten geblazen. Zeker in de tijd, denk ik, dat toen wij in het ministerie zaten, liepen de meningen over bepaalde dossiers natuurlijk fors uiteen. En dat maakt de zaak er dan niet eenvoudig op. Maar nogmaals, alle kennis is welkom, alle meningen zijn welkom, maar het is aan bewindspersonen om uiteindelijk te besluiten wat daarmee gebeurt. En dat wil ik vandaag nog een keer heel helder vaststellen.
2: Harm Post, voorzitter van Hulp in Nood. De garnalensector die heeft roerige jaren gekend. Net een derde van de vloot is weggesaneerd. Maar er ligt wel een langjarige natuurwetvergunning nu. Is de rust weer wedergekeerd of blijven er genoeg zorgen over?
3: Er blijven natuurlijk altijd genoeg zorgen over. Die zorgen liggen zowel aan de bedrijfsmatige kant als aan de juridische kant, om het zo maar even te zeggen. Want als je door kunt gaan als visser, is natuurlijk de vraag, vang ik ook nog voldoende garnalen? Wat dat betreft kunnen we stellen dat 2025 gewoon een heel goed jaar geweest is. Dus er zijn voldoende garnalen gevangen, ook tegen een behoorlijke prijs. En dat maakt ook dat de vissers die doorgaan behoorlijk aan het investeren zijn. Daar ben ik eigenlijk positief verrast over. Nieuwe motoren, schonere motoren. Katalysatoren op de uitlaat, zodat de CO2-uitstoot danig gereduceerd wordt. Kortom, wat dat betreft zit de spirit er bij de vissers die doorgaan goed in. Maar die sanering heeft natuurlijk wel echt ingehaakt.
2: Terug nog even naar die onrust. Hebben jullie met die langjarige vergunning, daarmee wellicht het mes op de keel op korte termijn is weggehaald. Maar heb je dat eigenlijk dan niet ingeruild voor juridische onzekerheid in de toekomst?
3: Ja, maar kijk, die juridische onzekerheid zal altijd wel blijven. En het is ook zo, iedereen roept 20 jaar een vergunning. Nou, zo is het ook niet helemaal. Het is zo dat er in die periode van 20 jaar ook twee keer een zogenaamd eikmoment is ingebouwd. Om te kijken of de zaak de goede kant op gaat.
2: Maar ik kan me voorstellen.
3: Want zowel vissers als milieuorganisaties, die soms tegenover elkaar lijken te staan, hebben natuurlijk wel hetzelfde doel. Vissers willen de boel helemaal niet leeg vissen. Want dan hebben ze ook geen werk meer. En geen bestaansrecht. Dus wat dat betreft, het in stand houden van de soorten in de Waddenzee is een gezamenlijk belang. En dat proberen we zoveel mogelijk na te streven.
2: Maar ik kan me voorstellen dat nu de rechter meekijkt in het hele proces, dat die evaluatiemomenten wel aan gewicht winnen.
3: Die winnen aan gewicht, één. Maar die leggen ook een zekere verantwoordelijkheid bij de sector. om er namelijk voor te zorgen dat niet alles wettelijk afgedwongen hoeft te worden. Maar dat de sector zelf ook dus investeringsruimte krijgt, en daar is nou juist die langere vergunning voor nodig, investeringsruimte krijgt om met schonere motoren, andere visvangstmethoden, et cetera, aan de slag te gaan. En dat is een beetje het nieuwe evenwicht wat je zoekt.
0: Dat vier vastzit naar de harde post van de Fiscusvereniging Hulp in Nood.
4: Alles wat je op deinist hebben, juist dus kunt zien.

0: wat je dies mist hebben, jongens tussen zien en oven.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
2: Ja, dan zullen we nou even naar een bijzonder verhaal. Een verhaal, ja, daar moet je eigenlijk wel een boek op schrijven. Want ze zit onderdoekt in de oude veen, verleer haar man, 12-liedse bandjes. Het gruwelijke lot is dit van Flora Engelander Cohen. En dat griepte Klaas Elgersma, dit je bij u zo'n tafel zit, zou, omdat hij er een boek op schrijven moest. Het boek is deze week gedrukt, clear, just erop hellen.
3: Ja.
2: Maar hij wil het net zien litten nog.
4: Nou.
2: Want dat zit een hele goede reden achter. Op jouw mooi is er een lezing in de Achtensterk. En jou gaat dat boek voor je bewaren. Hè?
3: Ik ga dat boek vooral schrijven voor die dochters van Flora. En die wil ik, dat man die Olangi. En dan wil ik de titel Ipenbering.
2: Hoeveel bladzijden is dat boek?
3: 234 uitgevoerd.
2: Okay. Nou, we hebben een minuut of zo'n acht. Ja. Dus dat kan je net helemaal bespreken. Nee, maar neem nu eens even mooi. Ik pak er ook even een foto bij van de vrouw waar het eigenlijk om draait. Waarom, ja, de vrouw die jou griept had. En dat de lijst die Jern ja, in je gedachten west had.
3: Ja, nou ja. Waar ik veerde op een mooi zeilschip door de oude veen, door de volksleed. En toen woe een van die vrouwen die woe graag naar Cuba te aanpleetveren. Nou, zo die schipper wordt met jou op Cuba. Zij zouden merkwaardig worden, ik ben daar verwekt. Nu weten wij allemaal wel waar we benen binnen, maar vaak niet dat we verwekt binnen. Sterker nog, vaak niet waar. En dat greep mij voort en dadelijk. Wij konden doen het komen. En we binnen 14 jaar letter wolwist. En we waren heel gastvrij ontvangen daar. Toen kwam het verhaal van haar mem, van Flora, naar boeten. Die had er zitten. Die moest naar Amsterdam ontvlechten. Moesten twee benen oorsteken. Want die konden net mooi naar een huishouding.
2: Hele jonge benen, hè?
3: De jonge benen, die nog geen traai hier. Nee. En een tweeling. En die ben naar Limburg te gongen. En zij rekken in een oude veen op Cuba. En haar man bij het verzet niet daderdeel. Haar man die hoopt nog wel eens om Joren voor te brengen uit Amsterdam. Die hier wat bewegingsrompte. En zij vergen op een gegeven moment hem om naar die baan te zieken. Zo langs die is naar die baan. Nou, hij moest daar om tijden op een gegeven moment. Hij moet zelf ook wel. Hij is in de trein naar Zutphen. Bij Zutphen is hij oppikt door de SD, de Veiligheidsdienst. Mooi om naar de Veenzenis in Amsterdam, daar ondervregen. En een week later kwam die vampjes terug. Die Wien Majaratia oppakte in de buurt van Heerlen. Ik had daar nog een brief van de burgemeester van. Die het heel grutsk om bij de commissaris, niet ter gouverneur. Dat er zoveel mensen oppakt hier.
2: Ongelooflijk,
3: het,
2: ja.
3: Het tragische is dat een van die beide vampjes erop zit. Die zit ik op een gedenkingszuil daar. Het oorvampje zit er net op. En, maar ik denk dat er een fout maken is. Die brieven heel sleuw. En er zit op een gegeven moment een famke op, die erop, dezelfde leeftijd. Het had ze een jonkie van maken. Ik ben bang dat er een persoonsverwikkeling is. Maar goed, die famke is ben oppakt. Kwam in Amsterdam te wonen. En die ben een goed week, twee weken later, ben die naar Westerbork gebracht. En net voor later ben ze naar Auschwitz gebracht. Nou, is de combinatie Auschwitz en tweelingen een hele delicate. Mm. Dat ziet mengelen, dit experimenten die je op tweelingen. Ik had er neer van vrienden kind dat Erik Bad is. Ik moet de boan volgen dat ze zeggen, als je bent met het rijden aan letter, ben ze vergast.
2: Maar ze zijn wel daar verstonden.
3: Ja, ze zijn er al hier verstonden. Ja, dat jou was alle bronnen jou dat doen. En nou, daar ga ik langer aan de zorg, daar ben ik wel wist van. Nou, Flora die had heel lang, misschien jarenlang net weten wat hem bij die band baden. Die zit thuis te wachten naar de oorlog, mooi een bandje.
2: Ja, want ze wist zwier worden van de boerenzoon.
3: Ze wist zwier worden, sorry. Ja. Ja. Ze wist zwier worden van de boerenzoon. En moest toen ik heel oud van de pleertje houden. Ze is letterlijk gewoon gewend in Grauw en Burgblom hier en daar. En ze zit natuurlijk heel erg in verwachting van, hoe is nou een man en bandje gebeurd? Hoe reageerde die art? Die thuis komen en ik ga een oorbaan. Dat die aan alle kanten spanning. Ze hier al haar familieleden wie een liquid beeld op één broer nooit. En er is ik niet van waarom komen. En dan mag je je voorstellen, je krijgt successieflijk die jaren. Die is waar, die is waar, die is waar. Dat mensen gaat een held erom maken.
2: Maar ze hier vol Nijlin.
3: Ze hier vol Nijlin.
2: En dat wie dus die vrouw die jou trof?
3: Nee, dat wie die dochter.
2: Dat wie, ja, dat bedoel ik. Dat wie, dat Bensi, die dochter.
3: Wat er verwerkt is. Ja, die heb ik troffen.
2: Ja.
3: En dat wie zo'n indringend verhaal. Daar moest ik het mooi. Ik wie mijn heel overhaal van. Ik ging eerst eerder een boek schrijven. Ik mocht graag wat schreeuwen. Hij kon een kantlijn. En ik ben erin doekt. En ik ga heel soort wanen in binnen- en boetelen hak op doekt. En ik ga heel soort dingen documenteren kennen. Maar net alles. Ik had in de vorm van een roman schrijven. En ja, die werd man die besproot zijn in Januard.
2: Ja, dat is jouw mooi. Dan jouw mooi Essing in Achtensterken. En dan komen stinkige soort mensen.
3: Daar komen altijd al een soort mensen.
2: Maar dat is bijzonder, hè? Dan kun je dat boek. Maar wat is dan de moraal? Wat wil je dan nog saffelen hier een letter? Marjan, hè, hoe die vrouw.
3: Nou, de moraal is dat dit wetbaar kan. Want wij joden daar jaren dat een zangeres als Leni Koer naar Israël verhuisd vanwege het antisemitisme. Dan is dat een verkeerd signaal, in redelijk wijze. En dat is gewetbaar. En dat is ook het signaal wat ik al aan wil.
2: Het ken ik natuurlijk maar daar in Israël.
3: Ja, nee, klopt. Dat gebeurt niet.
2: Gebieden pakken.
3: Klopt.
2: Op een klopt, maar niet al de beste manier.
3: Nee, daar ben ik heel volslagen niet. Wij zetten de boel tussen kerkbank en erop. En ik ga zo vol mogelijk ik ding documenteren wonen. Want het wordt nog altijd ontkend in de Holocaust. Van heel soort mensen. Dus ik ga zo vol mogelijk boan, hak, ontoond, naam neemt, feiten neemt. En toch is het normaal worden. Ja. En, maar ik wil traceerbaar wijzen. En dat denk dat ik dat ben. En dit indringende verhaal greep mij bij de straat. Je merkt wat mooi. Mm-hmm. Ik ga het oorverhaal voet aan de kant langen. En ik ben hierin doet.
2: Ja. Ja. En nou is het clear.
3: Ja.
2: Maar ja, dan heb je dus alleen nog de nabesteen om dat om te bieden. Wat hoop je dat? Dat verharden doet?
3: Nou ja, ik heb een concert van me lezen. Ik ben vrij geweest in wat dingen ha. Ze vonden ze haar goedkeuring doen. Nou, dat hoorde ik net, maar dat haar ze wel dingen.
2: Maar omdat het misschien wel ziet, maar dat ze toch sfeer rekken, dat is natuurlijk wel pijnlijk.
3: Vooral die scène van die dochter vond heel pijnlijk. Ze heet op de seks scène, dat is geen seks scène, het is een leefde scène. Dat vond ze heel pijnlijk, maar dat vinden allebei van hem ouders. Ja. Dus dat vind ik heel gewoon dat ze dat vinden. Maar ze vonden het heel herkenbaar.
2: Maar snap je dat gebeurd is?
3: Zeker.
2: Dat zij haar man kwijt, en dan toch de leefde scène bij een boerenzoon.
3: Ja. Dat snap ik heel goed. Ja,
2: en daar zit een goede roman. Daar schuurt het in
3: natuurlijk. Ja, daar schuurt het. En nou ja, na de oorlog is hij had haar omsluiten bij de hervormde kerk in Grauw. En dan moest hij eerst schuldbelijdenis doen. Dat wie in die kerk zat. En toen had in plaats van de zoon, had de hoid het bijna herkend. Ik vond zo'n rare plot twist in het verhaal.
2: Maar is zij uiteindelijk maar die boeren zo'n verder?
3: Nee. Ze kwam te werken op een zielmakerij in Grauw. En is ze dan maar een andere man trouwt. En toevallig, die man is een omke van de maat van mij. En dan kom ik min en meer in dit verhaal toe.
2: Ja, zeker. Weet je of ze nog, want je zei ze, moraal is, kist oerijn blauwen in tien. Dat,
3: zeker.
2: Dat het leven die het alles wist voor de kist en gooit.
3: Ja.
2: Is zij het van nog een mooi leven? Hoe weet je dat?
3: Nee, is de beschrijvingen en weet een hele flinke vrouw en weet ik een fleurige vrouw. Nou, en dat vind ik heel bijzonder.
2: Dat is hoop.
3: Ja, dat is echt hoop.
2: Mooi.
3: Klopt.
2: Voor jou, mooie, dan is het verhaal te jaren in Jennewoord van jou.
3: Ja.
2: In Achtensterken. Nooit de betinking, denk ik.
3: Ik had mijn referaat over het boek uiteraard, over het verhaal. En nooit de tijd is in het dwarskamer. Het wordt er ook ondag vregen voor het boek. En ik ga per dwars geen auto lezen ook.
2: Geweldig. Nou, ja. Titel mogen we nog net vertellen. Dat jij dus daar. Dank je wel.
3: Ja, graag gedaan.
1: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
1: De dijk voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Oud-voetballer van onder andere Cambuur, Evgeny Levchenko, die wil het in Ljouwert over die vraag hebben. Het thema had een extra lading voor hem, want de oorlog in Oekraïne rekent zijn familie en vrienden. Morgen had hij daar in de bibliotheek, in de blokjes Sparta, een lezing hoor. En ik heb van nou om de telefoon. Evgeny Levchenko, een goedemiddag.
4: Goedemiddag. Mooi Fries. Echt prachtig.
3: Ja, je kunt staan.
4: Ja, ik kan sommige dingen zeker verstaan en dat klinkt zo mooi eigenlijk. Dus ik dacht, nou, het is wel mooi om te luisteren, ja, zeker.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. De lezing morgen, wat kunnen de mensen die daar naartoe gaan, wat kunnen ze daarvan verwachten?
4: Ik heb sinds 2022, toen de oorlog begonnen in Oekraïne, heb ik besloten om veel meer over vrijheid te praten, omdat ik vond belangrijk om aan te geven wat de vrijheid betekent. Betekent voor mensen in Nederland, betekent voor mensen in Europa en ook mensen die ik heel goed ken natuurlijk in Oekraïne. Dus ik probeer zoveel mogelijk parallellen te leggen waarvoor mensen vechten op dit moment, op voor welke democratische normen en waarden die wij hier hebben gecreëerd op dit moment gevochten wordt in Oekraïne. Dus mijn lezingen meestal gaan over vrijheid, dat wij dat nooit moeten vergeten, nooit moeten weggeven en bij stilstaan natuurlijk dat wij afgelopen 80 jaar eigenlijk niet hebben gevochten voor onze vrijheid. En dat slipt een beetje weg, vind ik.
3: Ja, en hoe reageren mensen op die boodschap?
4: Ja, heel goed. Er zijn natuurlijk wel verschillende doelgroepen die ik spreek. Soms spreek ik tegen onze jeugd. Daar moet je een andere taal praten, bijvoorbeeld als je met volwassenen praat. En ik probeer altijd een beetje een vergelijkingen te leggen en een relativeren en ook een beetje te laten zien. Bijvoorbeeld, stel dat wij in mooi Nederland een stukje van Friesland kwijtraken, of van Limburg, of van Ameland, die ik altijd zeg. Ja, wat zou je dan doen? Hoe zou je reageren als dat wordt ingenomen door een andere groepen, zeg maar, Duitsers of Denemarken? Dus men reageert heel erg geschokken als het daadwerkelijk aankomt. Persoonlijke titel. Dus als mensen voelen dat het echt bij hun dichtbij staat, dan wordt daar natuurlijk wel heel veel vraag gesteld. En ook wordt gevoeld. En dat is wat ik wil bereiken. Dat mensen voelen, wat doen wij bijvoorbeeld als onze vrijheid wordt beperkt of ingenomen.
3: En waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om deze boodschap over te brengen?
4: Ik vind het wel belangrijk persoonlijk, omdat ik uit Oekraïne kom en Oekraïne vecht jarenlang tegen Russische agressie. Oekraïne vecht tegen Russische invasie, Russische imperialisme. En ik denk dat wel belangrijk om te laten zien hoe fragiel onze vrijheid is. Het zijn natuurlijk wel mooie woorden dat je vrijheid nooit kwijt moet raken. Maar uiteindelijk, als de hele bevolking, als de hele Nederland dat niet begrijpt, in huidige situatie, in huidige wereld, met hele gekke beslissingen van in de huidige politiek, vind ik wel dat vrijheid, een thema van vrijheid, moet eigenlijk naar voren komen en veel meer aandacht aan besteed worden. Ik vind dat wij dat een beetje onderschatten. En nogmaals wat ik zei, afgelopen 80 jaar is dat weggehebt. Dus vanuit mijn perspectief vind ik wel dat wij veel meer moeten over praten, veel meer met de jeugd aan de gang gaan om te laten zien wat vrijheid voor ons betekent.
3: Ja, je hebt het over die 80 jaar waarin wij niet hebben moeten vechten om ons land te verdedigen. Heb je het gevoel dat mensen zo langzamerhand het gevoel hebben van dat overkomt ons niet?
4: Ik, voornamelijk aan het begin van oorlog in Oekraïne in 2022 merkte ik wel dat men geen begrip had. Ja, Oekraïne ver weg raakt ons niet aan. We hebben geen, het is zo ver weg. Maar uiteindelijk, Oekraïne is natuurlijk het centrum van Europa. En als je kijkt naar territoriale afstanden, dan merk je wel dat Oekraïne niet verder ligt dan Malaga bijvoorbeeld, of een stukje in Spanje. Dus ik merk wel dat kanteling plaats heeft gevonden, maar in het begin van de oorlog merkte ik wel dat mensen dachten, ja, het mooie praatjes voor jou, maar het is zo ver weg dat het raakt ons niet aan. Maar nu merk je wel, voornamelijk met andere conflicten, met een gekke president in Amerika die van alles roept en niks doet. Ja, dan merk je wel dat hoe fragiel ons wereldvrede is en hoe gek en snel kan het veranderen. Dus ja, ik merk en ik voel dat mensen in Nederland en Europa in algemeen hebben wel bijgedraaid.
3: Ja, je hebt natuurlijk je achtergrond in Oekraïne, dat vertel je net zelf ook. Hoe raakt die oorlog jou nu nog? Heb je dan nog veel familie en vrienden?
4: Nou ja, dat raakt mij persoonlijk wel. Kijk, ik heb een vrienden en kennissen. We hebben 120 kinderen met onze stichting Breast Care for Kids uit Oekraïne gehaald, uit moeilijke gebieden. Dus dat hele contact met frontlinie, met mensen die in het dagelijkse leven leven per dag eigenlijk. Want dat is wat gebeurt. Wij kunnen in Nederland heel makkelijk plannen, onze vakanties, onze gevoel van wij willen over 10 jaar ergens anders staan. Maar mensen in Oekraïne bijvoorbeeld op dit moment alleen maar bezig zijn met wat gebeurt vandaag en wat is er morgen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie gevoel is voor mensen die leven per dag en leven echt letterlijk in nieuw. Dus mij raakt het wel zeker, omdat wij en geld inzamelen en spullen. Dus eigenlijk ook oproep aan mensen die gevoel hebben, wij kunnen bijdragen, wij willen helpen. Nou, schroom niet en contact mij direct.
3: Oké, heel veel succes morgen en dank u wel.
4: Dankjewel. En mensen moeten tickets kopen en ik hoop dat zij snel komen kijken.
3: Oké, in de Borkusparta is dat dus morgen. Evgeny Levchenko, hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Dat is de centrale vraag. Hè.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij. Omroep Friesland.
3: Omroep Friesland had een nije waarman. Sibylle Waaiert van de Lemmers, Silje van Junior bijpraten. Jonken Jan Jonkman, Tjitske Wiebega en Sibylle Mollema. Waaiert werken 38 jaar lang voor de Welkoop, is die wenplak. En is al zo'n 12e jaar gek van het waar. En verslaggever Remco de Vries zocht hem op.
2: Sibylle Waaiert, je bent een nije waarman van Omroep Friesland. Allereerst maar eens even, voordat we over jezelf beginnen, hoe had jouw omjouwing daarop gereageerd?
5: Ik ben thuis nogal gestimuleerd om hier eens even een gooi op te doen. Want ik ben in de basis, dacht ik van, Sibylle Waaiert, je bent geen expert, dat hoeft net. Maar er blijft bij mij wel iets prikkel in dat ik denk van, ik moet misschien toch eens een schot weer. En dus mijn omjouwing thuis heeft het wel stimuleerd. En de meesten in de winkel ben ik kapot geschrokken.
2: Hoe kapot geschrokken? Dat klinkt nogal wreed. Wat gebeurde er?
5: Nou, ze kon net geloven dat ik veel kon. Doe je wij, wat geest aan het waan? En dan houd ik me stil. Als geest in het waar. Ik zei ja. Oh, dan werd het dan een beetje oors. Maar ik vond het wel grappig. Er zijn verschillende redenen wat ik moet waan.
2: Want ik begreep dat jou iets met waar had. Het is super geen geheim hier op alleen maar. Wat had je er mee?
5: Nou, ik heb het waar van nou mijn tolde om Jermet toch verbaasd te wijzen op dingen die er gebeuren. Zij de sneerst waren mijn jongen zandig. Dat was van mij natuurlijk. Toen ik tolde was, ik denk jongen. Nou, en eigenlijk sindsdien hier boekjes en weerkaartjes. Hans de Jong, Jan Pelleboer, alles kwam voorbij. En dat integreren.

0: beetje blut.
1: Je zou in het begin al een beetje, je moest een beetje gestimuleerd worden om deze stap te zetten?
0: Ja, ja, want het, eigenlijk is het zo dat ik een mansje ben van, wat goed is goed. Dus ik denk bij de welkoop heb ik het prima. En ja, wat zal ik uithalen? Maar nogmaals, het feit dat ik het, dus toch, zei het eigenlijk nou hoe leuk en hoe spannend het is. En ik het goede gesprek met de waarvrouw onder andere Chits, het er ik te bijdragen.
1: Ja, solliciteren is één ding. Iets krijgen is een tweede voor zelfs. Hoe weet doet jouw jaren van het giet oren?
0: Nou, ik hiel al wat minder nacht in hand. Dus toen kwam er nog een paar bij. Maar ik ben eigenlijk intens hartstikke blij natuurlijk. Maar ik moest heel erg in het idee wennen om ja, te verkasten van iets waar je zo lang door naar iets waar je nou aan beginnen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij, absoluut.
1: De regie wordt altijd nog wel waar, het hoort nooit op. En als je daar wat bij hebt naar binnen, kijk me vaststellen dat je regie wat een routine ontwikkelen gaat. Je mooi zit bij het stappen. Wat doe je dan?
0: Nou, het is zo, het is eigenlijk als een verslaving. Want eigenlijk, ik zeg, ik het vergelijken met de winkel eerst. De winkel gaat hier ben ik hier dicht en dan houdt het op. Maar bij het waar gaat het jouw van de hoort per dag terug. Dus meer riddeltjes, muizen, nou, rond zij zoeren en een shock even buiten in het waar. Vielen eventjes en dan doen we de waarkaarten. Op mijn manier zou ik ze kunnen interpreteren. En dan, ja, dan maak ik een verhaaltje van mezelf. Nou, dat verhaaltje, dat wordt nou eigenlijk nog een Rutter verhaaltje.
1: Nou, om iets over het water te zien, heb je net alleen een expertise nodig, maar hij is super. Ik was wat aardig nodig. Ik zie je rug, zeg ik al wat in de tuin steken. Ja, heb je al een die zin al een beetje een waarstation die je hierop alleen maar opbouwt?
0: Ik heb voortdurend dit soort waarstations aan, maar het wint natuurlijk nooit de allerjusten en de allerbesten. Dus als ik een storing heb, ja, dan word ik net blij. Maar ik heb nou iemand die doet het redelijk, maar net helemaal top, dus dat irriteert mij al. Hè. Dus ik moet eigenlijk weer eens een oor. Want ja, als het net werkt, nou dat is. Nee, hij moet het goeie hoor, Jan.
1: Dus de eerste bestemming voor het salarisstrookje is of hoe?
0: Precies, precies, hij is het. Dat zal het wel op uitdraaien. Draaien. Ja.
2: Alles wat je op Dijs mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is de Dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: We starten nu, maar ja, ik wil wat heel unieks.
2: Ja, want Ted, we hebben echt wel een heel soort bijzondere kunstvormen. Ja. We sprutsen hier rond tafel. Maar kunst van Ielevelm, dat is voor mij een primeur. En morgen is de uitstalling maar wel 20 werken van Sybren Sybinga te zien in Galerie Mildaam. Sybinga is hier, welkom.
3: Ja?
2: Ja, wij vinden het heel uniek. Maar hoe is het voor jou? Je vindt het heel normaal? Maar Ielevelm aan de slag?
3: Nou, toen ik het voor de eerste keer zeg, werd het net normaal. Zo, ik had net uitvonden. Ik had geleerd van Ewe de Graaf. En Ewe de Graaf, dat wie, ja, die leefde in een bootje in de Deeln. En dan maakte die turf. Hij stutste zelf, hij wielfisker en hij schilderde ik. En ik heb bij hem op schildersles zitten. Olieverfschilderijtjes, maatje. En ik kwam een keer bij hem in zijn skipje. En dan hingen we het roer. En dan zit hij achter de naaimachine. Wat besnoemend waar. En toen zei ik dat hij van Ielevelm schilderijken maakte. En ik zei, was toen je dat wil leren? Ja, dat je dat weer terug. Ik kon het wel aardig opzetten.
2: Maar wat wie het voor jou dat je toch, nee, wat is dat mooi?
3: Dat wie in de kleuren die van nature in een Ielevelm zitten.
1: Ja.
3: En daar weer hebben we aan de gang. En de manier waarop dan dat die twee Ielevelm schimmer aan het zetten. De naaimachine erdoorheen, die naaien samen waren. En dat weer dan een suggestie van de horizon.
2: En dat wie het echt. Meer doe je echt met ons aan Ielevelm dan dat
3: nou
2: is...
3: ja, het is een heel proces. Want je krijgt Iel. En als je die Iel hebt, ja, die kan je eten. Maar vanuit midden, dan moet je hem stroepen.
2: Ja.
3: Dan heb ik het net over Rikke Iel, maar gewoon over Vaske Iel. Nou, als je hem stroept, dan heb je het vel in de hoorn. En het vel, dan kan je dan wat met waar, wat eruit komt, kan je eten. En dan stroep je het vel over de vurkenstok in. Dan ga je zo lang eind over de vurkenstok. En dan kan je mijn Stanley Meske mooi in de lengte trosnijden.
2: Dat heb je ook, even mooi, hè?
3: Dat heb ik hier, en ik zat in de zaal.
2: Ja.
3: En dan zou je er wat is echt leven een dingje om te dwaan. Dus net van vier minuten werk. Je bent hartstikke.
2: Ja, ik ben hartstikke. Ja. Opzet maar dat deal.
3: Was ik wil eten. Zo zitten we hier tijd even dwaan. En nou, als je hem dan niet meer snijdt, dan maak je hem skin. Zout erbij, slim rauw enzovoort. En dat hij dan helemaal skin is, ja, dan moet hij geconserveerd worden. En ja, dan komt het erop aan. Hoe doe je dat? Nou, dan ben ik niet in mijn gang geweest. Hoe je dat dan conserveren kent, dat is een bepaald brouwseltje waar je de meisje. Kijk, lekker geheimzinnig hoe het was, dat vertel je net in. Maar de kunst is om dan zoutwanig te conserveren tot je goed bloed. En dat de kleuren erin zitten bloeien. Als je het verkeerd doet, en dat ga ik wel eens meemaken, dan trek je de kleuren eruit dat het brouwseltje wat te concentreren zijn.
2: Ah.
3: Nou, dan is je een dag vier in en dan speel je hem weer helemaal skin. En dan is je in feite klaar om voor te lezen, zeg ik dan altijd.
2: En komen we dan?
3: Ja,
2: ik ken het wachtje.
3: Maar dan lees ik hem tussen een paar planken en dan ken die droogje. En een week later hel ik die planken rauw. En wat er dan tevoorschijn komt, dat is gewoon een leerachtig perkament.
2: Iets heger geworden?
3: Ik wil dan wel iets heger horen. En nou, dat is stug.
2: Mag ik het misschien eens?
3: Je mag het wel even civiel.
2: Ja.
3: Je mag het ook alleen weer roeken.
2: Ja, maar nou, het roept net naar vis.
3: Nee. En dat is ik de bedoeling.
1: Ja, ik hem krijg weer. Nee.
2: Hoe vind je dat, Tietje? Dat idee?
1: Nee, ik vind dat heel bijzonder. Ja,
2: ja, want dit is dan
1: wat je... leerachtig eigenlijk. Leren. Perkamentachtig, ja. Zo, hè? Vind je dat?
3: En dan komt het vervolg op het proces van het verhaal. En dan kiet hij in dozen, waar ik meer van dat soort vellen die zitten. Hè. Die gooi ik op een vlier en dan probeer ik 12 vellen bij me waren te zien. Ik denk, ja, hier zit wat in de vorm van een suggestie van een schilderijke. Hier kan je niks mee.
2: Nee, want dit is kleur is dit wat griezig, maar wat een witte baan erin, hè?
3: Ja, klopt het.
2: Want er ben verskate Iel, nee, in Friesland.
3: Nou, verskate Iel.
2: Nou ja, verskate kleuren en op verskate plakken.
3: Ja, hele verskate kleuren, dat klopt. Alleen door de skieriel, hè, die heeft vaak een wietachtige buk. Nou, de wietachtige buk, die kan je het nodige mee dwaan.
2: Oh, hier hebben we al een mooie schilderij. Oh,
3: ja. En dan heb je hier een schilderij die ik maak van een skieriel. Suggestie van lucht. En dat is miskien in het wetter, dat is dan de suggestie. En je kan zien dat hij met een naaimachine aan het naaien is. Want dat is nou krek.
2: Is dat dan een beetje de horizon? Of is dat een beetje de laag die misschien wel een stuk loon of zo?
3: Nou, precies.
2: Ja, dat mooi, hè?
3: Dat mij.
2: Ja.
1: Je show ernaar. Kan je dat ik nog bewerken, maar verder wel?
3: Nee. Nee, dit is net bewerken met verven, want sinds maar die droge plakkaatjes, hè, die moeten eerst weer wekken worden. En bier pakken worden, om ze te bewerken, ja, met machine erdoor. En dan worden ze opspieker op een plankje. En dat moet zo aardig opspiekeren worden, dat ze na die droeging mooi spannend binnen. Dus ik ben net te strak,
1: nee.
3: Ik ben net te slop.
2: Dat binnen Willy Wortel, maar dat Ielevel.
3: Nee, maar ik heb net Uitvong.
2: Nee, nou ja,
3: Even de Graaf is de man die het Uitvong heeft. Ja. En ik heb van hem geleerd en ik heb verder vervolmaakt. Hier zit je verf op. En dus met dat schilderij, een hele andere kleurstelling, zit ik in verf op. Ik neem het dan altijd in mijn schilderijen zonder verven. En dan zeg je, supergeil, jongen, kijk, want dat ken je. Nou, het ken wel.
2: Ja. Zullen we die er dus even bij pakken? Want dat is een oorfabbeeld. Dat is wat een mooi, wat donkerder. Misschien hoor ik maar even omheen. Misschien is dat handiger voor het beeld. Ik weet niet of dat slag het voor de collega van de camera's. Maar dan hebben we een mooi beeld. Dat is wat donker. Dus dat goudkleurig eigenlijk. Super, hè?
3: Dat klopt.
2: Goudbruin.
3: Ja.
2: Maar dit is voor Iel.
3: Dit is gewoon Iel. Die komt midden Friesland.
2: Midden Friesland.
3: Ja.
2: Grauw.
3: De deel.
0: De deel.
3: Vlakbij. Daar ik mij. Hier komt Jalbert. En we hebben Proering protofisken. En we vonden zelf ook wel Iel. Maar ja, de rest hier dokt er echt helemaal niet meer aan. Want je mind het meer op Iel. Visjes als sportvisker mij. Dus als ik nou verdwaal wil, dan moet ik naar de dropfiskerij daar. Naar de handel, om het maar zo te zeggen. En dit is typisch de kleuren van Iel die uit Veengebieden komt.
2: Er zit een klimkoer.
3: Er zit een klimkoer en je kijkt er ook. Het roept net, deze is meer dan 15 jaar oud.
2: Oh, mooi. Maar dat is de oene wat een dikkere laag. Is dat nou Ielevel of is dat weer jou het omgekoor nooit?
3: Dit is de Vin.
2: De Vin?
3: Ja.
2: Bijzonder.
3: En de night is dus met een suggestie van de horizon. Ik heb wel mensen thuis van, die stonden uit de Sjen. Ik zei, wat show je nou? Yes, dat weet ik net correct, maar die bloeden er zitten in de Sjen.
2: Dat is de kunst, hè?
3: En ik heb er eigenlijk nooit wat mee dingen. We waren niet op zolder. En dan de meesten die wisten dat ik dit maakte hier. En onder andere een van het bestuur van het kunstcollectief in Meldam.
2: Ja?
3: En die zei, wil je een keer exploseren met het spul? Heb ik er nooit in. Maar ik zei, ja, wat mag ik maar? Dat je terug. Nou, morgen in de evening en de komende 2 maanden exposeer ik daar als gast-exposant. Mijn schilderijen zonder verven.
2: Ja, prachtig. Ja, het is heel nieuwsgierig om dat hier al te zien, het proces te leren. En Joet, zul je nou de galerie taal om het op te hangen?
3: Ik pas straks.
2: Ja, je ook in en nog heen.
3: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, een heel soort willen. En ja, 2 maanden lang is dat dus te zien. Ja. Je wist de 10 nek, hè? Op vreedsneun. Snuit de medisch altijd, hè? Dan is het diepen.
3: Het is medisch, het is vreeds, sneus en snijs is de diepen. En dat is in Meldam, het kerkje midden in Meldam, aan de Schotelandse dijk. Dus het meeste erin willen, kan het missen.
2: Jouw eerste uitstalling dus.
3: Mijn eerste uitstalling.
0: Ja, geweldig. Nou,
2: maak je volle meer van dit werk, want ik vind het echt schitterend. Het is de moeite waard. Ben je er zelf ook eens bij om eens even te vertellen hoe je dat ding hebt?
3: Jawel, ik ben de eerste. Ja, als je nou naar Wip, ik denk dat ik wel eventjes ben, maar ik heb wel mensen die ik uitnodig heb van mooi die koen net, en wanneer ben je er dan wel? Nou, ik zit dan praten we even over, en dan klinkt dit verhaal ik nog eens even aan.
2: Okay. Super. Fijn dat je er weer en dadelijk zo op naar Mildaam om die mooie instelling hier terug te zien. En dan is het van Mona te zien. 2 maanden lang. Dank u wel.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ont over.

0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Sybrand Buma, die in Katten als burgemeester Oskinen verluidt, komt uit een echt burgemeesterslaag. Zijn heet Bernard, wie burgemeester van Warkum is niet. En zijn paken, werd er een verneemd is, wie burgemeester van Starem en Wim Britser het deal. Deze Sybrand Marinus Buma, Ines, voor familie en kunde, wie de eerste burgemeester in Nederland tot trein wonen naar de bezetting in 1940 actief meeholp aan de opbouw van een grootschalig ondergroens netwerk. In oktober van dat eerste oorlogsjaar komt beauftraagde Wender Ros, de eerste Duitse bestuurder in Friesland, op bezitte in Wimbretseradiel. En Ines Buma, lid bij die bezitte, voor vandaag blikken dat er van het naziregime neerhaven mat.
3: Die beauftraagde heeft van tevoren aangegeven dat hij op de belangrijkste stoel wil gaan zitten. Eigenlijk de stoel van de burgemeester aan het hoofd van de tafel. En het was ook een tafel rechthoekig met inderdaad de burgemeesterstafel aan het hoofd. En wat doet Ben Paken? Die haalt die tafel eruit, laat er een ronde tafel neerzetten met allemaal dezelfde stoelen. En geeft vervolgens een plek aan de beauftraagde, die dus niet op een ereplek kan zitten, want alle stoelen zijn gelijk. Daar is hij later ontzettend boos over geworden, tegen de commissaris en de auto terug.
4: Ros.
3: En hij heeft lucifers bood hij aan, hij bood sigaretten aan van het merk Wilhelmus.
4: Provocerend eigenlijk, hè?
3: Nou, dat is een interessant woord. Zo heb ik dat nooit meegekregen, maar ik heb wel stukken gelezen van collega's die dan beschreven wat er gebeurde. Die inderdaad niet het woord provocerend, maar wel zo van, is dat nou wel verstandig wat je doet? Dat soort woorden gebruikt, zeker.
4: Ja, wat hier ik, een vrouw en een huishouding bij jouw band.
3: Ja, zeker. En ik moet zeggen, als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja, het was oorlog en Paken ging dood. Zoals dat in oorlogen gebeurt. Pas later ben ik mij gaan beseffen wat het betekende. En toen mijn kinderen zo oud waren als mijn vader in dat tijd, dus zo rond de 10, toen dacht ik ineens, zou ik dit kunnen? Mijn kinderen, daar ben ik ook voor. Hoe ver gaat principieel zijn? Ik ben altijd opgevoed met de volstrekte logica van de lijn van mijn Paken. En later snap je ook wel dat heel veel mensen die keuze niet maakten. Hoewel bij ons thuis altijd gezegd werd, dit is de keuze die je moet maken.
4: Ja, ja. Zijn jij het gevaar net?
3: Dat weet ik niet. Ik weet niet of je het gevaar niet zag. Of dus besefte dat het er was. Maar zo principieel was dat je deed. Het is wel zo, het was echt het begin van de oorlog. Ook, vergeet dat niet, oktober 40 is nog echt aan het begin. Dus alle anti-Joodse maatregelen en zo zijn er nog niet geweest. Dus ik denk ook dat veel Nederlanders dachten, uiteindelijk zijn die Duitsers qua cultuur vergelijkbaar met ons. Dat zijn nette mensen. Ik zei eerder, ze gingen er gewoon naartoe met vakantie. En er zit een heel raar regime, maar zo hoeven ze niet allemaal te zijn. Dus ik weet niet welke van de twee het is. Maar het is zeker anders dan in 1944 als iedereen weet wat er gebeurd is.
5: Net volle letter roept Ros alle Friese burgemeesters bij mekaar op zijn haardkwartier in Ljouwt. Daar zullen ze instructies krijgen over hoe ze haar gemeente in de geest van de bezetter besturen moeten.
3: En dan krijgen ze een preek van de SS hoe ze zich moet gedragen of iets dergelijks. Maar hij gaat er naartoe, maar op zijn revers een speldje met een uitgezaagd kopje van koningin Wilhelmina. En over provoceren gesproken. Hij wordt dan na afloop apart genomen en gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring, dus het blokhuispoort in Leeuwarden. Vanwege het dragen van dat speldje. En daar zit hij 3 dagen, zoals het in de herinnering is. Op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij. Want hij zegt, het is niet mijn eenmalige koningin, het is nog steeds mijn koningin. Dus jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga het niet tekenen. Dan wordt er heen en weer gebeld met Den Haag. En uiteindelijk, verrassend genoeg, wordt het aangepast en wordt het gezetsliedje koningin. Dan tekent hij. En dan komt hij weer vrij.
2: Burgemeester Buma maakt uiteindelijk zijn verzet met de deerbekeerpje. Hij komt om in concentratiekamp Neuengamme. Morgen in het programma Bureau de Vries, een radiodocumentaire met Sybrand Buma, Oersien Pake Ines. Dat is de tussen Olve en Tolve Oeren.

0: Mandy is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Mandy Fjouwermaaien bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties na 1944. Mandy Fjouwermaaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
5: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
6: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
5: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
7: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
8: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
9: Hey Raymond! Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het nieuws dat Amerika zijn troepen terugtrekt uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zaterdag 2 mei.
3: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
2: Ja, de ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
4: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine strategie. Daar wordt een ganze nation gedemütigd.
2: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
5: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat het daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
2: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
5: Die hele soort serie uitspraken en handelingen. Ja, dan is het wel iets dat er nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
2: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
6: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
2: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
7: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
2: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
6: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
2: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
8: Dat het de schijnbrandmeester is gegeven.
2: Oftewel,
8: het vuur is uit.
2: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
9: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen, dus laten we hopen dat dat komt.
2: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax vormden daarom een erehaag.
10: Applaus voor de spelers die zich hier keurig opstellen. En die hoort het ook aan de reactie van het publiek. Niet iedereen is heel blij met dit idee.
2: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
10: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele snelle goal na 35 tellen.
2: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2 en daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
11: Als je hem dan in de 92e minuut weggeeft, dat is gewoon kut.
2: En we gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
12: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
2: Het scheelt de automobilisten veel geld.
13: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot 30 euro een tank.
2: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
13: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
2: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
14: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
1: Dit was poen, Nieuws Vandaag poen, in de media.
2: Ja, En dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
15: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal, speciaal voor Miami. De kleuren die daar nogal populair zijn, doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari. Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen, maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
2: Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland. Want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde. En dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
16: Ja, dankjewel.
2: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt? Of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
16: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de, zeg maar, de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
2: voor het tweede antwoord. Er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
16: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen. En het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is. Omdat de Chinezen opkomen. En dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is er een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
2: Ja.
16: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
2: Ja. Nou, toen Merz aantrad als bondskanselier wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al 2 keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
16: Ja, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan. Een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes...
2: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
16: Hij heeft dus... Het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt. komt over hoe die Iran-oorlog verloopt. En niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
2: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
16: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie zeg maar alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
2: Hij zei het over de Iran-oorlog en hij zei...
16: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was, waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen die niet kan waarmaken of waar hij dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
2: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei, hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
16: Die staat nu achter Merz.
2: Die verdedigt
16: Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie en die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, zeg maar die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is. Ja. Dus ze zijn ook bezig om het een beetje te sussen.
2: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
16: Ja, dat is vooral.
2: Wat is daar nou de reden?
16: Nou, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. De Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran. En dus Trump nog even stoer doet, zeg maar, en die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dan dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
2: En grote
16: heeft
2: consequenties
16: enorme
2: voor
16: consequenties
2: Duitsland.
16: Voor Europa en voor Duitsland in het bijzonder.
2: Ja.
16: En daar zijn, denk ik, achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
2: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen, die spelen op de achtergrond gewoon
16: enorme
2: een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
16: zeker
2: die ook een rol?
16: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè? Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. Wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg. Waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel... die denkt graag mee met Trump. Dus die heeft al allerlei oplossingen geboden. Dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Dan moeten we, ze hebben zelfs 1,5 uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. En zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. Schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak, ja, wat ik dus als een soort
2: slip of the tongue
16: zie, wordt uitvergroot en dan wordt het dus zeg maar mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog eigenlijk veel belangrijker zijn.
2: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar geleden dat Merz bondskanselier werd.
16: Ja.
2: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren, staat hij ervoor?
16: Dramatisch.
2: Oh.
16: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook nu weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, de Christen-Democraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd, ja, het is heel normaal in een democratie dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd van ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar.
2: Ja.
16: En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij, wat heel interessant is eigenlijk, wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
2: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
16: Ja, graag gedaan.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dean van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: En hij heeft het vanavond in die strijd een plek 2 wel averijen opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden. Na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het. En daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken. Dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Jair Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Jair, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is genees dat ik daar een mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken en of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten of voor... Mm-hmm. Voor wat er nu in de wereld speelt en of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel een of ander specifiek thema, maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is, omdat er zoveel in de wereld speelt, waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben, of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan ja, dachten we, laten we maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer ja, de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook, er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van de Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen. Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op de een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking, ja. En dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja. En de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het, zeg maar, het onderwerp dat je herdenkt of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar het moet wel betekenis hebben voor deze tijd. Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat die te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk het te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land. En is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me daar heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei. Waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen. Van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven? Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin ja, niemand zich anonu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè? Dus we zaten van nou, welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding een persoonlijk verhaal, maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat ja, de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was, buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van hey, die context, dus nou, zondebok, politiek, uitsluiting, nou, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien. Dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden. En hoe we het ja, ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
4: Ja, dus jij vindt ook dat, nou, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden.
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Dat was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die nou eerst vrijheidsambassadeur zou worden. En uiteindelijk is dat toch ingetrokken omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En ja, dat vond ik zo wrang eigenlijk, zeker voor een organisatie die zich nou zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van nou, wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
4: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
4: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
4: Jij bent ook voorzitter van Comité Herdenking Februari Staking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
4: Wat was jouw...
3: Of tenminste, wij als comité.
4: Ja, jullie als comité. Wat is jullie idee daarbij?
3: Nou, daar is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de Februari Staking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met februari stakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij in het nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwige activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, ja, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen

0: ja, ja, bij ons dat geeft geen
1: van, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
0: Zeg ja, nee, dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel op bijvoorbeeld geweest dat je denkt, ja, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel aan of zijn echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten. Dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
1: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Hè? Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Joden is aangedaan en dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
0: Maar dat laatste is wel belangrijk. Dus ik ben het met je eens. Ja. Maar ik denk,
2: maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
0: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kittikotti. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry of Vrier. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij, zeg maar wat, Srebrenica. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker transatlantische slavernijverleden. En dan kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is. Maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat rond 4 mei we opeens van alles nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden. Het zijn ook verschillende geschiedenissen. Het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft, er zijn in Nederland veel groepen die zich veel te lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend, wat dat voor trauma's met zich meebrengt, hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in dit land, er toch, bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel erg terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van de herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4, 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden. Omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, ja, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus het kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
1: Ik hoor genoeg
2: herdenken.
1: Vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de balie. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor. Maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe. En morgen een mooi debat.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, Iris Stranders en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's, maar niet op huizen bijvoorbeeld. Dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven 1 miljard zit, dan krijg je, dan moet je
1: 5% eenmalig.
0: 5% daarvan betalen.
1: En dan verwacht ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen. Dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort. Verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst. Voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht.
0: Ja. En wie zit er daar achter deze petitie?
1: Ja, dat
0: is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen die kringen zeer bekende vakbondsleider is het eigenlijk, maar dan van de gezondheidszorg, vakbondsleider. Dave, ik ben even zijn achternaam vergeten.
0: Dave Reagan.
1: Ja. En die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakte al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt. Dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: een goed links verhaal, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
1: Zeker.
0: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
1: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
0: Dat zal misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika. Omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI. Er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
0: Ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
1: het gaat echt, en dat is Californië staat echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd, de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari. Sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
1: Ja, kijk, Trump die heeft die is het natuurlijk niet mee eens. Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Ze zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd. Dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij hierover denkt.
0: Ja, ja. Er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
1: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat hij had moeten halen.
0: Maar
1: dus, ja.
0: Wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
1: Nou, er moet eerst dus gekeken of ze op een eerlijke manier verkregen zijn. Daar gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van, vind jij dat de miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekening binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november bij de midterms, komt het dus op de stembiljetten te staan.
0: En dan wordt het een referendum.
1: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels, door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
0: Okay, dus
1: en die
0: het is gaat, maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
1: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft. En dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
0: er gaat
1: gebeuren.
0: Dat gaan we dan zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de Wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
0: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oké, nou netjes. Een databank, dat klinkt altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat zijn dat voor een druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar naar Domaine de Vassal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, heel eens andere grond, waar die druifluist die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
0: Al die rassen die zijn er neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een, ja, wat noem je het, druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Eurasiatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatoriumwijngaard.
0: In zandgrond, want daar kan die druifluis niet bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Étang de Thon, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
0: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het...
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker in La Clap.
0: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het rare. Dus dat ligt op kalkrijke bodems. En dus moeten alle druivenrassen die dus in dat Domaine de Vassal staan, moeten worden omgeënt op Amerikaanse onderstokken.
0: Wat betekent dat?
2: Omgeënt is dat je de wortels van Amerikaanse druivensoort gebruikt en daarbovenop de Europese druivenrassen ent. En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodems
0: en kunnen dus dan ook in andere grond staan.
2: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
0: Oh ja, en dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
0: Maar is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner, maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
2: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
0: Ja.
2: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
0: En nu, hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
2: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen van het Leisteen van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die
0: geen last hebben van die druiven.
2: Die hebben geen last van die druiven.
0: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ik durf het bijna niet te vragen.
2: Het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we...
0: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn die van zo'n stok komt die niet...
2: Geënt is. Ja, ja.
0: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk ik.
2: Dus dit is pure Vitis vinifera. Meestal duurdere wijnen inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit
0: maar
2: zijn bijzondere wijnen.
0: Maar echte puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is... van zo'n Europese stok.
2: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat, of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat. Dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
0: Het is witte wijn.
3: Het is wit.
0: Het is glaasje wit.
2: Ja.
0: Wat drinken we?
2: Riesling.
0: Riesling.
2: Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staat. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
0: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
2: Van Bernhard Eifel.
0: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
2: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
0: Ja.
2: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos. Maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit bijzondere planten zijn die daar al heel lang staan en heel geconcentreerde druiven geven waar je fantastische wijn van kunt maken.
0: Ja, nou dat blijkt inderdaad, maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit. Nee. En dat je het ook niet proeft.
2: Nee.
0: Dus
2: nee.
0: Het is misschien meer het idee nu ook.
2: Ja, ja.
0: Dat we dit. Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
2: Laten we dat doen.
0: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Dankjewel.
0: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 10:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Vrienden.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
2: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
1: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
3: Ik zit voor overvallen.
2: Oké.
3: Ja.
1: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
4: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
1: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
4: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
1: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
10: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.